0: omdat ze het optreden verstoorde. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het zuiden van Libanon heeft het Israëlische leger opnieuw verschillende mensen gedood bij luchtaanvallen. Er zouden zeker 13 mensen om het leven zijn gekomen. De slachtoffers zijn vooral burgers, er zijn ook 2 hulpverleners bij. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt dus duidelijk niet nageleefd. En de consumptie van wijn is vorig jaar wereldwijd gedaald. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Internationale Organisatie voor Wijnbouw. De consumptie daalde met 2,7% tot zo'n 208 miljoen hectoliter. Dat is volgens de organisatie het laagste cijfer sinds 1957. Bij de 10 grootste wijnproducerende landen steeg enkel in Portugal het verbruik. Op 8 jaar tijd is de wijnconsumptie wereldwijd met zo'n 14% gedaald. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Esila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. De voorbije avond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Esila zelf was verrast.
2: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est quelque chose de c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous on est trop heureux du coup.
1: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal zelf bleef liever wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. In het oosten van Oekraïne, in de regio Dnipropetrovsk, mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal zelf bleef liever wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote

0: vorige week. Dat bestand liep vorige nacht ook af. En in Argentinië zijn tienduizenden mensen op straat gekomen om te protesteren tegen het beleid van de Argentijnse president Milei en de besparingen die hij wil doorvoeren in het hoger onderwijs. Niet alleen in de hoofdstad Buenos Aires werd actie gevoerd, maar ook in de verschillende andere steden. Studenten, docenten en de vakbonden zijn boos omdat Milei wil besparen op de budgetten van de universiteiten. Het is al de vierde grote nationale actie in Argentinië tegen die besparingsmaatregelen. En dan nog het weer. Vannacht nog kans op regen. Tegen de ochtend wordt het stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Dat bezoek was eigenlijk gepland voor eind maart, maar het werd uitgesteld door de oorlog in Iran. Het is al van 2017 geleden dat een Amerikaanse president China nog bezocht. Internationaal is er veel interesse voor de ontmoeting tussen Trump en de Chinese president Xi. De relatie tussen beide landen is gespannen door de Amerikaanse handelstarieven, de oorlog in het Midden-Oosten en de situatie in Taiwan. Isila, de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival, heeft zich met haar nummer Dancing on Ice kunnen plaatsen voor de finale. Gisteravond werd de eerste halve finale van het Songfestival georganiseerd. Dat de Belgische inzending doorstoot naar de finale kwam wel als een verrassing. Ook Isila zelf was verrast.
2: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est quelque chose de c'est l'imprévu total, c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc c'est toujours et nous on est trop heureux du coup.
1: Ook de Israëlische inzending heeft zich kunnen plaatsen voor de finale van het Eurovisie Songfestival. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal verwijderd omdat ze het optreden verstoorden. Het protest in de zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. En de zogenoemde 12-minuten-regel wordt opnieuw ingevoerd voor Nederlandstalige inwoners in de rand rond Brussel die een ziekenwagen nodig hebben. De zaal bleef wel beperkt. Er was duidelijk boegeroep te horen tijdens de live-uitzending, maar er waren geen grote incidenten. En de zogenoemde 12-minuten-regel wordt opnieuw ingevoerd voor Nederlandstalige inwoners.

0: Volksgezondheid Frank van den Broeke een nieuwe wettelijke regeling uitgewerkt. En dan nog het weer. Het wordt stilaan droog bij temperaturen rond 5 graden. Na de ochtend opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Escila met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich kon plaatsen tijdens de halve finale gisteravond. Ze is zelf verrast.
2: Je le dis toujours en interview, c'est que l'Eurovision c'est la surprise totale. Les premiers peuvent finir milieu classement et les derniers peuvent finir dans les premiers des classements. Donc et nous on est trop heureux du coup.
1: Donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag de finale. Ook Israël heeft zich daarvoor kunnen plaatsen. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door de oorlog in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending werden 4 mensen uit de zaal gezet omdat ze het optreden verstoorden. Het protest tijdens de act bleef al bij al beperkt. Tijdens het optreden was er wel duidelijk boegeroep te horen in de zaal, maar er waren geen grote incidenten. En nog gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen vergeldingsaanvallen uitgevoerd met drones. Sinds vorige maand is er een staakt het vuur van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar dat wordt niet nageleefd. De 2 Belgen die op het Nederlands cruiseschip zaten waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn niet besmet. Ze hebben negatief getest, zo meldt Volksgezondheid. De 2 Belgen zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten daar wel nog eens 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het Hantavirus. In totaal zijn 11 mensen nu officieel besmet met dat virus, 3 mensen zijn overleden. In Opgrimby in Limburg heeft de politie 3 inzittenden van een auto opgepakt na een achtervolging. Die begon in Nederland nadat de auto niet was gestopt voor een controle. Bij de achtervolging werden onder meer een helikopter en een drone ingezet. De politie kon na een tijdje de auto uiteindelijk klemrijden. En sport. In het voetbal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de 4e finale wedstrijd titelverdediger Roeselare met 3-1. En daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen.

0: seizoen gezegd. Ik hoop dat we het mazijk van vroeger weer terug mee kunnen maken. En dat hebben we denk ik al gedaan.
1: En het weer vandaag opnieuw kans op regen en buien bij temperaturen tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Je luistert naar Studio Brussel.

0: zes uur, goedemorgen.
1: VRT Nieuws.
0: Helene van der Beeke.
2: De twee Belgen hebben negatief getest op het hantavirus. De twee Belgen die op het Nederlands cruiseschip zaten, waar het hantavirus was uitgebroken, hebben negatief getest. Ze zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten in totaal wel 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van het hantavirus. In totaal zijn 11 mensen officieel besmet, 3 mensen zijn overleden. België heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Estilla met haar nummer Dancing on the Ice is een van de 10 acts die zich konden plaatsen tijdens de halve finale gisteravond. Dat ze doorgaat is best een verrassing, ook voor haar en haar team, zegt Gianni Palink vanuit Wenen.
3: Toen ze werden afgeroepen, het was een grote vreugde. Ze vielen in elkaars armen, wat toch ook aantoont dat dit een grote opluchting was, want je hoopte natuurlijk altijd wel een beetje. Maar we vrezen ook wel een beetje dat het ijs van Estilla misschien niet zou standhouden tussen vele sterke inzendingen, vele sterke uitvoeringen vanavond. Maar ze heeft inderdaad stand gehouden.
2: Ook Israël heeft zich kunnen plaatsen. De deelname van Israël is ook dit jaar controversieel door het geweld, onder meer in Gaza. Tijdens het optreden van de Israëlische kandidaat was er boegeroep en er werden ook enkele mensen de zaal uitgezet. Donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag de finale. Oh. En toch nog even sport, want in het volleybal is Maaseik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de vierde finale wedstrijd titelverdediger Roeselaren met 3-1. Daardoor heeft Maaseik nu 3 keer gewonnen van Roeselaren. En dat is genoeg voor de eerste titel in 7 jaar en de 17e in de clubgeschiedenis. Daarmee is het weer alleen recordhouder. Roeselaren grijpt zo naast zijn 6e titel op rij. Ook in de beker werd het in de halve finales uitgeschakeld door Maaseik. Pieter Koolman van Roeselaren is eerlijk.
4: Ja, we hebben wel de Benin Conference League gewonnen natuurlijk. Dus, okay, het is een troost, maar het is toch iets. We zeggen dat we toch de meest regelmatige ploeg van het jaar waren. Maar op de key momenten, money time momenten, hebben we tegen Maaseik het onderspit moeten delven. En als je de grote prijzen wil pakken in volleybal, moet je op die momenten de matchen winnen. Dan moet je ook zeggen dat Maaseik verdiende kampioen is.
2: Het is gedeeltelijk bewolkt. Opnieuw kans op regen en buien vandaag. En het wordt tot 14 graden.
5: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien. Goedemorgen.
6: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
5: Eva en Dries.
0: Ik ben nog aan het beslissen of we deze dag Vroensdag of Wrijnsdag gaan noemen. Deze woensdag voor een verlengd weekend. Joehoe.
5: Je luistert naar
6: Studio Brussel. Life is music.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Studio Brussel, live.
1: Ik heb hier een t-shirt aan met Italia, tutto a posto.
2: Ah, wel, dus daarom zou jij beter moeten weten.
1: Ah, ik dacht dat Italofiel iemand die tegen Italië was.
2: Nee, ja. Nee, laat, doe jij nog maar wat Nederlands, Italië, Italiaans kan later. Joske, wie is er nog mee wakker met ons?
3: Werner uit Poperingen, iets wakker, die stuurt goeie wakkere woensdagwekkers. Francine uit Dilbeek, goedemorgen Eva en Dries. Fris en fruitig de dag beginnen. En Sonja uit Meeuwen-Groot-Rode die zegt, hey, goedemorgen, een vrijdag vandaag.
1: Jawel. Yeah, well.
4: Wat vind jij, Jos? Woensdag of wijdag?
3: Wijdag, wijdag.
4: Wijdag?
3: Ja.
0: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Daarom is dit...

0: Get Me.
1: Yo, wij zijn de Hantuut en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de Hotshot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

0: Keita, want kijk naar buiten en die zon is hier vrolijk aan het schijnen in Brussel. Vertel nog eens, Dries, waarom je Italië zo leuk vindt.
1: Ja, ik ben een Italofiel. Ik ben zot op Italië. De bergen, de pizza, de pasta. Ik heb een t-shirt aan van Italia tutto a posto. Zoveel betekent als Italië, alles in orde.
0: Ja, oké. Okay. We komen daar straks op terug. Eerst even kijken bij jou, Jos, wie meeluistert.
2: Stan uit Ole, Ben uit Arendonk, Kimberly uit Zwijndrecht, Joke uit Diest, Jaak uit Heers, Dirk uit Knesselaren, Carina uit Aalter, Chris uit Zottegem, Tim uit Houthalen-Helchteren, die heeft een vraag voor ons. Die zegt, als vrijdag op een woensdag valt en het is de 13e, en is het dan eigenlijk vrijdag de 13e in het midden van de week?
1: Moeilijke vraag, vind ik.
0: Ja, dat vind ik te veel van ons gevraagd.
2: En Luca uit Gent is ook al wakker.
0: Ja, wacht. Ah, Luca, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, jij zit waarschijnlijk ook met een soort van opgekropte woede van een viertal minuten, hè?
3: Misschien.
0: Ja, dus ik zeg hier net dat het nieuwe kindje van comedian Amelie Aalbrecht Luca genoemd is.
1: Ja.
0: En toen, Dries?
1: Ja, maar ik heb op zich niks tegen de naam Luca, maar ik vind gewoon een hype-naam vind ik altijd een moeilijk gegeven. Bijvoorbeeld, heel veel kinderen heten Milan of Oliver of Olivier. En dan denk ik van, is er iets anders?
0: Olivier, niemand heet Olivier.
1: Jawel, dat zijn zo de meest gekozen namen. Milan en Olivier en bijvoorbeeld zo...
0: Maar Luca is niet de meest gekozen naam in België, hoor.
1: Maar toch aan de top 5, denk ik. Eva?
0: Nee. In Italië wel. Luca, ben jij blij met jouw naam? Dat vind ik ook een interessante naam. Een vraag voor mij die haar kind Luca heeft genoemd. Ben je er blij mee?
3: Nou, ik ben blij. Ik ga er nu over klagen.
0: Ja? Ik vind de naam Luca, toen ik ons kind zo genoemd had, toen zei mijn beste vriendin, dat vind ik wel zo iets of wat sexy. Van een Luca zou ik wel nog een vergaderverzoek accepteren, zei zij toen.
1: Oh my god.
0: Maar het is ook de meest gegeven naam in Italië, hè? Vandaar zou jij ervan moeten houden.
1: Ja, oké. Okay. Misschien moet ik het mijn gedachten verzetten.
0: Hey, Luca, wat als jij Dries had geheten? Was je dan 20% ongelukkiger?
3: Ja, misschien wel. Misschien 30% zelf.
1: Hé, hey, matje. Zal het gaan, ja?
0: Ja, maar we zijn gewoon eerlijk zoals jij daarnet te eerlijk was.
1: Oké, voilà. Trouwens, ik heb het opgezocht. Het staat niet in de lijst van de 10
0: populairste
1: jongensnamen. Ja, sorry.
0: Hoe is het bij jou geschreven, Luca?
3: Mijn C. L-U-C-A.
0: Oh, dat zijn de beste. Dat zijn de beste. Allee, Luca, ik ben blij dat je samen met mij even een punt wou maken hier zo vroeg in de ochtend. Ciao!

0: so easy to fall in love. Dat klinkt nog zoveel beter sinds vorige week, toch?
1: Wauw.
0: Oliviatje. Heeft iemand zoal een lijstje gekregen van Spotify dat 20 jaar bestaat?
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute en last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
6: joehoe,
2: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: op een fijne weidag. Deze Compact is Dummies met Good Vibes. I remember, want morgen dagje congé. Dus dit is een woensdag als een vrijdag. We hebben hem weidag gedoopt. Met goedkeuring van alle aanwezigen.
1: Absoluut.
0: Ah, absoluut.
2: Studio Brussel.
3: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
2: Eva en Dries.
0: Het is een ochtend waarop je wakker wordt met Spotify en een melding dat Spotify vandaag 20 jaar bestaat.
1: Hit, hit, hoera voor Spotify.
0: Yay! Natuurlijk ben jij flink naar de radio aan het luisteren, maar we weten dat hij er af en toe tussen sneakt. Dan krijg je een overzichtje à la Spotify Wrapped met bijvoorbeeld het eerste liedje dat jij ooit via Spotify beluisterd hebt. En dan ook een playlist met de 120 liedjes die je het meest beluisterd hebt doorheen de jaren.
1: Ja.
0: Je kan ook, want je moet het daarmee uitpakken op social media, tonen hoeveel nummers je al geluisterd hebt in al die tijd. Ja. Kan je zo wat tegen je muzikale nerdy vriendjes zo'n beetje gaan stoeven. Hoeveel nummers heb je al geluisterd?
1: Ik weet het niet. Misschien 5000 of zoiets.
0: Was het niet 10?
1: 10.000, ja, het kan wel. 10.000. Ja.
0: Nu moet jij naar mij vragen.
1: Oké, Eva, hoeveel heb jij beluisterd?
0: 24.000.
1: Oh my god, ik wist dat.
0: Counting.
1: Oh my god, ja. Dus ik vind het wel interessant. Je kan ook zo zien welk nummer dus je als meest beluisterd hebt ooit. Dat is eigenlijk het nummer dat jou als persoon een beetje samenvat.
0: Ja, welke artiest, denk ik. De meest beluisterde artiest.
1: Artiest. En wat is dat bij jou?
0: Ja, iets vrij onbekends eigenlijk. Dit.
1: Wat is met dat?
0: Dat is Daniel Norgren.
1: Wat is met dat?
0: Sst.
1: Ik vind het mooi, maar het is weer typisch dat jij zoiets dat's, underground...
0: Dat is een pakt. Noorse indie-artiest, inderdaad.
1: Typisch.
0: Ik zou zo wat zeggen, het Noorse Bon Iver.
1: Ja, ja.
0: Ik heb die man al veel live gezien ook. En ik moet zeggen, ik ben zo als een kindje dat in slaap valt met een muziekje zo. Een klein, ik val altijd in slaap met muziek. En Daniel Norgren maakt perfecte slaapmuziek.
1: Dus ja, voilà.
0: Dit jaar was Tamino mijn meest gestreamde artiest om diezelfde reden.
1: God. En
0: dus
1: moet...
0: ik neem Spotify mee in mijn bed. Dat is het eigenlijk. Wie is jouw meest beluisterd?
1: Ja, en nu moet ik afkomen met zo'n super commerciële popband. Nee, het is Coldplay. Nee, Coldplay, maar ik ben heel blij met die keuze.
0: Huh?
1: Ik heb het zelf niet gekozen, maar ik heb blijkbaar enorm veel naar Coldplay geluisterd. Dat komt volgens mij door ooit een heartbreak. Toen heb ik zo het nummer Fix You on Repeat is opgezet. En ik denk dat het er heel veel mee te maken heeft.
0: Amai. We gaan dan nog eens even, we gaan in die emotie kruipen. Niet mijn nummer, want dan valt iedereen terug in slaap. Maar Fix You vind ik wel hartverwarmend.
1: Dankjewel.
0: Op deze.
2: Studio Brussel.
3: Eva en Dries.
2: Studio Brussel.
0: Dat jij nu zo 3 minuten keihard begint te snotteren bij mij.

0: gaat het?
1: Ja, het gaat. Maar dat is toch
0: het is voorbij, hè?
1: Dat is toch mooi?
0: Je hebt iemand nieuw, je hartje is terug vol.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Half zeven is het. Helene, goedemorgen. Hoe heeft België het gedaan op Eurovisie Songfestival?
2: Beter dan verwacht. Escila heeft zich geplaatst voor de finale met haar nummer Dancing on the Ice. En gisteren was ook Israël aan de beurt trouwens. Er was wel wat boegeroep tijdens dat optreden en er zijn ook enkele mensen de zaal uitgezet. Veel mensen zijn heel verontwaardigd dat het land mag deelnemen ondanks al het geweld, onder meer in Gaza. Ook Israël gaat, zoals wel verwacht, door naar de finale zaterdag. En de Belgen die op het cruiseschip zaten, hebben negatief getest op het Hantavirus. Zij mogen dus naar huis, want ze waren in het USA in Edegem aan het wachten op dat testresultaat. Ze moeten thuis wel wekenlang in quarantaine voor het geval dat ze toch nog symptomen krijgen.
0: Nu een prima ochtend, hè? Qua weer?
2: Ja, het is wisselvallig en frisjes vandaag, ja. Eva. Sorry, verwacht je aan bui. Misschien ook onweer en tot 14 graden.
0: Oké, dan. Wacht, hè. Kleine kikker in mijn keel. Maar hij is weg.
1: Okay.
0: Ja. Luister. We zijn naar de finale van Eurosong.
1: Ah.
0: Ja, dat is onverwacht. En die bookmakers die waren ons aan het zeggen dat dat nooit ging gebeuren. Die bookmakers hebben weer ongelijk. Zouden we daar niet beter mee stoppen met zo'n bookmakers die alles op voorhand bepalen en het klopt dan toch voor geen millimeter? Wie zijn dat zelfs?
1: Die bookmakers, volgens mij, zijn datzelfde mensen die de app Buienradar. Klopt ook nooit!
0: Enfin, voor iedereen die dacht, net als ons, dat nummer van die Escila, Dancing on the Ice, ik laat het wel passeren, zeker met heel dat gedoe rond Eurovisie.
1: Ja, het is ook niet onze allerbeste inzending, maar het mag er wel zijn.
0: Ja, het gaat over muziek, dachten wij. En dan zijn wij daar. Hè. Die muziek wordt blijkbaar goed bevonden buiten de landgrenzen van de Belgique. Het is trouwens ook al 3 jaar geleden dat we nog eens de finale gehaald hebben. Dus Red Sebastian, Moustie en Gustav hebben dat niet gekunnen, wat die Elisa dus nu wel kan. Dus we stellen voor om samen voor het eerst hier op Studio Brussel en misschien voor het eerst in ons leven eens deftig te luisteren naar dat Dancing on the Ice nummer van Escila.
1: We geven het een kans.
0: Ja. Ja, dat is de beat waar we het mee gaan doen.

Ja, inderdaad. België uit Assen stuurt. Gustav zat natuurlijk wel in de finale van Eurovisie. My bad. Daria uit Oostkamp vindt dit wel een goed nummer. En de andere reacties zullen we niet lezen. Maar hey, Sila heeft toch maar mooi de finale gehaald van het Eurovisie Songfestival. En dan is er Hilde. Die zegt, ik zoek wat motivatie om op te staan. De warmte komt uit de radio, maar toch graag eentje met wat gitaar in. Ah, wel Hilde uit Aalst. En iedereen die nog niet zo wakker geraakt op deze weidag. Let's go!

0: 7, leuk dat je al wakker bent. De Rasmus met In the Shadows.
1: Studio Brussel. Eva en Dries. Sneller dan de zon.
2: Oh, man, man, man, het is druk in de app. Dat is misschien omdat het bijna verlengd weekend is, dat iedereen zo wat hitsig staat. Er wordt veel gestuurd in de app van Studio Brussel, maar dat is goed. Alle berichten komen zo een beetje door elkaar. Mensen die de wekker willen raden, mensen die een nummer willen aanvragen, mensen die de groetjes willen doen, mensen die willen meespelen met Sneller dan de Zang. Het is echt pure chaos. Maar gelukkig heb ik aan mijn goede vriend, president Macron, gevraagd hoe ik orde moet scheppen in alle chaos. En ik moet blijkbaar beginnen met...
3: Hey! Hey, hey!
2: Dus ik zal beginnen. Hey, hey, hey! En dan orde roepen.
3: Excuse me, everybody!
2: Excuse me, everybody! En als er dan nog gedreund wordt in de app, dan moet ik dit zeggen.
3: This is a total lack of respect.
4: This is a total lack of respect.
2: Voilà, nu iedereen braaf op zijn plek is in de app. We spelen zo meteen het leuke muziekspel. Schrijf je maar in.
0: Ja, en alleen daarvoor mag je nu sturen, hè. Anders is dit...
3: This is a total lack of respect.
1: Ben jij sneller dan de zang? Stuur dan nu Sneller in de app van Studio Brussel.
5: Zeg Fiek, doet die oorstoppen eens uit en kom dan tafel.
6: Ja, maar ik ben aan het voorbereiden op de festival!
5: Dat is pas over 4 maanden en stop met zo te roepen alsjeblieft.
6: Oké, we gaan weten!
7: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
1: Studio Brussel.
7: De festivalzender.
8: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
10: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
12: Check de promo.
11: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
13: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
14: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
15: Ah, super. Allee.
14: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
15: Ah, dan is het gewoon.
14: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
15: Oh, die zijn van de Rafblaadpaars.
13: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
16: Hoogstraten.
13: Hoogstraten aardbeien.
17: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
18: Stap met meer korting op de trein.
19: 40%, het zal wel zijn.
20: Plus naar de zee, al eens gaan zwemmen.
21: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
20: Plus naar Hassel, eerst gaan shoppen.
22: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
17: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
23: Pas, shot en go!
24: Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
25: Krevel, leef beter.
1: Studio Brussel.

0: Daar word ik zo blij van dit lieve liedje van Declan McKenna. Brazil, goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: Eva
1: en Dries.
2: Sneller dan de zang.
3: Als administratief medewerker Jos haar job goed heeft gedaan, hebben we een speldeelnemer.
4: Ja, dat klopt. Wij spelen vandaag met een Jos uit Bierbeek.
3: Ah, nog een Jos?
0: Ah, dat is toevallig dat die een voorrang heeft gekregen, Joske.
3: Hallo, dag Jos uit Bierbeek.
5: Goedemorgen, jongelui.
3: Dag, jongen Jos, jongelui. Heb jij ook altijd choco aan je mond hangen, zoals onze administratief medewerker Jos?
5: Nee, dat is niet het geval. Confituur.
3: Confituur wel.
0: Oké. Okay. Kan jij ook heel zo sexy dansen als onze administratief medewerker Jos?
5: Wel, ik weet natuurlijk niet hoe sexy dat zij dan danst, maar ik kan er toch ook wel wat van, ja.
0: Oh, zalig.
3: Oh, kan je beloven dat je tijdens de opgave van Sneller dan de Zang zo meteen een dansje placeert?
0: Sexy dans met confituur aan je mondhoek.
3: Nee, dat hoeft.
0: Dan heb je van ons gewonnen, Jos.
5: Nee, dat kan ik niet beloven.
0: Nee, maar je klinkt als een toffe peer, Jos. We gaan die muziek kerries ook even testen. 35 seconden krijg je van een epische intro. Ja. Een intro waar...
5: Dat moet er volstaan, hè?
0: Ja, wel. Het is echt een intro. Ik krijg daar direct zo amfetamines van, ja. Van die intro.
3: En het is een intro op de klavinet. Dat is een instrument dat we niet meer kennen tegenwoordig, maar dat is echt waar.
0: Ja, als je het woord klavinet ergens kan laten vallen, Jos, met die confituur en die sexy dans, dan heb je driedubbel gewonnen. Wie is dit? En is die Jos sneller dan de zang?
3: Dit is nog geen klavinet.
5: Very Superstitious van... Wie mag dat?
3: Alleen de klavinet, wacht. Alleen!
0: Dit is de klavinet.
3: Ja!
0: Ja, maar ja, Jos was te snel.
3: Ja, dat is waar. Je was te snel, Jos.
0: En te sexy ook.
5: Sorry.
0: Ik ben blij dat we het halt hebben toegeroepen. Dat de sexy gedans daar uit Bierbeek van de Jos. Jos, je bent echt... Dat was waanzinnig.
3: Dat was...
0: Zullen we hem op een lijstje zetten?
3: Heel graag.
0: Jos, zet hem maar op je lijstje van lievelingetjes.
4: Ja, okay. Dat ga ik doen.
0: Je bent gefavored, Jos. Een fijne ochtend. Klavinet, let's go.
1: Eva. Eva. En Dries.

0: Prada. Wij hebben geen Prada-chacosje in de aanbieding, maar wel €2.500 aan eten als je de wekker raadt straks.
1: Hey guys, we're Jungle, and you are tuned into our favorite radio station, Studio Brussels. Life is music.

0: We negeren hier even dat het straks waarschijnlijk en de komende dagen alleen maar gaat drasje. We doen van, hey, het is toch niet aan het regenen op dit moment. Vandaar deze vibe bij Jungle Carry On. En na het nieuws van 7 zie ik meteen al Lonely Boy van de Black Keys staan. Dus dat komt hier goed op Studio Brussel. Oh, ik heb het foute knopje.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
0: Goedemorgen, 7 uur.
4: VRT Nieuws.
0: Helene van der Beke.
5: België gaat naar de finale van het Songfestival. Gisteravond was er in Wenen de halve finale van het Eurovisie Songfestival. Escila heeft zich met het nummer Dancing on the Ice geplaatst voor de finale. En Peter van de Veire, het was een goede act.
6: Absoluut, hè. België is terecht door naar die grote finale. Escila heeft dat heel goed gedaan, met veel meer zekerheid dan de vorige dagen. Deze landen mochten door. Moldavië, Zweden, Griekenland, met heel veel beats allemaal. Dan Kroatië met etnisch geweld en zelfs metal uit Servië. Daarnaast dus ook Israël, Litouwen, Finland en Polen met een topzangeres.
5: Zaterdag is het dan de finale van het Eurovisie Songfestival. En ook Israël heeft zich daarvoor kunnen plaatsen. De deelname van dat land is ook dit jaar controversieel door het geweld in onder meer de Gazastrook. Tijdens het optreden van de Israëlische inzending was er wat protest, maar geen grote incidenten, vertelt Gianni Paling vanuit Wenen.
7: Je hoorde wel bij aanvang van het optreden de slogan Free Palestine gescandeerd worden. Dus er was wel wat rumoer en er was een boegroep. Er was een fluitconcert en er was discussie tussen fans van Israël en andere fans. En er was ook iemand met Free Palestine op de huid geschilderd. Toont toch aan dat dit niet zomaar een songfestival is.
5: En in Brussel was er een alternatief Eurovisie Songfestival, ook uit protest tegen de deelname van Israël. In concertzaal La Madeleine traden verschillende artiesten op voor United for Palestine. En een initiatief van onder meer 11-11-11 en enkele vakbonden. Gustav was een van die artiesten, Hebbert in 2023 zelf zevende op het Songfestival in Liverpool.
8: Ik vind Eurovision nog altijd een prachtig idee. Ik heb meer last met EBU en hun beslissingen, maar Eurovision aan zich, het idee van een Europa dat sterk samenkomt om voor het mooiste nummer te kiezen, vind ik een prachtig idee. Op dit moment blijft dat niet voor mij overeind en ik hoop dat er iets gaat veranderen in de toekomst, hopelijk ook door een van deze acties.
5: De twee Belgen die op het Nederlands cruiseschip zaten waar het hantavirus was uitgebroken, hebben negatief getest. Ze zijn sinds zondagavond weer in het land, maar moesten in quarantaine in het UZ Antwerpen. Ze mogen nu naar huis, maar moeten in totaal wel 6 weken in quarantaine, omdat het zo lang kan duren voor iemand symptomen ontwikkelt van dat virus. In het volleybal is Mazeik de nieuwe landskampioen. Het versloeg in de vierde finale wedstrijd titelverdediger Roeselaar met 3-1. Daardoor heeft Mazeik nu 3 keer gewonnen van Roeselaar en dat is voldoende voor de eerste titel in 7 jaar. Dieter Leenders, de manager van Mazeik, is gelukkig.
9: Heel mooi. Lang op gewacht. Maar vooral een collectief ploeg was er. Arena zat vol. Dit heeft heel lang geduurd. We wachten hierop voor 2019. We hebben heel veel moeilijke jaren gehad. En ik denk dat iedereen heeft gevoeld wat dit met zich meebrengt. Zalig. Vanaf de eerste punt tot de laatste punt. Zalig.
5: Het is voor Mazeik de 17e titel in de clubgeschiedenis. Daarmee is het weer alleen recordhouder. Wisselvallig en fris met veel buien. Vanmiddag kan er ook onweer bij zitten en we halen tot 14 graden. De volgende dagen meer van dat wisselvallig weer. Mona, rustig onderweg. Goedemorgen.
10: Goedemorgen, inderdaad erg rustig. Op de binnenring rond Brussel schuif je enkel 10 minuten aan tussen Stroombeek en Machelen. Naar Brussel zo'n 5 minuten vanaf Vilvoorde en ook tussen Heverlee en Berthem. Richting Antwerpen 15 minuten vanaf Massenhoven. En gaat het ook wat trager vanaf Oelichem tot in Randst en vanaf Kruijbeke.
1: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.

0: heel België binden. Goedemorgen, 7 over 7.
1: Dit is de ochtend van Studio Brussel. Eva en Dries.
0: Welkom op deze weidag, het woensdag die aanvoelt als een vrijdag. Want de meeste luisteraars en wij zelf, Dries, staan voor een heel lang weekend.
2: Ja, een verlengd weekend zelfs.
0: 4 dagen weekend met de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker die morgen start. Daar hebben we het straks nog verder over. Het festival Horst is ook dit weekend. Heel veel familieweekendjes, communies natuurlijk, lentefeesten ook. We gaan allemaal naar dansshows, als ik hier de app mag geloven. En de Pride in Brussel. En dan ook een verlengd weekend met Drash National. Ik ben net nog even mijn telefoon erbij gaan halen.
2: Is het weer vandaag?
0: Die buienradar is tot en met zaterdag.
2: Ja.
0: 13, 14 graden en keiveel regen.
2: Wat verdikken.
0: Dat is wel pure ellende. Maar een lang weekend is een lang weekend. Een natter dan nat lang weekend gaat het worden. We hebben ook nog een vraag voor iedereen die luistert. Totaal iets anders, maar wie zit er allemaal op dating-apps?
2: Heb jij ooit op een dating-app gezeten?
0: Nee.
2: Oké, ik wel. Ik heb er lang op gezeten zelfs. Met succes, kan ik ook zelf zeggen. Voor iedereen die dat nog nooit heeft gedaan, dat kan een hele effectieve manier zijn om aan een lief te geraken, een dating-app. Mm-hmm. Maar je moet je wel kwetsbaar opstellen door foto's te kiezen van jezelf. Liefst ook nog zo'n plezant tekstje erbij in die foto's. Je hebt het nog nooit gedaan, dus je weet niet...
0: Nee, met je poes erbij of zo.
2: Ja, wat voor ellende dat kan zijn. Je wil een beetje grappig zijn, maar ook niet te... En om het daten veilig te maken, kan je je profiel op zo'n site laten verifiëren. Met een vinkje, zoals die vinkjes op Instagram. Om te bewijzen dat je echt bent. Dus dat de foto's effectief van jou zijn. Het voorkomt dat je een catfish bent die de foto's van bijvoorbeeld Timothy Chalamet gebruikt om meer succes te krijgen op dating-apps. Ik heb het zelf nooit geprobeerd. Als ik mijn foto's uploadde op die dating-apps, moest ik mijn gezicht zo wat scannen. En dan bepaalt die app dus of mijn foto's echt waren. En dan kreeg ik een vinkje. Maar nu lees ik in het nieuws dat die vinkjes op dating-apps... niet zomaar te vertrouwen zijn, want ze vallen te omzeilen.
0: Oh, nee.

0: VRT Nieuws heeft dat gecheckt. En die zijn op 3 grote datingsites, Tinder, Bumble en Hinge, binnengeraakt met een profiel met valse foto's.
1: Ah, dat is mottig.
0: Ja, echt waar. Een journalist van VRT Nieuws heeft foto's van Kim Kardashian gebruikt. En er verscheen via zo'n trucje toch een vinkje van dit is echt Kim Kardashian. Maar dat was uiteraard niet Kim Kardashian. Ik heb het gelukkig nog nooit meegemaakt, gecatfished worden. Maar had het wel eens met een date die zo niet helemaal leek op de foto's. Dat heb ik wel eens meegemaakt. En dat was een pijnlijke, gênante situatie. Dus mijn vraag is eigenlijk, wat doe je dan? Wat als je date er plots helemaal anders uitziet als op zijn of haar foto's?
1: Ja, we hebben het er ook al even met ons team over gehad. En er is wat oneenigheid wat je dan doet. Want natuurlijk, hè, dit gaat nu even over profielen en internet en zo. Maar als je daar voor een echt persoon zit,
0: ja,
1: of je ziet die vanuit het venster van het café, zeg maar, en die ziet er totaal anders uit dan dat die zich voordeed. Ja, misschien heeft hij gewoon de beste hoek gekozen. En een zonnebril kan veel verstoppen.
0: En AI kan tegenwoordig ook veel opsmoken.
1: Ja, ja, ja, maar ik snap het wel. Ja, ofwel loop je weg, zou ik denken.
0: Ja.
1: Voordat hij het gezien heeft. Oftewel zeg je er iets van.
0: Van, hé, jij bent niet de persoon op de foto.
1: Of je zit de date uit natuurlijk. Ik denk misschien wij als conflictvermijders dat wij dat zouden doen. Maar praat even gezellig met ons mee. Laat even weten wat jij doet of gedaan hebt als er een date plots helemaal anders uitziet dan op de foto's van zijn profiel.

0: Natte Housewife met de rap van Glints erop. Daan, goedemorgen. Wat doe je als je date er plots helemaal anders uitziet dan op zijn of haar Tinderfoto's, datingappfoto's? Jos, daar komt wel wat op binnen in onze app.
1: Ja, Lotte uit Balen die zegt, ik heb dat één keer gehad. Ik herkende mijn date alleen omdat ze dezelfde t-shirt aan had als op haar foto's. Verder was het precies een andere persoon. Ik heb wel 2 drankjes gedronken uit beleefdheid en dan afgerond.
2: Amai.
1: Dorien uit Geel die zegt, ik had ooit een date met een hele knappe jongen in Leuven. Ik had al tegen al mijn vrienden gezegd dat ik met hem op date ging. Toen ik hem zag aankomen van ver op het La Deuzeplein, zag hij er totaal anders uit dan ik dacht. Hij had een superlelijke jogging aan, dus ik ben gewoon omgekeerd. Matthias uit Kortrijk die zegt, ik ging ooit op sushi date met iemand die ik leerde kennen via Tinder. En als de sushi niet zo lekker was geweest, was ik instant naar huis gegaan, want die persoon was onherkenbaar. En Veerle uit Aalst heeft ook een goed verhaal.
0: Veerle, vertel.
3: Goedemorgen, hallo. Ik denk 18 jaar geleden heb ik inderdaad ook een date gehad. Heel lang gesproken met elkaar, dat liet mij een lieve man. Uiteindelijk afgesproken aan het kasteel van Gaasbeek om even een wandeling te maken en dan iets te drinken. Die wandeling die was eigenlijk extreem kort, want die leek niets op de man van de foto, van de profiel, van de dating app. Dus dat was al heel bizar. Ik ben heel snel naar het toilet gegaan, want ik zei ik moet heel dringend naar het toilet gaan. Ik heb mijn zusje gebeld. Ik heb gevraagd van, ik zou heel graag hebben dat jij mij binnen 5 minuten terugbelt, dat er iets extreem erg gebeurd is thuis. Dat ik heel dringend naar huis moet gaan en zo geschieden. Het was extreem kort en het was echt in plaats van run first run, was het run Veerle run.
2: Oh my god.
0: Oh my god, ja. Horreur ook wel, denk ik, als je dat dan beseft. Dat je staat daar in een park met een dude wie pretendeert iemand anders te zijn. Maar wel een hele goeie, vind ik, om inderdaad mensen ervan op de hoogte te brengen van ik heb die date en mensen in te schakelen om je daar ook weg te krijgen. Dat vind ik nu wel nog een goeie om mee te nemen. Maar laat maar van jullie horen, hè. In de app van Studio Brussel maakt niet uit welke foto je daar ons stuurt, maar vooral laat eens even weten wat jij doet of gedaan hebt als jouw date er plots anders uitziet dan op zijn of haar foto's online.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Mannekes, vader, hier is brother Bobby.
8: Halleluja, brothers en sisters.
7: Halleluja, brother Bobby.
8: Morgen is het weer zover.
9: Hemelvaartsdag.
7: Halleluja.
8: En wat is het nog tot morgen?
9: Hemelse korting.
7: Welke hemelse korting, brother Bobby?
8: Nee tegen BTW, broddervader.
7: Halleluja, brother Bambi.
10: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.

de afrekening Nacht in Amsterdam van Bazaar. Nu is het nog een rustige ochtendspits, maar we zeggen er wel even bij dat Tesla vanaf vandaag in België tests mag doen met zelfrijdende auto's. Dus watch out.

0: Portugal the Man. Goedemorgen, 7:30.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
0: Ja, hey, België is in Eurovisie Songfestival toch ook gewoon door tegen alle voorspellingen in. Waarom zou jij dan niet kunnen gekozen worden door de computer zometeen om jouw gok te wagen?
3: Iedereen kan meespelen met de wekker. Als je een mond hebt en een internetverbinding, kan je meespelen en raden.
0: Dat is wel niet iedereen dan natuurlijk.
3: Nee, dat is ook wel waar wat je zegt. Iedereen met een mond en een internetverbinding kan meespelen met de wekker als je nu stuurt in de app van Studio Brussel.
1: Stuur nu wekker en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: En maak kans op €2.500 aan maaltijdboxen van Foodbag.
1: Eva en Dries.
4: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Ja, Helene dus. België in de finale van het Eurovisie Songfestival.
5: Inderdaad, zoals je zegt, tegen de verwachtingen in heeft Estila zich geplaatst voor de finale met haar nummer Dancing on the Ice. Gisteren was ook Israël aan de beurt trouwens. En tijdens dat optreden was er boegeroep en zijn er een paar mensen de zaal uitgezet. Want veel mensen zijn verontwaardigd dat het land mag deelnemen, ondanks het gruwelijke geweld, onder meer in Gaza. En ook Israël gaat, zoals wel verwacht, door naar de finale zaterdag. En je weet misschien dat er enkele weken staking is geweest bij Bpost. Nu blijkt dat er meer dan 5000 stoelgangstalen meer dan 2 weken met de post onderweg zijn geweest. Dat zijn stalen voor darmkankerscreening en nu zijn die niet meer betrouwbaar. Dus mensen krijgen de vraag om een nieuw staal op te sturen.
0: Dat is kak.
5: Het is wisselvallig en frisjes vandaag. Verwacht je aan buien en misschien ook onweer en tot 14 graden.
0: Dank je.
1: Studio Brussel. Wie is de wekker?
2: De wekker van Eva en Dries.
3: Hey, hey, hey.
0: Ja, even rustig in de app. Er kan maar één iemand gekozen worden die mag spreken vandaag. €2.500 staat op het spel. Het is niet Meteor, niet Weerman Bram Verbrugge, niet Moshin Abbas en ook niet Jelle de Beulen. Wie is die stem dan toch?
3: Ah, there you are. Little computer. Think, think, think. And choose one listener. Haha, ik zou een goede slechterik zijn in een film, hè, toch?
0: Ja, wauw, ik ben zo bang.
3: Allee, neem uw gsm op.
0: Ze durven niet meer, hè.
3: Door mijn slechterik.
0: Ze durven niet meer.
1: Ah. Je bent verbonden, hè.
0: Ah, zit het?
3: Ah, die mailbox. I'm afraid of everybody.
0: Er is genoeg volk in de app, ik maak me geen zorgen.
6: Hallo, met Annelies Voorsens.
3: Hallo, dag Annelies.
6: Ja, hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen Annelies. Het is met Eva en...
6: Hallo, Andries.
3: Jawel, fijn dat je meespeelt met de wekker. Annelies, je speelt mee voor een heel mooi bedrag aan food bags. Wat ga je ermee doen als je dat wint?
6: Wel, vandaag geven aan mijn lief, want hij is 35 geworden.
3: Wow.
6: Dus iets lekker koken voor hem.
0: Oké, een dikke indigest voor dat lief, voor zijn verjaardag. We gaan luisteren naar de stem die jij probeert te ontmaskeren, Annelies.
6: Top.
3: Annelies, wie is de wekker?
6: Ja, ik dacht Mark Koeken.

0: Het is niet, maar koeken. Maar ik snap wel de trip waar je op zit. Zo wat, Mark Koeken is niet bang van een Polonaise hier en daar, hè?
1: Ja.
0: En zo wat, feest, ook al is het al lang geen Mark Koeken voetbalfeest meer van de Wanderlicht geweest. Enfin, Annelies, het is niet Mark Koeken.
2: Ja,
0: kijk, je kunt nog altijd iets lekker koken voor dat lief van jou, hè?
2: Dat past, klopt.
1: Past pesto,
2: dat ga ik doen.
0: Pasta pesto voor drie, hoor. Heb jij iets goed bij elkaar gekookt. Veel plezier daarmee.
3: Weet jij wel wie de wekker is?
4: Luister morgenochtend om 7:30.
3: Speel mee met de wekker van Eva en Dries.
4: En maak kans op 3000 euro aan maaltijdboxen van Foodpack.
3: Studio Brussel.
5: Oh my god. Mr. Lenny Kravitz.
0: Yes. Je broek ietsje lager.
5: I love it, I love it.
0: En dan ze bieten splitten.
5: Zo laag, zo laag.
0: Ja, zo laag, zo laag. En je moet niet bang zijn als het scheurt of openbarst. Dat hebben we graag.

0: We got to know. Are you gonna go my way, Lenny Kravitz? Yes, er is iemand van ons team, van ons ochtendteam, die jullie al een tijdje niet gehoord hebben, hè?
1: Oh, you are the Jonas Maas. You are the Maasbaas.
2: Ah!
0: Waar is hem, hè?
2: De Maasbaas, ja. Hij is ergens ver weg.
0: Hij heeft een heel goed excuus dat hij hier zo meteen aan jullie allemaal even nationaal gaat maken. Het is iets met een zeemvel tussen zijn Maasbaasbenen.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Hm, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
11: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
12: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
13: Life is music. Hey, it's Billie Eilish and you're listening to Studio Brussels.
14: Studio

0: ik ga proberen dit lange weekend te gaan kijken naar haar concertfilm Billie Eilish.
1: Goedemorgen.
2: Eva
1: en Dries.
0: Morgen begint het hemelvaartweekend. Dan is er elk jaar ook het prachtige vierdaagse fietsevent, de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker. Daar heb je misschien al wel ooit eens van gehoord of zien passeren. Normaal gezien rij ik zelf elk jaar mee, maar dit jaar is het een groot familieweekend, dus ik kan niet meerijden.
3: Ja, bijna nu goesting. Ja.
0: Maar dat is zo'n beetje de warmste week op wieltjes in de lente, dat event. Het is echt, onze Jonas Maas, die rijdt ook mee, dan weten we ook ineens waar die mee bezig is. En wel de volle 1000 kilometer op 4 dagen tijd. Maasbaas, goedemorgen.
4: Goedemorgen Eva en Dries. En je zegt dat heel erg mooi, dat is het echt. Het is de warmste week op 4 wielen.
0: Ja, en jij bent nu onderweg naar Mechelen. Daar is het een feest elke dag. Jonas Maas, heb jij ook het weer al eens bekeken?
4: Ja, en ik had het liever misschien niet gedaan, want het valt toch wat meer tegen dan de voorbije jaren, waar Hemelvaart, de 4 dagen waarop dat er gefietst wordt, toch vaak echt een mooi weer was. En ik fiets mee met het peloton vanuit Frankrijk, waar je nog ietsje meer kans hebt op echt mooi weer. Maar ook in Frankrijk is het weer nu een beetje zoals in België. Dus we gaan wel regelmatig wat regen over ons krijgen. Er staat best wel veel wind, die staat ook veel op kop. Oh. Dus het worden wel een stevige 4 dagen, denk ik.
0: Oh, maasje toch.
3: Dat is bijzonder jammer. Zeg maar, Jonas, ga je dat kunnen? Want wij weten wel dat hier op Studio Brussel de hele dag kattenvideo's zitten kijken achter jouw bureau. Maar dat ga je toch niet kunnen doen op die fiets? Hoe ga je je bezighouden, man?
4: Ja, praten met de mensen, hè. Eigenlijk is het één grote social ride. Weet je, het is een heel mooie sportieve uitdaging om die 1000 kilometer te fietsen. Uh-huh. Maar het mooiste is nog dat je dat doet voor het goede doel. Voor een fantastisch mooi goed doel. En het straffe eraan is ook dat bijna iedereen waar je mee praat in zo'n peloton, als je een hele dag aan het fietsen bent, je hebt allemaal ook wel een verhaal dat verbonden is met kanker. Iedereen heeft het wel van dichtbij of van wat verder af meegemaakt. En dan weet je weer, dan tank je je hart helemaal vol eigenlijk, om er met volle goesting tegenaan te gaan, want dan weet je dat je dat geld hebt ingezameld, want ja, je moet natuurlijk eerst geld inzamelen om te mogen fietsen voor een geweldig mooi goed doel dat zoveel mensen treft.
0: Ja, wow. En daarom weet jij nu ook, lieve luisteraar, als je een peloton tegenkomt van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker, zwaai even. Zet u even langs de kant, stapt uit en moedig die mensen aan, zeker in dit hemelvaartweekend met al die drash die op onze kop komt. Als er gewoon één iemand met een bordje Maasbaas langs de kant zou kunnen gaan staan in de buurt van Mechelen tegen zondag, zouden we dat top vinden, want ja, ik kan zelf niet. Nee. Er rijdt ook trouwens nog een klein Studio Brussel pelotonnetje mee, hè, met onder andere onze Nona. Moedig ze allemaal aan, die prachtige mensen op de fiets, voor Kom op tegen kanker, als je ze zou tegenkomen. En Maasbaas, wij zien u hier dan toestrompelen, ja, volgende week, hè?
4: Ja, dinsdag. Maandag heb je nog even een beetje tijd om de benen wat te laten rusten, maar vanaf dinsdag ben ik er weer.
0: Ja, zadelpijnen.
3: Ja,
0: die mensen gaan niet kunnen zitten. Die kattenvideo's, dat gaat ook even moeten uitstellen.
3: Wat voor een lui team is dat hier.
0: Succes, Jonas.
1: Eva.

0: Welderige woensdagochtend. Het is bijna 8 uur. En Dries, dat kan toch bijna niet. Heeft u net zijn een hele pot granola laten vallen? Gelukkig kon ik van mijn bestie Gael van Temptation een stofzuiger lenen.
1: Wanneer ik hem gezogen heb, en dan heeft hij de daad gedaan.
0: Ja, geen commentaar, maar wel piano graag. Wat wie is er jarig, Jos?
2: Victor uit de Pannen, die wordt 10 jaar vandaag. Ook Lily uit Scherpenheuvel, Zichem wordt 10 jaar. Joke uit Lokeren, die viert haar 54ste verjaardag op Bosklasse.
0: Oké, nog Foo Fighters.
3: Ben jij vandaag jarig? Stuur nu je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
4: Eva en Dries.
0: En na het nieuws van 8 uur mag er hier een zeerjarige persoon kiezen uit... Het zijn 3 fantastische platen, hè? De cadeaus vandaag. Oeh.

0: VRT1.
1: Auto's die in brand vliegen.
2: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Op VRT1 onderzoekt Pano wat er aan de hand is bij BMW. Op VRT Canvas in Campus Cup stelt Otto-Jan de vragen aan studenten film en fysica. En op VRT Max kan je genieten van de dromerige liefdesfilm All of Us Strangers. Veel kijkplezier straks.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
6: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
7: Met mij, Lieven Scheren.
6: En met mij, Hetty Halsmoortel.
5: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
8: Op Domein Tuijenbroek.
5: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
9: Bij Maatkasten Online vind je alle soorten kasten. Voor de planner, de...
10: Ah, alles is gesorteerd.
9: Kast. Voor de interieurlover, de...
10: Amai zeg, wat een eyecatcher.
9: Kast. Voor de ouder, de...
10: Van wie is deze eigenlijk?
9: Kast. En voor de tiener, de...
10: Raak mijn spullen niet aan!
9: Kast. Welke kast je ook zoekt, je ontwerpt hem zelf met gemak op...
11: Maatkasten Online.
9: En het is onze 10e verjaardag. Feest mee op maatkastenonline.be.
12: Studio Brussel. Hey, 8 uur is het.
13: VRT Nieuws.
12: Helene van der Beken. België mag naar de finale van het Songfestival. Gisteren heeft Essila zich met haar nummer Dancing on the Ice geplaatst voor de finale, net als Israël. Maar die deelname van Israël is omstreden door het geweld van het land, onder meer in Gaza. Gianni Palink was bij de halve finale in Wenen gisteren en vertelt dat er protest was tijdens de act van Israël.
14: Er werden pro-Palestijnse slogans gescandeerd. Er was ook iemand met het opschrift Free Palestine op zijn lichaam geschilderd. Die persoon is uiteindelijk uit de zaal gezet. Al bij al beperkt protest, maar dus toch protest, wat aangeeft dat dit niet zomaar een songfestival is. Voor ons land was het uitkijken of Essila zou doorstoten naar de finale. De concurrentie was toch stevig, dus het was niet zeker. Maar ze is er toch in geslaagd en reageerde achteraf heel erg opgelucht. Dus ja, na 2 jaar zonder België in de finale zijn we er zaterdag opnieuw bij.
12: Donderdag is er de tweede halve finale en zaterdag dus die finale. Ook als protest was er gisteravond een alternatief Eurovisie Songfestival. Verschillende artiesten, sommige oud-deelnemers van het Songfestival, traden op voor United for Palestine. Dat is een initiatief van onder meer 11-11-11 en enkele vakbonden. Gustav was één van hen.
15: Ik vind Eurovision nog altijd een prachtig idee. Ik heb meer last met EBU en hun beslissingen, maar Eurovision aan zich, het idee van een Europa dat sterk samenkomt om voor het mooiste nummer te kiezen, vind ik een prachtig idee. Op dit moment blijft dat niet voor mij overeind en ik hoop dat er iets gaat veranderen in de toekomst. Hopelijk ook door een van deze acties.
12: En nog gisteravond zijn bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen gereageerd met drone-aanvallen. Sinds vorige maand is er in principe een staakt het vuren van kracht, maar dat wordt niet nageleefd. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn minstens 5.500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren meer dan 2 weken onderweg. Daardoor zijn de testresultaten onbetrouwbaar, zegt het centrum.
16: Eigenlijk is het een test die opspoort of er een heel klein beetje bloed aanwezig is in de stoelgang. En natuurlijk, als dat bloed een tijdje moet wachten eerst dat het onderzocht wordt, dan kan het afbreken en dan vinden we het niet meer. Het is jammer dat die stalen verloren gaan, want iedereen heeft toch zijn best gedaan om mee te doen en nu kan er dan geen gevolg gegeven worden.
12: Deelnemers sturen best een nieuw staal op. Ook Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Het heeft een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Telenet had begin deze maand ook al zo'n akkoord bereikt. Op Telenet en nu dus ook op Proximus zullen nog enkele wedstrijden van dit seizoen te zien zijn. Vanaf volgend seizoen gaat het om alle wedstrijden van de Belgische competitie. Wisselvallig weer vandaag en fris met veel buien. Vanmiddag kan er ook onweer bij zitten. We halen tot 14 graden. De volgende dagen meer wisselvallig weer, ook met buien. Mona, goedemorgen. Hoe gaat het onderweg?
4: Goedemorgen. Het valt eigenlijk best mee deze ochtend. Op de binnenring rond Brussel schuif je 20 minuten aan tussen Strombeek en Machelen. Op de buitenring 10 minuten filegolven van Waterloo tot in Zaventem. Richting Brussel 20 minuten bij vanaf Peutie en vanaf Everberg. Richting Antwerpen 10 minuten vanaf Franst en vanaf Kruijbeke. En op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot in Deurne.
12: Ben jij oké, Mona? Want ik hoor precies rendieren op de achtergrond.
4: Nee, het zijn de glazen die worden bijgevuld, maar echt op de luidste manier ooit.
12: Oké, allez, santé dan. Hè, op dat.

0: volgend uur, Mona. Ze is echt super rustig onderweg.
1: Ja, niks te zien eigenlijk.
0: Alles is prima.
2: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: are a klein beetje ours, want we gaan in de ban houden met een pianolied, een live pianolied. Dries, gaat het?
1: Ja, inderdaad, het loopt hier even allemaal mis. Maar
0: brol op die piano. Granola, wat ligt
1: het dan? Ik weet het. Ja, het is hier een rommel. Maar het is goed dat het weekend is bijna. Kunnen we eens grondig kuisen.
0: Oké, even het meest feestelijke in jezelf naar boven halen, want Anne-Marie uit Hamme is jarig. Goedemorgen en proficiat, Anne-Marie.
2: Goedemorgen, Eva en Dries, maar het is Annemieke.
0: Dat bedoel ik. Sorry, ja, kijk, ook tijd voor mijn hersenen voor een lang weekend. Annemieke, mijn excuses, hoe oud word je vandaag?
2: 51 lentes jong.
1: Amai, dat is supermooi. Annemieke, nog een kleine mededeling, want normaal gezien ben ik geen grote fan van samengestelde namen. Dat is niet persoonlijk, dat is gewoon voor mijn rijmschema. Annemieke, dat is gewoon veel om te zeggen. Hebben we iets anders, hebben we een alternatief of probeer ik het gewoon daarmee te doen?
2: Liefst niet rijmen op
1: Rozemieke,
2: dan ben ik al content.
1: Oké, okay, ja, moet even iets herschrijven. Maar komt helemaal goed. Nog één belangrijke vraag, want je oefent de job uit van administratief medewerker. Amai, maar dat is toevallig, want wij hebben hier ook eentje. Maar een hele goeie, hè. Ben je beter of minder goed dan Jos?
2: Maar we zitten op hetzelfde niveau, we zijn even leuk, dus...
1: Oké, dat is goed. Annemieke, hier komt jouw verjaardagslied.

0: Vond je het leuk?
1: Ik vind het kei grappig, ja, dat is tof.
0: Oké, Adebieke, je hebt geen idee, maar er staan hier drie echt uitmuntende cadeaus voor je klaar. Soms denken wij van, ah, de die, oké, dat is een mindere, hier hebben we onszelf, maar vandaag hebben we ons echt overtroffen. Dus blij dat de keuze bij jou ligt. Wat zeg je?
1: Ik denk, mag ik niet gewoon afleggen? Of mag ik nog iets tegen of dood?
0: Ah, nee, nee, jij mocht niet afleggen. Jij moet de platen kiezen, Annemieke.
1: Ah, oei, sorry.
0: Ah ja, ik dacht dat je zei...
1: Oh my god.
0: Ik ga afleggen, want deze is goed. Pushing en pulling daar in dat Antwerps hotel...

0: heb ik dat
1: nooit meegemaakt.
2: Ja, nee. Ik had allemaal gezegd zover dat ik helemaal van de kaart had. Ah, nee, dat mag eigenlijk eentje van zwangere hier zijn.
0: Maar nee, Annemieke.
1: Oké.
0: Wacht. We leggen het even stil, de boel. Annemieke, dus het concept is, wij zingen een lied voor u. We hebben ook 3 cadeautjes voor u klaarstaan. En jij moet kiezen welk cadeau het wordt. Maar die cadeautjes zijn al ingepakt en zo, snapte? Ga je voor Ricky Martin, Live in La Vida Loca, stond op 1 op jouw verjaardag in 1999. Of kijken we verder? Ik kan niet meer terug ook, Annemiek. Dat is ook een belangrijke spelregel.
2: Ja, ik word hier wel gekust en al
0: op
2: werk.
0: Ze wordt gekust en al.
1: Wat is dit voor iemand?
0: Ja.
1: Mag ik ook even zeggen dat de minder goede administratieve medewerker is dan onze Jos?
0: Ja, Jos is iets meer gefocust, Annemiek. Allee, gaan we voor deze of kijken we verder?
2: Ja, kijk maar verder.
1: Allee dan.
0: Ja, je kan ook gaan voor de crash test dummies.
2: Dan ga ik voor pakje nummer 3.
0: Oké, maar dat is goed. Zet jou. Dit is Vrego, hè. Vergeet zwanger Guy. Als je Kate Ryan op je bord krijgt op een verjaardag, dan is het time to get loco. Annemieke?
2: Alright.
0: Allee, ietsje meer focus op je werk, hè. De laatste voor het weekend. En veel plezier!
3: Ben jij ook jarig deze week?
4: Stuur dan nu je verjaardag en je telefoonnummer
3: in de app van Studio.

0: Ja, nu hebben we natuurlijk de lat wel daar gelegd. Hè? Met Désenchanté van Kate Ryan, met daarna die Rushmore van Mumford & Sons. Maar ja, wie zijn wij, hè, om onze eigen lat niet te halen? Elke dag niet, opnieuw en opnieuw en opnieuw. Zometeen meer al lekker met de meiden.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Ketnet, kom naar je toe met de Hallo Coquette zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Ketnet coquetjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Ketnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Coquette zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kidnetvoorouders.be.

mij de zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Lekker met de meiden mode. Lekker met de meiden aan de lijn. Lekker online bestellen. Wat is het toch fijn een meid te zijn. Lekker met de meiden lullen. Lekker met de meiden in het rood. Lekker met de meiden keta. Wij gaan nog lang niet dood. Lekker met de meiden knotje. Lekker

0: Dat loopt hier lekker deze woensdagochtend, zo net voor een verlengd weekend. Geen files, hier en daar wat regen, maar goed, met Merel was dat even toch lekker.
1: Studio Brussel.
2: Dit is de ochtend van Studio Brussel.
1: Eva en Dries.
0: Ja, vanaf juni gaat Fien Germijns op zoek naar nieuw radiotalent. Dat is het nieuws van de week hier bij Studio Brussel in het programma De Grote Prijs Fien Germijns. Sinds maandag kan je daarvoor inschrijven, of dat is toch de bedoeling. En we hebben iemand, Sietse uit Ronsen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Eva en Dries.
0: Ja, Dries, we hebben dus iemand die aast op onze job.
4: Wauw, maar je hebt wel een hele mooie stem, Sietse.
3: Dank je, Dries.
0: Sietse, waarom wil jij zo graag...
3: Ik ben een beetje verlegen.
0: Ja, ja, dat snap ik. Waarom zou je graag radiopresentator zijn worden?
3: Goh, dat is eigenlijk een jongensdroom die zou uitkomen. Hè. Ik was dus ongeveer een jaar of 8, 9 en dan speelde ik met mijn lieve zus altijd radioke. Dan hadden we zo een cassetterecorder en dan namen we alles op. En onze radiozender die heette Radio Salami.
0: Wauw. Dat is fantastisch. Vind ik een goede naam. Oké, vertel verder.
3: Ja, en feel good, hè. Radio is feel good. Dat klinkt misschien allemaal heel cliché, maar het is plezierig. En mensen doen lachen, hè. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Hè.
4: Waarom zou jij een goede presentator hier op deze zender zijn, op Studio Brussel?
0: We zijn echt zo'n sollicitatie aan het doen. Wat zijn jouw troeven?
3: Oh ja, echt. Oh my god, het overvalt mij. Ja, het is tijd voor een nieuwe uitdaging. Ja. Het is een droom, ja. En Studio Brussel is natuurlijk de radiozender.
0: Ja, maar denk jij echt dat dat leuk is... Om zo naast een te zitten dat je altijd piano wilt spelen.
4: Ja.
0: Om zo heel de tijd van die grappen te aanhoren die dan half grappig zijn. Vroeger had je een nest komen voor platen te draaien.
4: Of zo gratis naar festivals gaan. Oh.
0: Ah ja, en dan al die concerten waar ze verwachten. En rode loper events en champagne met de grootste sterren drinken. Allee, ik snap dat het er altijd leuk uitziet, hè. Maar Sietse, zullen we gewoon... jij schrijft je even in via VRT Max, want dat is de enige manier. Wij bepalen Fien Germijns haar programma natuurlijk niet. Dat is de enige manier om hier op die radio je ding te kunnen komen doen. En we zullen jou nu gewoon de volgende plaat laten aankondigen. Dan heb je er toch al eens even van geproefd. Dat is Surfing van Sons. We zullen nu niet een intro laten nemen, want dat is met vertraging op de lijn moeilijk. En ik weet als radiopresentator dat sukt als je me instinct. Allee,
4: jawel.
0: Dat is niet eerlijk.
4: Nee, ik vind dat wel. Kom aan.
0: Nee. Ja, wacht. Oké. Okay. Dan krijg jij eigenlijk 14 seconden en hou rekening met de vertraging op de lijn en kondig ze dat maar aan en wens iedereen een fijne woensdag of kies maar wat je doet. Hier is Sietse, mogelijk radiopresentator to be.
3: Hallo lieve luisteraar, hier is Surfin en Sons en ik wens jullie allemaal een fantastische woensdag. Geniet van het verlengd weekend ook, hè. Dag.

0: zie ik aan jullie berichten in de app van Studio Brussel, waar we voor staan voor een heerlijk nat, maar toch verlengd weekend. The Killers, Mr. Brightside. Helene, het is 8:30 en er is miserie bij de darmkankerscreenings.
1: Ja, want

0: Het is wisselvallig en frisjes vandaag. Verwacht je aan buien en misschien ook onweer. En we krijgen tot 14 graden.
1: Goedemorgen.
2: Eva.
1: En Dries.
0: Ja, we hebben onze eerste internationale luisteraar aan de lijn. Sophie uit Gent, of moet ik zeggen uit Gent. Hallo.
3: Hello there, my dear.
0: Hello, our dear. Jij bent, en jij moet even aanvullen, jij bent in...
3: San Francisco. Ja.
4: Francisco.
0: Met bloemen in de hand.
4: Wauw. Speelt dat nummer daar dag in dag uit bij jou, Sophie?
3: I wish, ja, mooi hè. Het is hier inderdaad heel, heel lekker in San Francisco.
4: Wat doe je daar?
3: Wel, ik moet eigenlijk vanaf dit weekend, komend weekend in Los Angeles zijn voor een conferentie. Maar ik dacht, ik wil toch zo graag naar San Francisco. Dus ik ben een paar dagen vroeger vertrokken. En ik hang hier nog even de toerist uit voor Zalig. Ik moet werken.
0: Zalig. Zeg, hoe laat is het daar nu?
3: Het is 11:30 s'avonds.
0: Ah ja, dus eigenlijk heb jij net de dag gehad waar wij hier in België nog maar voor staan. Kan je ons al even vertellen wat die dag brengt? Dan zijn we voorbereid.
3: Ik heb vandaag onder andere Alcatraz bezocht. De gevangenis.
0: Leuk.
3: Ja, toch wel interessant. Ik ben een keer naar de Castro-wijk gegaan. Dat is eigenlijk de wijk waar vooral de eerste rechten voor de gay community werden verdedigd. Dat is toch wel een historische plek.
4: Maar die plek heet sindsdien uit de Castro.
3: Ja, absoluut. En morgen ga ik naar de Golden Gate Bridge. Uiteraard, dat is een moedje. Ik ga ook de self-driving courses proberen. Je hebt hier van die auto's die doorheen de stad rijden, die geen chauffeur hebben. Aha. Dus je boekt die gewoon via de app. En dan rijden. Maar je ziet ze heel veel rijden.
4: Sophie,
3: echt zot.
0: Dat is zot dat je dat nu zegt.
4: Dat is crazy, want vandaag rijden er ook voor het eerst hier in België zelfrijdende Tesla's door het land. Sinds vandaag mogen ze dat testen hier in België.
0: Amai, het klinkt daar zalig in San Francisco. Sophie, als het dan toch 11:45 s'nachts is, dan bieden wij je nu een soort van midnight snackje aan. In de vorm van een dansplaat. Talk to you vinden wij hier heerlijk op Belgische bodem. Test jij hem dan maar eens uit in de Far West. En voor je gaat slapen, doe nog even met ons mee. Wij die hier aan die druilerige woensdag 13 mei aan het starten zijn. Een andere dag, Sophie.

0: En here's the thing. Ik heb van Leen van de muziek, ik heb lang moeten onderhandelen, maar ik mag straks nog voor 9 uur zelf 1 plaat kiezen.
1: Is dat uw favorietje van de afgelopen dagen?
0: Dat, ja. Oh.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja...
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja!
6: Maar ja...
2: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
3: Oh ja!
4: Maar ja...
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: You Up, Mark Ronson. Ik zal jullie een keer opfunken met een van de lievelingsnummers van mij zelf deze dagen. Alleen van de muziek die de playlist van deze show maakt, moeten gaan smeken op mijn blote knieën. Maar ik heb het heel graag gedaan om dit nummer in onze playlist te krijgen. En het is gelukt. Young Lean met Storm 2.
1: Oké, maar wie is dat? Want ik hoor ineens het nummer overal. Iedereen praat over Young Lean, maar ik heb geen idee wie het is.
0: Ah wel, maar vooral straks... Maar wat er zo goed aan is, ik ga je straks vertellen. Maar dat is de Young Lean, is een Zweedse kerel. Die is nog maar 29. En die is al op zijn 16e viraal gegaan met een eigen nummer. Hij wordt nu de koning van de internetrap genoemd. Ja, het is zo wat shady rap, zo wat brak klinkt het. En toch schrijft hij oorwormen, die Young Lean. Nu doet hij mee met de allergrootste, want hij heeft al met Charlie XCX samengewerkt. Hij kent Kanye West ook. Huh? En daarmee heeft hij helaas een bipolaire stoornis gemeen. En daar is Young Lean ook heel open over. Hij is daar ook echt mee bezig met zichzelf aan te pakken. Die mentale gezondheid is echt een onderwerp. En dus de videoclip bij zijn nieuwe nummer Storm 2, die heb je wel al gezien, toch?
1: Ja, die heb ik gezien. Die is fantastisch. Dat is die videoclip die is opgenomen in een school in Eigen Brakel, hier in Vlaanderen. Uh-huh. En het grappige eraan vond ik dat dus die directie daar niet over te spreken was.
0: Nee.
1: Die zeggen, hey, wat is dat allemaal met de drugs en
0: de drugs,
1: pesterijen in die videoclip?
0: Ja, maar die is wel al goed voor bijna 10 miljoen views. Het is ook met een hele zotte choreo erin van een Belgische choreograaf. Dus nog eens een Belgisch linkje. Maar dus het nummer zelf is vooral zo goed dat pianootje erin. Zijn stem, die snijdt, die pakt je meteen, vind ik. Die is heel authentiek, Young Lean. Zijn stem en de oes in het refrein. Ik wil dit blijven luisteren in een loop. Het is echt een oorworm. Luister mee naar Young Lean Storm 2 als je het nog niet zou kennen voor een eerste keer.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Red Hot Chili Peppers is bijna 9 uur, dat verlengde weekend. We kunnen het bijna vastpakken. Is niet ver weg voor ons, Dries. We zijn maandag wel gewoon lekker terug. Maar we zien ook in de app heel veel mensen die wel nog moeten werken, die geen brug gaan maken. We zien jullie en we steunen jullie uiteraard. Christian, welkom in de show nog op het laatste nippertje.
2: Goedemorgen, hoe is het met jullie?
3: Heel goed, iets minder met jou vermoed ik, want je moet werken de komende dagen. Hoe sneu is dat?
2: Ja, alleen zondag ben ik vrij, maar ja, kijk.
1: Ah, maar nee, Christian, dat is fantastisch, hè, want het gaat regenen tot en met zaterdag. Dus op jouw vrije dag hebben wij goed weer voor u gefixt.
2: Fantastisch van jullie, ik zal aan jullie denken.
1: Ja, je had nog een idee, zo op het einde van onze show, voor het verlengde weekend, voor ons dan.
2: Hoe zeg je?
1: Dat je nog een idee had, Christian?
2: Ja, ik vond, jullie kunnen dat lang weekend toch niet ingaan zonder de salamidans te spelen. Hè?
3: Zonder de salamidans? Over welk nummer?
2: Nee, dat gaat niet. Dan?
1: Salamidans?
3: Huh? De salamidans?
2: De ja. Jamaican Bam Bam.
1: Ah, goed, Christian, ik heb het graag.
2: Je bent er toch zo van, hè?
1: Ja, jij bent een trouwe luisteraar, dat merken we nu. En wat ik heel fijn vind, is het enthousiasme bij jou. Dat mag echt, je bent echt deel van de club, van de Eva en Dries Club. We zetten die op onze aanwezigheidslijst. En luister...
2: Ja,
1: je kent ons, hè. Wij gaan niet weg zonder dit. Fijn weekend, iedereen!

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel. Een heel goedemorgen, 9 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Helene van der Beken.
11: Duizenden darmkankertests moeten opnieuw gebeuren. Door de wekenlange staking bij Bpost zijn minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. Dat zegt het Centrum voor Kankeropsporing. Die stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren meer dan 14 dagen onderweg. Daardoor kunnen de tests op die stalen geen betrouwbaar resultaat meer opleveren. Het centrum gaat voor die deelnemers opnieuw een testkit opsturen, maar dat zal het centrum zo'n €50.000 kosten. Bpost zit verveeld met de zaak.
12: We gaan eerst en vooral bekijken hoe groot de impact precies is, hè, want die brieven waarvan sprake die komen momenteel nog volop aan. En dan gaan we in gesprek gaan met het Centrum voor Kankeronderzoek om te bekijken welke gesten we naar hen toe kunnen doen. Hè, want het spreekt voor zich dat dit wel ons na aan het hart ligt. Hè. Het is kanker, het is een heel belangrijk onderwerp en dus gaan we zeker met hen in gesprek.
11: Een veertiger uit Kinrooi is schuldig bevonden aan de moord op zijn ex-vriendin. Hij doodde haar 2 jaar geleden met 14 messteken nadat ze hun relatie had beëindigd. De man was die dag 6 keren aan de woning van de vrouw gepasseerd en had op voorhand opgezocht welke straffen er staan op moord met voorbedachte raden. Volgens de jury was het dan ook duidelijk dat hij haar heeft opgezocht met de bedoeling om haar te doden. Straks kent hij zijn straf, hij riskeert levenslang. In het Nederlandse Loosdrecht tussen Utrecht en Amsterdam is een betoging tegen een noodopvang volledig uit de hand gelopen. Een eerste groep van 15 mannelijke asielzoekers was daar onlangs aangekomen. Bij protest daartegen gooiden demonstranten gisteravond vuurwerk en fakkels naar de noodopvang. Daardoor zijn de struiken rond het gebouw in brand gevlogen. Daarna hielden de betogers de brandweer tegen om de vlammen te blussen, vertelt journaliste Nicole Fever die erbij was.
13: Het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd. Het regende ook en het ging om de begroeiing daarbuiten, maar het was behoorlijk vuurwerk en behoorlijke vlammen. Maar de brandweer die er dus aankwam, die kwam er niet doorheen. Die werden tegengehouden door de demonstranten. Ja, uiteindelijk is het wel gelukt. Ik denk dat de schade meer zit in wat er gebeurd is dan schade aan het gebouw zelf.
11: Niemand raakte gewond. De Nederlandse premier Jette noemt de brandstichting schandalig. Bij Israëlische bombardementen op het zuiden van Libanon zijn gisteravond zeker 13 mensen gedood, onder wie 2 hulpverleners. De pro-Iraanse militie Hezbollah heeft intussen gereageerd met drone-aanvallen. Sinds vorige maand is er in principe een staakt-het-vuren van kracht, maar dat wordt niet nageleefd. Ook Proximus zal volgend seizoen het Belgisch voetbal weer uitzenden. Het heeft een akkoord bereikt met rechtenhouder DAZN. Telenet had begin deze maand ook al zo'n akkoord bereikt. Op Telenet en nu dus ook op Proximus zullen nog enkele wedstrijden van dit seizoen te zien zijn. En vanaf volgend seizoen gaat het om alle wedstrijden van de Belgische competitie. Wisselvallig en fris met veel buien vandaag. Vanmiddag kan er ook onweer bij zitten. En we halen tot 14 graden. De volgende dagen meer wisselvallig weer met buien.
10: Hoogstraten aardbeien.
8: Brussel. Joris Brijs.
9: Ah, goedemorgen. Is het nu woensdag of is het nu vrijdag? Ik ben niet meer mee. Qua playlist zal het eerder aanvoelen als vrijdag. Welkom.
8: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

Fuck You. Deze was erin voor alle mensen die geen verlengd weekend hebben of de brug niet maken en die vandaag om de 5 minuten moeten horen dat wij met een vrijdaggevoel zitten. Frustrerend. Dus de dikke middelvinger heb ik in jullie plaats gegeven. Nu zaterdag begint Harry Styles aan zijn Amsterdam Arena. Speelt 10 keer in de Johan Cruijff Arena daar.

Thunderstruck van AC/DC. Goedemorgen. En blijkbaar maakt toch iedereen de brug dan. Heeft toch iedereen 4 dagen weekend, want geen klachten in de app over dat vrijdaggevoel dat hier verspreid wordt op de radio. En nu ga je ze zien binnenkomen. Dit is Mr. Know-It-All van Teddy Swims.

0: openen zometeen de deuren van een museum voor een plaat en een collega.
1: Het is onze 10e verjaardag. Feest mee op
2: Maatkastkat Online.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
3: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw spannend Star Wars avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
8: Impressive.
7: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op 14 Max.
9: Good shot, baby.
10: Studio Brussel.

0: Wake Me Up When September Ends. En voor een collega-plaat mag dat ook altijd.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: We zoeken de platen deze week in de musea. Goedemorgen, Cato.
3: Goedemorgen, dag Joris.
0: En voor welk museum klopt jouw hart, Cato?
3: Voor Vesalius Museum. Ja, we zijn nog niet open, dus misschien zegt het nog niet heel veel mensen iets.
0: Nee.
3: Maar we zijn een nieuw museum in Leuven. Ja, okay. Wij openen in december.
0: En het Vesalius Museum, wat voor museum is dat?
3: Het is een museum over zorg. Dus wij gaan zorg brengen binnen in de hele brede zin van het woord. Mm-hmm. Verschillende thema's die daar mee in aanmerking komen, zullen wij brengen. Voilà.
0: Ja, zorg en wetenschap, heeft dat iets te maken met de KU Leuven of het ziekenhuis in Leuven?
3: Ja, zeker. Het Vesalius Museum is een initiatief van UZ Leuven en KU.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ik was net eens gaan kijken. Jullie zijn inderdaad nog niet open. Het is een gloednieuw museum in de maak nog. Wanneer is de opening juist?
3: Het weekend van 12 december.
0: Oké. Okay.
3: Ja, dan zullen we openen.
0: Nog een half jaar ongeveer voor de opening. Moet er nog veel gebeuren?
3: Het is best wel spannend. Langs de ene kant wel superleuk om daar van niets naar echt een echt museum te zien groeien.
0: Ja.
3: Maar aan de andere kant moet er natuurlijk inderdaad ook wel nog veel gebeuren.
0: Ja. Ja. Zorg en wetenschap, dat gaat allemaal over het menselijke lichaam dan, wat jullie doen.
3: Ja, het zal gaan over het menselijke lichaam, maar het is dus echt zorg in de brede zin van het woord. Dus het gaat ook over leven in een zorgcontext, over zorgberoepen, over mantelzorg. Dus het is echt wel echt de brede zin van het woord, niet enkel puur het lichaam.
0: En wat doe jij in het museum?
3: Ik ben audiomaker voor het museum, wat dus wil zeggen dat ik langs de ene kant alle audiogetuigenissen verzorg. Dat is dan vaak bij objecten die in het museum staan. Mensen met een persoonlijke link, met een persoonlijke ervaring met het object, waar ik dan een audiogetuigenis van heb opgenomen.
0: Ja.
3: Maar anderzijds zijn dat ook audio-installaties die in het museum zullen staan. Bijvoorbeeld de Sonic Womb, dus in een reuze baarmoeder waarin dat je gaat kunnen zitten. Om dan op die manier te ontdekken wat een foetus precies hoort in de baarmoeder, maar ook voelt, want geluid is natuurlijk ook trillingen, dus die voelen ook allerlei trillingen.
0: Ja.
3: En dat zal je kunnen ervaren in die baarmoeder. En dan heb ik daar een soundscape voor gemaakt met allemaal geluiden uit Leuven. Om dan als museumbezoeker te kunnen ervaren hoe dat precies is voor een foetus.
0: Hoe klinkt het? Hoe is het om in een baarmoeder te zitten? We hebben het allemaal meegemaakt, maar niet onthouden.
3: Niet onthouden, allee. Nee, bepaalde klanken komen natuurlijk luider binnen dan andere. Maar het is daarom ook dat we dat eigenlijk precies doen. Want natuurlijk, het is leuk om dat eens te ervaren in de eerste plaats. Maar daarnaast werken we daarvoor ook samen met onderzoekers. Die echt onderzoek doen naar welke geluiden precies doorkomen en op welke manier. Omdat als kinderen te vroeg geboren worden, worden die eigenlijk veel vroeger blootgesteld aan heel veel geluiden.
0: Ja.
3: En dat kan zorgen voor heel veel auditieve prikkels en dus ook stress. En het is dus ook om onderzoek daarnaar te doen dat we dat dan brengen.
0: Okay.
3: In de eerste plaats vond ik super leuk, maar er is ook wel een heel onderzoek aan verbonden.
0: Ja. Cato, ik kan ook iets met audio voor jou doen. Welke plaat wil jij horen?
3: Oké, dat is kei lief. Ik zou graag Teardrop horen van Massive Attack.
0: Ja.
3: Omdat die clip is ook gewoon een foetus en een baarmoeder. Dus vandaar ook dat er ook wel een link is naar het museum.
0: En een tijdloze plaat qua videoclip en ook qua sound. Dus die komt eraan, Cato. Veel succes de komende maanden in het Vesalius Museum in Leuven. Zeg nog eens één keer de datum van de opening. Dan kan iedereen dat in de agenda schrijven.
3: 12 december, het weekend van 12 december in Leuven.
0: Iedereen present bij de opening van het Vesalius Museum. Succes, Cato, en salut.
3: Dankjewel.
0: Bye.
2: Ben jij deze week een van de collega's?
1: Laat van je horen in de app van Studio Brussel.
2: Studio Brussel.

0: Cracker van Somber. Zometeen diep ademhalen met Camel Fat.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Studio Brussel.

Camel Fat en Jem Cooke. Breathe, adem uit en luister naar Camille Yembe, talent van eigen bodem, met Rien à fêter. En als je Pearl Jam gemist hebt, blijf plakken.

Alive van Pearl Jam. Minder dan een maand nog en het WK voetbal begint in de VS, Mexico en Canada. Het moet allemaal nog wat beginnen leven, denk ik, dat WK-gevoel. Maar ik begin er wel goesting in te krijgen. Hopelijk deze twee ook. Sylvie Kreusch en Romeo Elvis. Kiss the grass, allez, allez.

0: je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
1: Wow, die werken echt super hard.
0: Ja, dat is de bouw, hè?
1: Maar gaan die daar zelf wonen?
0: Nee.
1: En gaan die daar ook niet werken?
0: Nee.
1: Waarom doen die dan zo als hun best?
0: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
1: Ook als het voor iemand anders is.
0: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
2: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw, spannend Star Wars-avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
4: Impressive.
3: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op 14 Max.
5: Good job, baby.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
11: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ah, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
13: Peugeot. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knalbieprijs van maar 5 euro.
14: Check de promo.
13: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
15: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
16: stap met meer korting op de trein.
17: 40%, het zal wel zijn.
18: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
17: In Wallonië eens proberen.
18: Of naar een pretpark gaan misschien.
17: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
15: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
19: Dit is Studio Brussel.
20: Studio Brussel. 10 uur, een heel goedemorgen.
21: VRT Nieuws.
20: Helene van der Beken.
22: Homofoob geweld wordt erger. Vorig jaar heeft Gelijke Kansencentrum Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten zelf zijn wel ernstiger geworden, zegt Unia.
23: Ernstige feiten van discriminatie op het werk, bijvoorbeeld pesterijen, homofobe pesterijen, maar we zien ook een stijging in het aantal gewelddossiers op straat. Dus dat baart ons wel zorgen en dat leidt ons tot de conclusie dat de strijd tegen homofobie, tegen bifobie nog helemaal niet gedaan is, nog lang niet is gestreden.
22: Gemeentebesturen mogen geen extra verwerkingskosten aanrekenen bovenop snelheidsboetes. Dat schrijft Nieuwsblad. Zo'n toeslag is niet wettelijk, want anders dan voor federale snelheidsboetes moet de gemeente de inningskosten zelf betalen. Maar heel wat gemeenten rekenen die kosten toch door aan de overtreders. Zij kunnen die kosten nu in principe terug eisen via de rechtbank. De gemeente Oudsbergen in Limburg moet na zo'n klacht al 71.000 euro terugbetalen. Het parket in Limburg is een onderzoek opgestart naar mogelijke brandstichting na de natuurbrand onlangs in Leopoldsburg. De brand in het militair domein Kamp Beverlo brak uit op 1 mei. Zo'n 20 hectare bos en heide zijn toen afgebrand. Meer uitleg van het parket.
24: De lokale politie heeft ondertussen luchtbeelden ontvangen waarop meerdere brandhaarden te zien zouden zijn. Zij hebben daarom dan ook een procesverbaal opgesticht voor opzettelijke brandstichting. En wij nemen op basis van die info de piste van brand. Brandstichting natuurlijk ernstig en de exacte omstandigheden moeten nu verder worden onderzocht.
22: In het Nederlandse Loosdrecht tussen Utrecht en Amsterdam hebben betogers vuurwerk en fakkels gegooid naar een noodopvang. Een eerste groep van 15 mannelijke asielzoekers was daar onlangs aangekomen. De struiken rond het gebouw zijn in brand gevlogen en daarna hielden de betogers de brandweer tegen om de vlammen te blussen, vertelt journaliste Nicole Vever die erbij was.
0: Het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd. Het regende ook en het ging om de begroeiing daarbuiten, maar het was behoorlijk vuurwerk en behoorlijke vlammen. Maar de brandweer die er dus aankwam, die kwam er niet doorheen. Die werden tegengehouden door de demonstranten. Ja, uiteindelijk is het wel gelukt. Ik denk dat de schade meer zit in wat er gebeurd is dan schade aan het gebouw zelf.
22: Niemand raakte gewond. De Nederlandse premier Jette heeft de brandstichting al schandalig genoemd. Enkele opklaringen deze voormiddag, maar straks krijgen we buien, mogelijk met onweer. En het waait ook redelijk hard. We halen tot 14 graden vandaag. De volgende dagen meer van dat wisselvallig weer met buien.
1: Brussel.
4: Joris Brijs.
20: Goedemorgen vrienden van het XXL Weekend. Ik zal je klaarstomen voor 4 dagen verlof met live muziek van Bazaar en een hete Prince. Welkom.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

kussen en lekjes. Van Prince in Love Sexy. De gasten van Stone uit Liverpool zijn naar mijn gevoel nog wat ruiger geworden. Hun muziek klinkt wat harder, iets vettiger dan de voorbije jaren. Dat heeft misschien alles te maken met de beslissing om alles in eigen handen te nemen en te breken met hun label.

Ma Meilleure Ennemie, Stromae en Pom. Vanavond speelt The Neighborhood in de AFAS Dome in Antwerpen. We leerden ze kennen met het nummer Sweather Weather. Dan verdwenen ze even. Nu komen ze terug boven water met nieuwe muziek zoals deze Hula Girl. En een grote comeback dus in de grootste zaal van het land. In de AFAS Dome in Antwerpen vanavond. The Neighborhood.

0: als je deze hoort. En je was erbij vorige vrijdag. Dan is dat met nagenieten Olivia Dean. Zometeen een Bronski beat en live muziek.
1: Helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.

0: Small Town Boy Bronski Beat. Gisteravond hoorde je de volledige showcase van Bazaar op de radio in Lust for Life.
1: De Studio Brussel Showcase.
2: De Studio Brussel Showcase
1: met Bazaar.
0: Je kan dat helemaal herbeluisteren op VRT Max. Ik heb net voor de showcase vorige week ook een lang gesprek gehad met Mathieu, Oliver en Simon van Bazaar over hun nieuwe plaat Exit. Fantastisch album trouwens. Ik zit er al 2 weken non-stop naar te luisteren. Ook dat interview, inclusief beelden van de showcase, vind je terug via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Ze speelden op onze showcase veel nieuwe nummers van de plaat Exit, maar ook de superhits van de vorige albums mochten niet ontbreken.
2: De Studio Brussel Showcase.
1: De Studio Brussel Showcase met Bazaar.

0: De Haunted Youth heeft vorige vrijdag een meesterwerk afgeleverd, getiteld Boys Cry 2, kwetsbaar zoals we Joachim van The Haunted Youth kennen. En ik kan je nu een stukje van dat meesterwerk aanbieden.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit

0: Forget Me.
1: Yo, wij zijn de Hot Shot en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de Hot Shot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

0: Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knocked Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Callboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, grospo.be, samen met Studio Brussel. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van baby luierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Jij hebt de power met de Eneco-app.
2: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
3: Hoe weet jij dat, papa?
2: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
3: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
2: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
3: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
2: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Hey Boy, Hey Girl, Chemical Brothers. Leonard Corvid doet het even zonder zijn broer Janus. Maar misschien daarmee dat hij als artiestennaam twee keer Lenny gekozen heeft tegen de eenzaamheid. Dit is Lenny en Tambourine.
1: Studio Brussel.
2: Live is music.

0: Martin Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws, helemaal helder.
6: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
7: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
8: Met mij, Lieve Scheren.
7: En met mij, Hetty Halsmoortel.
6: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
9: Op Domein Tuinbroek.
6: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
10: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
11: Oh my god, mama!
12: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
13: JBC! Voorwaarden op jbc.be.
14: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
15: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
14: U heeft toch geen binge-probleem?
15: Nee. Ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
14: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
16: Go Yellow!
17: Dit is Studio Brussel.
18: Studio Brussel.
19: 11 uur, goedemorgen.
20: VRT Nieuws.
19: Helene van der Beken.
21: Homofoob geweld blijft een probleem in ons land. Vorig jaar heeft Gelijke Kansencentrum Unia meer dan 300 meldingen binnengekregen van homofoob geweld. Dat is ongeveer evenveel als het jaar ervoor, maar de feiten worden wel erger. Het aantal gevallen van homofoob geweld op straat stijgt bijvoorbeeld. Dat zegt Unia.
22: We merken dat achter die cijfers er een realiteit zit van meer geweld. Dat achter die cijfers mensen zitten die zich onveilig voelen, die gekwetst werden, die uitgesloten worden of erger. Hè. En we zien daarin een invloed van een aantal zeer polariserende, zeer conservatieve stemmen, bovendien aangejaagd door de algoritmes van de sociale media.
21: Gemeentebesturen mogen geen extra verwerkingskosten aanrekenen bovenop snelheidsboetes. Dat schrijft Nieuwsblad. Zo'n toeslag is niet wettelijk, want anders dan voor federale snelheidsboetes moeten gemeenten de inningskosten eigenlijk zelf betalen. Maar heel wat gemeenten rekenen die kosten toch door aan de overtreders. Zij kunnen de kosten nu in principe terug eisen via de rechtbank. De gemeente Oudsbergen in Limburg moet na zo'n klacht al €71.000 terugbetalen. Bij opgravingen in Ieper in West-Vlaanderen is een massagraf uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Met daarin heel wat persoonlijke spullen van soldaten en ook een klaroen. En dat is nu net het instrument waarmee in Ieper elke avond de last post geblazen wordt, vertelt deze archeoloog.
23: Dat gaat om een vrij goed bewaarde Britse bugel die we onderaan in een loopgraaf hebben teruggevonden. Dus eigenlijk een instrument dat werd meegenomen in de loopgraaf om signalen te geven. En ik denk niet dat het veel specialer kan worden dan om zoiets terug te vinden.
21: Het leger heeft vorig jaar bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen gerecruiteerd. Dat is het hoogste aantal in 5 jaar. Dat staat in de morgen. Vooral mannen, maar ook het aantal vrouwen stijgt. En er zijn 800 reservisten en meer dan 700 burgerpersoneelsleden gerecruiteerd. Ook dat is een toename. Oekraïne heeft opnieuw een drone-aanval uitgevoerd tegen Russische olie-infrastructuur. Onder meer een depot en een haven. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk. Oekraïne valt de Russische olie-infrastructuur aan omdat die inkomsten oplevert waarmee Rusland de oorlog tegen Oekraïne financiert. Sinds zondagnacht is het staakt het vuren tussen de twee landen afgelopen. Gisteren zijn nog 6 mensen gedood bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne. Enkele opklaringen deze voormiddag, maar straks krijgen we weer buien, mogelijk met onweer. En het waait redelijk hard. We halen tot 14 graden. De volgende dagen meer wisselvallig weer met buien.
24: Brussel.
25: Joris Brijs.
19: Het is de leukste woensdag van het jaar met voor de meeste 4 dagen vakantie eraan vast. Ik loop je naar de middag met de White Stripes. Goedemorgen.
25: Je luistert naar Studio Brussel.
26: Life is music.

blijven hier een beetje hangen in voetbalthema. Met We Will Rock You van Queen. En ook met deze Isaac Roux, dat is een supporter van Club Brugge trouwens. Hij heeft ook al eens You'll Never Walk Alone live gezongen in het stadion van Club Brugge. Nu heeft hij nieuwe muziek te delen met ons. Ex-nieuwe lichtingwinnaar Isaac Roux met Young Hearts.

0: moet dringend op vakantie. Je hebt 4 dagen om dat te doen, hè. Als de Belgische zon het laat afweten de komende 4 dagen, kunnen wij nog altijd rekenen op de Texas Sun.
1: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Is weer prijzenstorm bij Jumbo.
2: Deze week Hoogstraten aardbeien. Twee bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

Texas Sun, Liam Bridges en Crankbin. Reinier Zonneveld is een leverancier van harde techno-knallers. Maar heeft precies toch een zacht kantje van zichzelf ontdekt. In Loco Loco

Honey, Are You Coming van Maneskin. Marijke stuurt in de app dat ze aan het roadtrippen zijn in Kroatië op dit moment. Daar schijnt de zon, zie ik ook. Dit is minder up-tempo, maar misschien nog meer een roadtripnummer dan alle anderen die al passeerden. Om tot rust te komen op de baan. The Funeral van Band of Horses.

What You Want, Angèle en Justice. Op 6 september komt Billy Corgan van Smashing Pumpkins naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Hij gaat er 2 shows op 1 dag spelen. Een symfonische interpretatie wordt het van A Night of Melancholy and Infinite Sadness. De iconische plaat van Smashing Pumpkins uit 1995. Tickets voor die 2 shows zijn te koop al.

0: Zeg, Sharon, ik heb toch zo'n campingvurke, een tent, een luchtmatras, een slaapzak, een bluetoothspeaker en zo'n kerken om dat in te doen, hè?
1: Ja.
0: Mag ik dat lenen?
1: Ja, wanneer?
0: Elk weekend deze zomer.
1: Ja, maar waarom zo specifiek?
2: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Goesting in mijn wereldreis.
11: Elke maand.
10: Lekker chillen in het paradijs.
11: Elke maand.
12: Win for life.
11: Win for life.
12: Win tot 5000 euro. Elke maand.

Bloody Valentine, Machine Gun Kelly. Ik ben echt extreem hard onder de indruk van een nummer van de Nederlander Thomas Azier, Year in a Spiral. Spiral is een nummer dat hij schreef toen hij geen woorden vond voor verdriet op het moment dat zijn vrouw te horen kreeg dat ze kanker had. En als woorden tekort schieten, dan kruipen de echte artiesten in hun pen. Geweldig mooi nummer dit.

Year in a Spiral van Thomas Azier. Fenomenaal nummer, hoor je zondagavond ook nog eens terug in Vuurland, ergens tussen 6 en 8. We switchen van genre en sfeer. Coachella van Joost, en dat mag Gunter de middag nog eens overnemen met 5 over 12.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Kidnet, kom naar je toe met de Hallo Coquette zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Kidnet coquetjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Kidnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Coquette zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kidnetvoorouders.be.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Go Yellow!
9: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
9: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Dit is Studio Brussel. Studio
1: Brussel. Een hele goede middag, het is 12 uur.
10: VRT Nieuws.
1: Hier is Melina.
11: Er duiken steeds meer gevolgen op van de lange staking bij Bpost. Eerder vandaag bleek dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar werden, omdat die via de post meer dan 14 dagen onderweg waren. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten. En Testaankoop kreeg ook klachten over nummerplaten die niet geleverd werden.
12: Mensen die aan het wachten waren op nummerplaten, want die worden exclusief via de post verdeeld. En ook daar is het dan natuurlijk wat langer wachten vooraleer je mag rijden met de auto, want we willen uiteraard absoluut afraden van als beginner met een wagen vooraleer wat daar een nummerplaat op hangt. Dat is heel vervelend, maar dus doe geen domme dingen.
11: Bpost bekijkt de gevolgen van de staking geval per geval en zegt dat het een oplossing wil zoeken. Een bus met leerlingen uit Bilzen in Limburg is gisteravond in Zuid-Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren zijn daarbij licht gewond geraakt, vooral door glasscherven. De chauffeur van de vrachtwagen reed door, hij wordt nog gezocht. De bus was op terugweg van een schoolreis naar Barcelona. Er zaten 37 Belgische tieners, 3 begeleiders en 2 chauffeurs op. De bus kon nog tot een volgende rustplaats rijden. Daar zijn alle betrokken leerlingen onderzocht op snijwonden, zegt de directeur van de school.
13: Daar bleek dat er 4 leerlingen met schrammen en met bestekker vanaf gekomen zijn. Dan heeft de reisorganisatie zeer snel gehandeld in die zin dat een aantal leerlingen met de tweede bus gewoon terug huiswaarts konden keren en de overblijvenden die hebben een aantal uren in een sporthal nabij warm en veilig kunnen wachten op een vervangbus. En leerlingen komen nu toch quasi gelijk aan rond deze middag in Bilzen. Dus eind goed al goed.
11: De 2 verdachten voor het zware vandalisme in een kleuterschool in Tollenbeek in Vlaams-Brabant zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Afgelopen weekend werden in de school ruiten ingeslagen, wc's stukgeslagen en elektronisch materiaal vernield. 2 verdachten van 19 en 23 jaar werden opgepakt. Waarom ze dat deden is nog onduidelijk. De onderzoeksrechter heeft hen in verdenking gesteld en hen strenge voorwaarden opgelegd. Verschillende middenveldorganisaties en meer dan 100 experten vragen de overheid om te blijven investeren in digitale inclusie. Tijdens de coronacrisis werden honderden digipunten opgericht waar mensen met digitale vragen terecht kunnen. Maar vanaf de zomer is daar geen geld meer voor. 4 op de 10 Vlamingen zijn digitaal kwetsbaar. Als die hulp wegvalt, heeft dat verschillende gevolgen, zegt Mediawijs.
14: Ik vrees dat al die mensen dan terug onder de radar gaan verdwijnen. En dat zijn mensen die opeens hun kinderen niet meer kunnen opvolgen op school omdat ze niet op smart school geraken, die een studietoelage niet kunnen aanvragen, die geen werkloosheidsuitkering kunnen aanvragen, die hun medische voorschriften niet kunnen raadplegen, die geen afspraak kunnen maken bij de dokter.
11: En Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd tegen energiecentrales in Rusland. In een haven aan de Zwarte Zee is een olieterminal getroffen. Daar is brand uitgebroken. Ergens anders is nog een industrieel complex beschadigd en aan de Kaspische Zee is een gasinstallatie getroffen. De voorbije weken heeft Oekraïne zijn aanvallen tegen Russische olieinfrastructuur opgedreven, omdat Rusland met de inkomsten de oorlog tegen Oekraïne financiert. Het blijft wisselvallig met regelmatig een stevige bui, soms ook onweer en tot 14 graden. Er staat ook veel wind. Morgen opnieuw buien en kans kans op onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel droger en we halen tot 12 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
10: Studio Brussel.
8: 5 over 12.
10: Gunter Desamblant.
1: Een hele goede middag en welkom bij de laatste 5 over 12 van deze week. Met nu Ed Sheeran.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Box. Daarom gaan we vanmiddag op zoek naar nummers die een goede out-of-office kunnen zijn. Welke nummers verwoorden perfect de out-of-office boodschap? Stuur ze nu door in onze Studio Brussel app en verwerf een plekje in onze top 5 van beste inzendingen. Ik ga beginnen. Een nummer dat een goede out-of-office zou kunnen zijn is deze van Fred Again, Leave Me Alone.
1: Studio Brussel.
2: 5 over 12.

0: en Oula. Veel werknemers die kijken nu al uit naar het moment dat ze straks hun out-of-office kunnen instellen. Want morgen is het uiteraard een feestdag. Daarom zijn we vanmiddag op zoek naar nummers die als een goede out-of-office boodschap kunnen dienen. Eens kijken wat er allemaal al is binnengekomen in onze Studio Brussel app. Wannes uit Afflichem die denkt dat dit nummer van Blink 182 als een goede out-of-office kan dienen. Not now. Goeie suggestie. Selma uit Genk die denkt dan weer aan een nummer van Gloria Gaynor. Zij denkt dat dit nummer van Gloria kan gebruikt worden als out of office. Do it yourself. Weet jij de betere? Stuur ze dan nu in via de Studio Brussel app. Nummers die je zou kunnen gebruiken als out of office boodschap. Straks de top 5 van vandaag. Eerst Wet Leg.
1: Life is music.

0: Dat was Wet Leg. En dit is een gong. En die luiden we als de inschrijvingen worden stopgezet. Dat wil zeggen dat je straks na Bakermat de top 5 van vandaag krijgt.
1: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Voorstationaal in Brussel. Ontdek hun nieuwe album Double Infinity live. Tickets en info livenation.be. Een magische avond met Big Thief. Samen met Studio Brussel.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, is mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Krevel. Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
8: Studio Brussel.

0: lekker zomers nummertje terwijl de regen hier naar beneden stort. Dat was Bakermat met Bayana.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Morgen is het een feestdag en velen maken ook vrijdag de brug. Dus niet vergeten om straks jouw out of office in te stellen. Een goede aanleiding om deze middag op zoek te gaan naar nummers die een goede out-of-office boodschap kunnen geven. Onze gerechtsdeurwaarde Zegerschaken, die er elke dag out-of-office is, die heeft een top 5 gemaakt van al jullie inzendingen. En op plek 5 staat de inzending van Marijke uit Mol. Goedemiddag Marijke.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ben je er klaar voor om straks jouw out-of-office in te stellen?
2: Ja, helemaal.
0: Oh, heerlijk hè. Iets om naar uit te kijken, eindelijk in ons leven. Beste Marijke, ja. Welk nummer zou ook als een goede out of office kunnen dienen?
2: Vampire Weekend met Holiday.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 5.

0: Daggers. Omdat het morgen een feestdag is en vele mensen daarom straks hun out-of-office gaan instellen, gaan we deze middag op zoek naar nummers die eigenlijk ook als een goede out-of-office kunnen dienen. We zitten bij de nummer 4 van onze top 5 en op die vierde plek staat de suggestie van Bouwen uit Rijkenvorstel. Zeg je dat juist, Bouwen?
1: Eigenlijk is
0: Bowie, maar... Ah, Bowie. Oké. Goed, we moeten het juist hebben natuurlijk, hè. Oké, Bowie. Wij zijn benieuwd. Welk nummer zou zijn goede out-of-office kunnen dienen?
1: Gail. A, B, C, D, E, F, U.
2: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 4.

0: The War on Drugs en Red Eyes. De top 3 van vandaag, die heb je van ons nog te goed. En die krijg je zo na Arsenal.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen.
3: Allee.
2: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
5: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot. Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: sensational en estupendo.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Het weekend dat begint voor een hele hoop mensen straks al vanwege de feestdag morgen en de brug. Daarom zeker niet vergeten om straks jouw out of office in te stellen. En dat is meteen ook een leuke aanleiding om deze middag op zoek te gaan naar nummers die goed zouden kunnen dienen als een out of office. We hebben een top 5 van jullie inzendingen gemaakt en op plek 3 staat de suggestie van onze Jens uit Denderleeuw. Goedemiddag Jens.
2: Goedemiddag. Jens.
0: Goedemiddag en proficiat. Die derde plek. Wat staat er eigenlijk in jouw out of office? Wat voor tekst staat daar?
2: Ja, die moet ik nog instellen.
0: Ah, je moet hem nog instellen. Maar goed, misschien moet je er nog eens over nadenken.
2: Tijdens wachten op de nummer 1.
0: Oké, goed. Die manier. Dan zullen we snel doorgaan natuurlijk. Welk nummer geeft volgens jou een goede out of office boodschap?
2: Dat is zeker Semisonic met Closing Time.
1: Nummer 3.

0: Sammy Sonic en Closing Time. Van 3 gaan we naar 2 in onze top 5 van nummers die je ook zou kunnen gebruiken als out-of-office boodschap. En dat omdat veel mensen die straks gaan instellen met het verlengd weekend in zicht. Op die tweede plek van onze top 5 staat de suggestie van Lisbeth uit Tessenderlo. Zij denkt dat je dit nummer heel goed kan gebruiken als out-of-office boodschap. Dit zijn Faisal en Glins met Sometime Alone.
1: Studio Brussel, 5 over 12. Nummer 2.

0: Faisal en Glins, dat was Sometime Alone.
1: Studio Brussel. 5 over 12.
0: Zometeen de nummer 1 van vandaag is een overzicht van de top 5 nummers die je kan gebruiken als out-of-office boodschap. Op 5 hadden we Vampire Weekends met Holiday. Op 4 Gale met A, B, C, D, E, F, U. Op 3 Semisonic met Closing Time. En zo net dus op 2 Faisal en Glins met Sometime Alone. En op 1, daar staat de suggestie van Chris uit Kortrijk. Goedemiddag Chris.
2: Goedemiddag, Gunther.
0: Goedemiddag en proficiat, want jij bent vandaag...
3: De leukste, je bent vandaag de leukste, de leukste, de leukste.
0: Hey. En daar hoort ook een applaus bij, uiteraard. Voor onze Chris uit Kortrijk. Wij zijn benieuwd, beste Chris, wat zou volgens jou een goed nummer zijn om te gebruiken als out-of-office boodschap?
2: Het liedje Morgen van Belgium Society.
1: Studio Brussel. 5 over 12. Nummer 1.
4: Ik doe het morgen, dat ik het zeker zal doen. Morgen, zeker voor de noem. Ik doe het morgen, morgen, morgen.

0: danced under the weight of her clouds.
1: Dat was nog Ons Ray, samen met Hans Zimmer en Klik-Klak Symfonie. Ik moet door. Want ik moet plaatsmaken voor ons Kiki. Ik wens je nog een fijne woensdag. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

0: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
4: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
3: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
4: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
3: Nee.
4: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
3: Ja, zoiets.
4: Je weet het niet, hè, mama.
5: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Embil.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
8: Het is 1 uur, een heel goede namiddag.
9: VRT Nieuws.
8: Melina Verbeek. Er duiken steeds meer gevolgen op van de lange staking bij Bpost. Eerder vandaag bleek al dat minstens 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar werden, omdat die via de post meer dan 14 dagen lang onderweg waren. Maar er zijn ook mensen die lang moesten wachten op sim- of bankkaarten en ook nummerplaten liepen vertraging op. Bpost zoekt naar een oplossing waar het kan, zegt woordvoerder Mathieu Goedfroy.
10: Uiteraard, met 10 miljoen brieven is het moeilijk om bij iedereen de nodige tegemoetkoming te doen, maar daar waar we echt schrijnende gevallen vaststellen, zoals bijvoorbeeld dat geval van die darmkankerstalen, daar proberen we toch wel een commerciële geste te gaan doen. En we gaan dat ook doen bij vergelijkbare gevallen die zouden opduiken.
8: Een bus met 37 Belgische leerlingen is gisteravond in Frankrijk aangereden door een vrachtwagen. 4 jongeren raakten licht gewond, vooral door glasscherven. De vrachtwagenchauffeur reed door, hij wordt nog gezocht. De leerlingen van het Atheneum Martinus in Bilzen in Limburg waren op de terugweg van een schoolreis naar Barcelona. De leerlingen zijn vanmiddag met een vervangbus thuis aangekomen en stellen het goed, zegt schooldirecteur Ruben van Russelt.
11: Ik heb begrepen, zowel van de reisleiding en begeleidende leerkrachten als van de reisorganisatie zelf, dat iedereen het zeer goed stelt. Er is ook niemand doorgewezen naar een opvolging door een doktersbezoek of een eventuele opname of zo. Dus ze zijn er echt letterlijk allemaal met de schrik van afgekomen. Het zal voor iedereen even bijkomen en uitrusten zijn, denk ik.
8: In Olen in de Antwerpse Kempen doorzoekt de brandweer het kanaal naar blauwe vaten die daar mogelijk gedumpt zijn. Die zijn gestolen bij metaalbedrijf Humacore, dat vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer in het kanaal. In die vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de Vieuw van Humacore.
12: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu, indien er eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet, of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
8: De burgemeester van Olen heeft tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal voor de veiligheid. In Libanon in het Midden-Oosten zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. En dat ondanks een staakt het vuren. Onder de doden zijn ook 2 kinderen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël beschoot meerdere auto's op een snelweg ten zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Of de slachtoffers burgers zijn of tot de pro-Iraanse groepering Hezbollah behoren is niet duidelijk. Israël kondigde vanochtend een nieuwe golf luchtaanvallen aan tegen doelwitten van Hezbollah. Hezbollah heeft vandaag ook al meerdere raketten afgevuurd tegen het Israëlische leger. Daarbij raakte niemand gewond. Stevige buien en veel wind, soms ook onweer en tot 14 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel droger. We halen dan tot 12 graden en ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
13: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
14: Brussel. Kirsten
15: Lemaire. Woensdag namiddag voor veel kinderen is het verlengd weekend al gestart. De muziek is voor hen en voor alle grote kinderen die nog heel even moeten doorbijten.
13: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

Blanche en Grey, dat treft, want het is grijs en nat vandaag. Maar dat gaat ons niet tegenhouden om te genieten van de muziek. Deze nieuwe van Fraukje bijvoorbeeld. Niet over het begin van een relatie, maar over alles daarna. Jaar na jaar.

Turks Finest Goose en British Mode. Cilla Soo, die is dan weer in European Mode, want ze is op tournee met de Galants. Want morgen spelen ze in Belgrado en overmorgen in Sofia. We gaan nog eens luisteren naar een nummer samen. Dit is Movin'.

0: Perfect Season van Noah Kahan. Het is bijna 20 over 1 en sowieso hoor je zo meteen M&M.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
4: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
4: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat zo. Ik ga Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
6: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.

Somebody Save Me of Temporary van het nieuwe Eminem-album kon spelen in plaats van Houdini. Maar de vraag kwam net te laat. Het was The Way I Am dat binnenkort 26 jaar wordt, want stond op de Marshall Mathers LP. De collega's zijn deze week museummedewerkers. Geen idee eigenlijk of die de komende dagen moeten werken. Maar ik kan het hopelijk aan een van hen vragen. Dus werk jij in een museum vast? Of als vrijwilliger kan ook, laat het mij dan weten in de app. En ook welke plaat je wil horen. En dan horen wij elkaar misschien na Haim.

0: Relationships van Haim. Een hele goede namiddag. Het is bijna 1:30.
1: Studio Brussel.
2: De collega's kiezen de platen.
0: En de collega's, dat zijn deze week de museummedewerkers die in de meest prachtige omgevingen mogen en kunnen werken. En deze namiddag is dat Khalid. Goedemiddag.
3: Dag Kirsten.
0: Ik zeg het juist, jullie mogen in prachtige omgevingen werken, want waar werk jij?
3: Ik werk in het KMSKA van Antwerpen.
0: Ah, hoe ben je daar terechtgekomen?
3: Ik kom verder uit een horeca, dus ik heb mijn kop toegekregen zo bij het coronatijd.
0: En, ja?
3: Wow, ik zou de nieuwe uitdaging willen en zo. Ik dacht van nee, ik kan het nooit ergens weer solliciteren.
0: Mm-hmm.
3: En mijn vriendin me wakker gemaakt. Dus, want het KMSKA zocht onthaalmedewerkers voor de grote heropening. En dus ja, ik heb me een duwtje in mijn rug gegeven, dat wil zeggen. Kijk wat dat doen.
0: Oké, voilà. Die opening was inderdaad zeer feestelijk en groot. Voelde het meteen goed om daar aan de slag te gaan?
3: Ja, we waren een beetje voorbereid. Dus ik heb opleiding gehad voor het open natuurlijk. Dus,
0: Oké, want zeg eens...
3: We wel een beetje zoeken de eerste keer, zal ik zo zeggen. Maar het is altijd zo een beetje...
0: Ja?
3: Ja, het is altijd zo, hè, zoeken. Hè.
0: Ja, tuurlijk. Maar, en wat doe je nu exact in het museum?
3: Ik ben begonnen als onthaalmedewerker en ik ben doorgegroeid al naar team events.
0: Oké. Dus...
3: Voor de grote verloop van evenementen van onze partners, onze stakeholders, onze sponsors.
0: Oké, zorg je dat het museum er picobello uitziet.
3: Ja,
0: voor alle evenementen. Zeg, en als jij nu aan het museum toekomt, hè, pak nu 's morgens als je moet beginnen werken, heb je nog altijd dat gevoel van wauw, wat een plek is dit, wat hangt hier eigenlijk allemaal?
3: Ja, zeker. En wij wisselen af van expo, dus wij zijn volop... Met de opbouw van een nieuwe expo van Anthony Gromby. Dus dat is altijd zo wauw. Ah nee, deze, ja.
0: Ja, oké, wat zalig.
3: Met een koffie in mijn handje en dan zo stiekem van piepen. Maar
0: en heb je...
3: Dat gehoord, hè, deze.
0: Nee, maar en heb je dan ook zo een favoriet kunstwerk als je daar werkt? Of heb jij verschillende kunstwerken waar je graag nog eens naar gaat piepen en denken van wauw, dit is toch prachtig?
3: Mm-hmm. Ik kan het direct niet zeggen, maar bij ons, met oude meesters, op het sterrenbed van, ik kan het 1000 keer zeggen, nu kan ik het niet zeggen. Dat
0: is niet echt.
3: Dat mijn vader stierf op zijn sterrenbed, dat de familie rond hem zo alleen stond.
0: Ja, oké. Ja. Dus het is een en al pracht daar rondom jouw job en met heel veel collega's waarschijnlijk. Jullie zijn met een heel aantal om de mensen daar te ontvangen. Zijn jullie trouwens open de komende dagen? Want het is zo'n speciaal verlengd weekend. Dus ik weet niet of mensen kunnen komen naar het museum de komende dagen.
3: Ja, elke donderdagavond is het tot 4 uur open, behalve de zomervakanties. Mm-hmm. En dan wij zijn elk 2 dagen per jaar gesloten. Dat is 25 december en 1 januari. De rest zijn we 7
0: of 7
3: open.
0: Oké, voilà. Dus mensen die nog geen plannen hadden de komende dagen, want het gaat toch geen fantastisch weer zijn als we het nu zo moeten bekijken, die weerberichten, die kunnen naar het KMSKA in Antwerpen. Dat wordt fantastisch. En dan kom je misschien wel Khalid tegen, je weet het maar nooit. Khalid, welke plaat mag ik voor jou spelen? Je hebt er een aantal doorgestuurd, maar ik zag er eentje dat misschien wel heel goed gaat marcheren deze namiddag. Vertel eens.
3: Ja. Gewoon, ik spreek al voor zichzelf de plaat die nu gaat komen waarschijnlijk. Dus dan dikke merci aan al mijn collega's, alles doen dat ik van u krijg. Mijn werk, ik flik, werken niet.
0: Oké.
3: En dank u. Dat ze mij ook verkozen hebben als museummedewerker van het jaar.
0: Oh.
3: Dus, officieel is het de 24e, weten we het officieel.
0: Oh, wow. Maar goed, en je mag dat al
3: zeggen. Stemmen.
0: Ah, je mag het al verklappen.
3: Via museumpas, dus het staat zo. Je kunt het gewoon op
0: klikken
3: en stemmen.
0: Proficiat, nu al. We gaan luisteren naar de plaat die je aanvroeg. We are family voor de hele familie van het KMSKA daar in Antwerpen. Dit is Sister Sledge en maak er nog een heel fijne woensdagnamiddag van. Goed? Khalid?
3: Ja?
0: Ik dacht dat je al weg was. Ik zei maak er nog een fijne woensdagnamiddag van.
3: Ja, ik weet het. Nee, ik wist dat ik niet moest ophangen. Dat ken ik.
0: Salut!
2: De collega's.
4: Ik ben blij dat

0: dat ze graag op één in de afrekening wilden staan. En dankzij jullie stemmen is dat ook gelukt. Bazaar en Nacht in Amsterdam. En een van de bazaartjes die komt straks een pianotape spelen bij Nona en Thibaut. Dat is Oliver Simons.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag, deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu, één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: NEE, luister nu eens goed.
1: Studio Brussel.
2: De grote prijs.
0: Ja, radio maken, dat is fantastisch. Misschien ben je zo iemand die op je kamer als kind niks anders deed. Plaatjes spelen en dan in een microfoon iets zeggen daartussen. Of die nu af en toe ook nog eens iets probeert of maakt. Wel, dan ben jij namelijk de ideale persoon die nu goed moet luisteren. Want vanaf 1 juni gaat Fien met de grote prijs Fien Germijns op zoek naar nieuw radiotalent dat helemaal klaar is om Studio Brussel te veroveren. Elke maandag tot en met donderdag van 6 tot 8 gaat ze een show maken met kandidaten die dan de zotste opdrachten op de radio zullen mogen uitvoeren. De vraag is dan uiteindelijk, wie gaat Fien overtuigen, maar ook de jury en de luisteraars, want één winnaar krijgt dan uiteindelijk de grote prijs Fien Germijns en wordt deze zomer onze collega bij Studio Brussel. Dus, ben jij het nieuwe radiotalent van morgen, dan zijn wij naar jou op zoek, dus schrijf je nu in voor de grote prijs Fien Germijns via VRT Max en bewijs binnenkort jouw talent op Studio Brussel.

Er gaat wel wat regen uit de lucht vallen de komende dagen. Dan is de bioscoop een ideale plek. Je zou bijvoorbeeld naar die nieuwe film Michael kunnen gaan kijken. Tenminste, als je het niet erg vindt dat er bepaalde donkere aspecten van zijn leven totaal niet worden belicht. Maar het schijnt wel een zeer entertainende film te zijn met absoluut heel veel muziek. En zijn rol wordt gespeeld door zijn neefje Jafar.

0: Soms heeft een nummer niet te veel woorden nodig. Vraag maar aan Bas Bron van de jeugd van tegenwoordig, die als Fatima Yamaha aan perfecte sfeerschepping doet hier in What's a Girl to Do.
1: 14 Nieuws onderzoekt in Pano.
2: Jesus Christ.
1: Auto's die in brand vliegen.
3: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
1: De impact is groot.
4: Ik ga je nooit meer met de BMW rond, hè?
1: Wat doet de fabrikant?
5: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en ze doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
1: Veiligheid onder vuur. Pano. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
0: VRT Nieuws. Helemaal helder.
6: Jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
8: Amai, dat wordt vlammen.
7: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
9: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4.000 directe korting. Relax.
10: Het is Toyota.
9: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een auto uit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
13: Maak je afspraak op carglass.be.
0: Studio Brussel. Het is 2:00, een heel goede namiddag.
1: VRT Nieuws.
0: Melina Verbeek. Kan je binnenkort met 1 treinticket door Europa reizen? De Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met 1 treinticket door Europa te reizen. Dat moet reizen met de trein ook aantrekkelijker maken. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende websites tickets kopen. Maar Heidi van Rompuy, de Commissie wil dat dus anders.
14: Ja, wel, de Europese Commissie wil dat je online meteen 1 ticket kan kopen voor je hele reis, van bijvoorbeeld Brussel naar Kopenhagen of Madrid. En ze willen dat doen door alle grote spoorwegmaatschappijen te verplichten om ook treinen van andere en kleinere maatschappijen op hun website te laten zien. Zo krijg je 1 groot overzicht en kan je dus 1 algemeen ticket boeken. En dat moet het ook gemakkelijker maken om hulp te krijgen of om een terugbetaling te krijgen als je onderweg een aansluiting hebt gemist. Het Europees Parlement en de lidstaten van de Europese Unie moeten dat voorstel nu wel nog goedkeuren.
0: In Libanon in het Midden-Oosten zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen, ondanks een staakt het vuren. Onder de doden zijn ook 2 kinderen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Israël beschoot meerdere auto's op een snelweg ten zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. Of de slachtoffers burgers zijn of bij de pro-Iraanse groepering Hezbollah horen is niet duidelijk. Israël kondigde vanmorgen een nieuwe luchtaanvallen aan tegen doelwitten van Hezbollah. Hezbollah heeft vandaag ook al meerdere raketten afgevuurd tegen het Israëlische leger. Daarbij raakte niemand gewond. In Bordeaux in Frankrijk zitten meer dan 1700 mensen vast op een cruiseschip waar vermoedelijk een virus de ronde doet dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. Een man van 90 is daardoor overleden. 50 andere passagiers zouden symptomen hebben. Zij worden nu getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. Het schip is op 6 mei vanuit de Shetland-eilanden vertrokken naar Belfast, Liverpool en Brest. Normaal moet het nog doorvaren naar Spanje. En in Olen in de Antwerpse Kempen zoekt de brandweer in het kanaal naar blauwe vaten die daar mogelijk gedumpt zijn. Die zijn gestolen bij metaalbedrijf Umicore dat er vlakbij ligt. Afgelopen vrijdag zijn er al verschillende vaten uit het water gehaald, maar mogelijk liggen er nog meer in het kanaal. In de vaten zat het metaal kobalt, zegt Geert de Vieux van Umicore.
15: Dat is een grondstof die wij gebruiken om op basis daarvan batterijmaterialen en ook materialen voor gereedschapstoepassingen te maken. Op dit moment is er geen relevant risico naar mens en milieu indien eventueel kobalt in die vorm in het water zou terechtgekomen zijn. Maar dat blijft speculatie. Op dit moment weten we dat zelfs niet of dat de vaten al of niet nog kobalt bevatten.
0: De burgemeester van Olen heeft tijdelijk verboden om te vissen in het kanaal voor de veiligheid. Stevige buien en ook veel wind, soms ook onweer en tot 14 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. In het westen wordt het wel wat droger in de namiddag en we halen tot 12 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
16: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
17: Maatkasten Online.
16: Studio Brussel.
1: Kirsten Lemaire.
0: Gewoon blijven doen alsof we die weerberichten niet horen en blijven dansen en genieten van de muziek. Dat is de boodschap. Hier is Justin Timberlake.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
16: Life is music.

0: do something.
1: Ja, we voelen het helemaal. Justin Timberlake en Rock Your Body. En deze ga je ook volledig voelen.
2: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
1: Want de Haunted Youth die heeft nog maar net 4 keer het Koninklijk Circus volledig gevuld. En die heeft ook maar net een nieuwe plaat. Boys Cry 2, die hebben we hier in Radar in absolute première mogen voorstellen. Heel veel reacties daar toen op, want die plaat die gaat diep, die is zeer persoonlijk. En Joachim Liebes die vertelde bijvoorbeeld waarover die hotshot van deze week gaat. Forget Me heet het nummer.
3: Forget Me, dat is al die toxic break-up song. Zo. Je bent not on good terms met elkaar en je hebt nog al die content. Je bent zo in die zone met jezelf van I'm so over this and I don't need you vibe. But still, it also shows like trouble letting go of someone who is not good for you.
1: Voilà, een break-up song en alle dingen die daaraan vasthangen, dat hoor je in de hotshot van deze week.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze week onze hotshot.
3: Like, trouble letting go of someone who is not good for you.
1: Voilà, een break-up song en alle dingen die daaraan vasthangen, dat hoor je in de hotshot van deze week.
2: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
4: Daarom is dit deze

Pieter die stuurde nog een fijn weetje door. Wist je dat Matt van Muse de gitaar van Jeff Buckley heeft gekocht een aantal jaar geleden? Die wordt onder andere gebruikt op zijn soloplaat voor Guiding Light. Op die gitaar van Jeff Buckley. Je hoorde Cryogen.

0: Live. Samen met Humo en Studio Brussel.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Crevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Crevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Crevel, leef beter.
7: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Studio

0: Deze zomer op Rock werd er of toch twee die je nu hoorde. Jamie XX en Romy. Maar ze zullen met z'n drieën zijn. Die XX op de mainstage. Dit is Rosalía.
1: Yo te

Winehouse en You Know I'm No Good. De voorpret zou al aanwezig moeten zijn bij iedereen die vanavond gaat kijken naar de Neighborhood in de AFAS-dome. Dus we gaan die nog wat groter maken met deze sweater weather, want dat is het eigenlijk ook vandaag.

0: verlengd weekend toch. Jamaican Bam Bam van Hugel en Solto. Zometeen is dan Ila.
1: Knaldi. Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen.

Lila won de nieuwe lichting van Studio Brussel in 2022. Maar we zijn 4 jaar verder en ze heeft al veel nieuwe muziek gemaakt. De allernieuwste die komt ze vanavond voorstellen in ons muziekprogramma Radar. Je kan luisteren vanaf 7 uur. Dit is ook nieuw van de Sub samen met Romeo Elvis.

Ja, applaus voor dit nummer uit 1989. En nog steeds niet kapot te krijgen. Love Shack van B-52's. Een heel goeie namiddag. Heel fijn dat je weer luistert. Foo Fighters, die hebben een nieuw album dat naar goede gewoonte recht toe recht aan is. Maar dit is een rustpunt. En nu al een fan-favorite, Window.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
12: Het is 3 uur. Goedemiddag.
11: VRT Nieuws.
12: Melina Verbeek. Arbeidsmigranten die uitgebuit worden, zullen meer bescherming krijgen. Het verblijfsrecht van arbeidsmigranten is vaak gelinkt aan hun werkvergunning in ons land, waardoor ze misbruik door hun werkgever niet altijd durven melden. Maar de regering wil die drempel nu verlagen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt.
13: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang, om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
12: De dienst Vreemdelingenzaken krijgt ook meer mogelijkheden om een verblijfsaanvraag via een werkvergunning te weigeren als er aanwijzingen zijn van misbruik. Bijvoorbeeld wanneer een onderneming vooral opgericht lijkt te zijn om mensen naar ons land te halen. Binnenkort krijg je in de meeste navigatie-apps meldingen van mobiele werven. De apps zullen bijvoorbeeld botsabsorbeerders bij werven enkele honderden meters op voorhand aangeven. Vorig jaar waren er nog 444 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop aan of in de buurt van werven. Het agentschap Wegen en Verkeer wil mensen zo alert maken voor de gevaren aan mobiele werken.
14: Je krijgt een melding zoals je die over andere gevaarlijke zaken krijgt in je app via een alert. Hoe die melding eruit ziet, dat hangt af van app tot app. Het is zo dat die botsabsorbeerders, dat we hun locatie al kennen, het verkeerscentrum bijvoorbeeld, volgt die op. Maar nieuw nu is dat we samen met de fabrikanten van die botsabsorbeerders ervoor hebben gezorgd dat dat signaal dus ook naar de navigatie-apps gaat van mensen in de wagen.
12: In Bordeaux in Frankrijk zitten meer dan 1700 mensen vast op een cruiseschip waar vermoedelijk een virus de ronde doet dat een zware maag-darmontsteking kan veroorzaken. Een man van 90 is daardoor overleden. 50 andere passagiers zouden symptomen hebben. Zij worden getest op het norovirus. De passagiers zijn vooral Britten en Ieren. Het schip is op 6 mei vanuit de Shetland-eilanden vertrokken naar Belfast, Liverpool en Brest. Normaal moet het nog doorvaren naar Spanje. En de Europese Commissie wil het gemakkelijker maken om met 1 treinticket door Europa te reizen. Als je onderweg moet overstappen, moet je nu vaak via verschillende websites tickets kopen. Maar de Commissie wil alle grote spoorwegmaatschappijen verplichten om ook alle treinen van andere en kleinere maatschappijen op hun website te tonen. Zo krijg je een overzicht en kan je 1 algemeen ticket boeken. Dat moet het ook gemakkelijker maken om hulp of een terugbetaling te krijgen als je onderweg een aansluiting mist. Het Europees Parlement en de lidstaten moeten dat voorstel wel nog goedkeuren. Stevige buien en ook veel wind, soms met onweer en tot 14 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel droger dan. We halen tot 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
15: Kirsten Lemaire.
16: Het valt mij net op dat er veel dieren in de show zitten. Een merel, een leeuw, iets met een vis en ook een hond. En dit zijn vier Britten. Dit is Coldplay.
15: Je luistert naar Studio Brussel.
17: Life is music.

Erik op de fiets. Die vraagt zich intussen af hoe nat hij vandaag gaat thuiskomen en welke gemiddelde snelheid hij tegen de wind in gaat halen. Om en bij de 1235 km per uur kan het nooit worden. Dat is namelijk de geluidssnelheid. Of zoals Chris Martin het net zo mooi zong, de speed of sound. Een merel had ik jullie ook beloofd.

Embrace the Moment van Kings of Leon. Een hele goede namiddag. 3:15, voor wie een verlengd weekend kan vieren, begint het te korten. Misschien nog een paar deadlines liever te halen.

0: Curtis stuurde een half uur geleden nog dat hij Alice May in de playlist miste. Ze was hier nu en Kobe die laat weten exact wat ik nodig had. En Andy zegt nog 3 uurtjes werken en dan koffertje pakken. Citytrip Nice met mijn ventje en besties. Heel veel plezier.
1: Robin is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexistential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruiten vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
4: Maak nu een afspraak op carglass.be.
5: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
7: Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.

0: Doggy Dog. Ja, een hond hadden we dus ook. Snoop Doggy Dog, What's My Name? En dat weten we allemaal. Studio Brussel. Pianotapes. Het is woensdag, dan krijg je een verse pianotape. We hebben intussen al een mooie collectie met pianosongs allemaal gemaakt en gebracht door artiesten of bands die hier langskwamen om iets op onze paarse piano te komen spelen. En straks is het de beurt aan Oliver Simons van Bazaar. Die komt hier zijn soloproject op de piano voorstellen. Dus luister zeker naar Nona en Thibaut. En ik ben eens gaan grabbelen in ons mooie archiefje dat we al aangelegd hebben de voorbije maanden. En een van de allermooiste was misschien toch ook wel die van The Last Dinner Party. Zij kwamen de site spelen op die piano. Gaan we nu nog eens naar luisteren.
1: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
2: Studio Brussel.

Mulgrave en Milky, Just The Way You Are. Het volgende nummer hangt samen met een virale clip met een waanzinnige choreografie. En die werd dan nog eens opgenomen op een Belgische school met wat Belgische dansers daartussen. Dit is Generation samen met Young Lean en Storm 2. Like

0: Hives coming in slow. You heard Nothing But Thieves.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil.
3: Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè.
2: Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze business bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Mannekes,
9: vader,
8: hier is brother Bobby.
10: Halleluja, brothers en sisters.
11: Halleluja, brother Bobby.
10: Morgen is het weer zover.
12: Hemelvaartsdag.
11: Halleluja.
10: En wat is het nog tot morgen?
12: Hemelse korting.
8: Welke hemelse korting, brother Bobby?
10: Nee tegen BTW, brother vader.
11: Halleluja, brother Bobby.
13: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
14: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
15: Amai, dat wordt vlammen.
14: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
16: Studio Brussel.

Wat een nummer, Royals van Lord. Stevie Wonder, die is vandaag jarig, dus die wil ik nog heel graag spelen. Maar we gaan eerst nog eens terug naar de jaren nul met de Britten van Goldfrapp, een nummer uit 2003. En Goldfrapp werd genoemd naar de zangeres Alison Goldfrapp, die later ook solo ging. Ze is ook jarig vandaag en ze zit op tram 6, 60 jaar vandaag, Alison Goldfrapp. Dit is Train.

verloor kort na zijn geboorte zijn zicht, maar groeide wel uit tot een van de allergrootste artiesten ooit. Een levende legende dus, die ik zeer graag nog eens live aan het werk zou willen zien eigenlijk. Happy birthday Stevie Wonder, hij is vandaag 76 geworden. Ben jij al ingeschreven met je beste vrienden voor het Gouden Festivalbandje, zodat je deze zomer elk weekend naar een festival kan en deze band potentieel 3 keer kan zien? Je hebt nog tijd tot 18 uur om je in te schrijven. Dit zijn editors.

0: Aladdin, de nieuwste van Editors. Pluk straks de dag en geniet van een nieuwe pianotij bij Nona en Thibaut.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
4: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
3: U heeft toch geen binge-probleem?
4: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
7: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga met Studio Brussel naar The Mandalorian en Grogu. Een nieuw spannend Star Wars avontuur. Het bozaardige keizerrijk is gevallen en de keizerlijke warlords hebben zich verspreid over het sterrenstelsel.
10: Impressive.
9: Maak kans op tickets voor The Mandalorian en Grogu. Check het Studio Brussel kanaal op 14 Max.
11: Good shot, baby.
12: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
0: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go voor info naar telenet.be.
13: Studio Brussel.
14: Goedemiddag, het is 4 uur.
15: VRT Nieuws.
14: Met Melina Verbeek.
0: Er rijden nog BMW-dieselauto's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 begon BMW auto's wereldwijd terug te roepen, maar dat is tot op vandaag nog altijd niet afgerond. Dat heeft de redactie van Pano vastgesteld. Intussen zijn er in ons land al tientallen BMW-dieselauto's in brand gevlogen. Europa zegt dat de auto's veilig zijn, maar eigenaars die hun auto zagen uitbranden zien dat anders.
16: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei, mama, dit is niet oké. Stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt. En 3 minuten tijd. Een 7 uur. Bye bye BMW. Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
0: De volledige panoreportage is te zien op VRT Max vanaf 5 uur en op VRT 1 vanaf 20:15. In Tongeren is een man veroordeeld tot 20 jaar cel voor de moord op zijn ex-partner. Hij doodde de vrouw 2 jaar geleden in haar huis in Kinrooi in Limburg met 14 messteken nadat ze de relatie had verbroken. Uit het proces bleek dat hij de omgeving van haar huis vooraf had verkend, onder meer via Google Street View, en er ook verschillende keren was langsgereden. Het Assize Hof hield rekening met zijn blanco strafblad en het feit dat hij spijt toonde, waardoor hij geen levenslange straf kreeg, maar dus wel 20 jaar cel. Arbeidsmigranten die uitgebuit worden door hun werkgever zullen meer bescherming krijgen. Het verblijfsrecht van arbeidsmigranten is vaak gelinkt aan hun werkvergunning in ons land, waardoor ze misbruik door hun werkgever niet altijd durven melden. Maar de regering wil die drempel nu verlagen, zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuit.
17: Vandaar dat we ook hebben beslist dat die mensen, als ze hun job verliezen, vandaag is het zo dat ze dan nog 90 dagen in België mogen blijven, dat ze 180 dagen in België zullen mogen blijven, dus dubbel zo lang om een nieuwe job te zoeken, om op die manier de slachtoffers van die ernstige sociale misbruiken, en dan gaat dat bijvoorbeeld over maandenlang geen loon uitbetaald krijgen, om die toch beter te gaan beschermen.
0: De Amerikaanse president Trump is aangekomen in Peking voor een staatsbezoek. Het is de eerste keer in bijna 10 jaar dat er een Amerikaanse president op bezoek is in China. Hij zal er met de Chinese president Xi praten over de Amerikaanse invoertarieven, over Taiwan en de oorlog in Iran. Er zijn ook een aantal Amerikaanse CEO's meegereisd naar China, zoals Elon Musk van Tesla en Tim Cook van Apple. En gisteravond hebben iets minder dan 500.000 mensen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival gevolgd. Dat is het laagste cijfer van de voorbije jaren. Vorig jaar waren er nog bijna 1 miljoen kijkers, dubbel zoveel dus. 400.000 mensen keken naar het speciale duidingsprogramma over de kritiek die er kwam op de deelname van Israël aan het Songfestival. Stevige buien en ook veel wind, soms ook onweer en tot 14 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer. In het westen wordt het in de namiddag wel droger. En we halen dan tot 12 graden. Ook de rest van de week blijft wisselvallig.
14: Ja, en iedereen vertrekt op verlengd weekend, zo te zien. 330 kilometer file al nu op de wegen. Op de Antwerpsring richting Nederland bijvoorbeeld meer dan 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Daar zijn 2 rijstroken dicht door een ongeval. Richting Gent 3 kwartieren bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 de ring richting Stabroek 1 half uur extra tussen Beveren en de A12. Naar Antwerpen gaat het traag op de E34 vanaf Melcele 1 uur erbij. Op de E17 vanaf Hazenonk 2 uur. Op de A12 vanaf Aartslaar 20 minuten. Op de E313 vanaf Herentals-West 3 kwartier. Op de E34 vanaf Soersel 20 minuten. Ook 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Joop. En op de A12 vanaf Antwerpen tot slot 15 minuten. Naar Gent op de E17 1 half uur extra tussen Sint-Niklaas en Lokeren door een ongeval op de linkerrijstrook. Hou daar zeker een reddingsstrook vrij. Op de E314 van Genk naar Lummen is er 1 kwartier vertraging tussen Genk-Oost en Houthalen. En naar Heerlen ook 1 kwartier extra tussen Zolder en Houthalen. Naar Brussel dan op de E40 20 minuten vertraging vanaf Aalst. Maar op de buitenring rond Brussel 1 uur file tussen Eigenbrakel en Waterloo. En ook 3 kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 1 kwartier aanschuiven tussen Beersel en Anderlecht. En ook ruim 1 half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En ook nog 20 minuten tussen Oudergem en Groenendaal. Succes!
5: Hoogstraten.
10: Hoogstraten aardbeien.
15: Studio Brussel. En Thibault.
0: 50 dagen tot Rock Werchter.
14: 4 dagen tot ik bij Harry Styles in Amsterdam sta.
0: 3 dagen voor ik 250 kilometer ga fietsen tegen kanker.
14: En 1 dag voor jij hopelijk verlengd weekend hebt.
0: Laat ons vooral weten wat jouw plannen zijn. Let's fucking go.
15: Je luistert naar
18: Studio Brussel. Life is music.

0: Punk met Get Lucky. En ik durf zeggen dat jullie ook gelukkig mogen zijn. Want wij mogen vieren vandaag, Nona.
1: Vertel.
0: Ja, want wij maken vandaag opnieuw radio tot, jawel, 6 uur.
1: Wat een feest. Ja. We hebben ook een nieuwe pianotape, hè. Hoera.
0: En daar spreekt iedereen over. En sorry aan de mensen die het misschien niet hebben, maar het is bijna verlengd weekend.
1: Hoera. Oh, zalig. Yves Casimirak die stuurt het al, hè. Verlengd weekend, let's fucking go. Marien Pasgang die stuurt: mijn plannen zijn de muren verven en vloer leggen met een baby van 20 weken in de buik, terwijl de papa op verlengd weekend gaat. En Ida Baarvoets die laat weten dat ze naar Horstfestival gaat dit weekend. Ja, iedereen heeft een beetje een invulling of je nu moet werken of niet voor dat verlengde weekend.
0: Ja, jij, Nona, gaat bijvoorbeeld de bilspieren eens ferm op de proef stellen voor het goede doel.
1: Ja. Je bedoelt in normale woorden lang op een fiets zitten voor de 1000 kilometer, voor Kom op tegen kanker. Ik ga daar inderdaad zaterdag een dagje mee. Iedereen heeft een beetje een invulling of je nu moet werken of niet voor dat verlengde weekend.
0: Ja, jij, Nona, gaat bijvoorbeeld de bilspieren eens ferm op de proef stellen voor het goede doel.
1: Ja, je bedoelt in normale woorden lang op een fiets zitten.

0: Wij viert ook feest.
1: Jawel, die zijn 20 jaar oud. En dat vieren ze door elke gebruiker een soort van... ja, Wrapped-achtig iets, een soort persoonlijke playlist te geven.
0: Ja, het is inderdaad vergelijkbaar met je jaaroverzicht, zoals Spotify Wrapped. Dan kan je na een jaar zien naar welke artiest je het meest beluisterd hebt dat jaar. Maar dus nu kan je kijken wat de meest beluisterde nummers en artiesten zijn vanaf het moment dat je Spotify hebt aangemaakt.
1: Dat is wel zot om te zien. Echt een time travel. Want ik had al Spotify sinds 2015 blijkbaar. En dan zie je dus welke nummers en artiesten ik in de afgelopen 11 jaar het meest heb beluisterd. En Rara, de artiest die ik het meest heb opgezet, is...
2: Yo, is klein, maar mijn stack die is groot. De regering zoekt mij. Ze vinden me nooit.
1: Verrassing, Joost Klein natuurlijk. Ik heb daar blijkbaar 5960 minuten naar geluisterd op heel mijn leven tijd. Mijn meest geluisterde lied van hem heb ik 113 keer geluisterd. En bij jou?
0: Ja, bij mij ook geen grote verrassingen eigenlijk. Ik heb Spotify aangemaakt in 2011 en ik heb blijkbaar... 10.366 minuten, dat is dus 172 uur. Dat is dus 7 dagen non-stop geluisterd naar...
1: Mag ik raden?
0: Ja.
1: Ja, Oasis.
0: Inderdaad. En eigenlijk is dat nog te weinig. Maar wij vragen ons vooral af, hoe zit dat bij jou? Welke artiest heb jij het meest beluisterd? En wat staat er bij jou bij die Spotify 20 of Spotify 20? Laat het weten in de app. En ondertussen luisteren we naar een van die meest beluisterde nummers van mij. Dat vandaag ook op de kop 30 jaar geleden als single op de wereld werd losgelaten. En ja, vanaf toen was nooit nog alles hetzelfde.
3: Life is music.
4: This is Liam.
5: And this is Noel from Oasis.

0: toch zeggen. Dat maken ze nimmer.
1: Gevalt in herhaling, typo.
0: 30 jaar oud op de kop Champagne Supernova van Oasis.
2: Studio Brussel.
0: En dat was ook... En dat was ook niet verwonderlijk. De meest gestreamde artiest van mij in de Spotify 20. Een soort van Wrapped overzicht. Vanaf het moment dat je Spotify hebt aangemaakt. Want de streamingdienst wordt 20 jaar oud. En dus nu geven ze eigenlijk al jouw statistieken vrij. En dat is ook het geval bij onze luisteraars.
1: Ja, een vriend van Evelien Jonkheren die heeft... 96.000 minuten geluisterd naar Mac Miller, Crazy. Emma Venus heeft naar The Lumineers en Adele het meest geluisterd. En Stijn Loyens die stuurt mijn meest beluisterde band is Dinosaur Jr. En Stefanie die laat weten dat ze sinds 2011 meer dan 10.000 minuten naar Dua Lipa heeft geluisterd.
0: Er is ook Laurien de Vree die laat weten dat ze 11.000 minuten naar Billie Eilish heeft geluisterd. En ik denk dat Chloe uit Leuven in de buurt komt van die minuten. Dag Chloe.
3: Hallo.
0: Jij hebt ook Billie Eilish als meest gestreamde artiest sinds je Spotify hebt aangemaakt. Over hoeveel minuten spreken wij?
3: Ongeveer 69.000.
0: Wat blieft?
3: Ja.
0: 69.000 minuten.
1: Zoek eens op hoeveel dagen dat zijn, Thibaut.
0: Ik ben dat nu aan het... hoe vind ik dat... De computer is een error. Dat is een error.
1: Ondertussen, Chloe, hoe doe je dat dan? Op welke momenten van de dag luister jij? Hoe kom je aan zoveel minuten?
3: Goh, dat speelt eigenlijk bijna de hele dag door. Dat is eigenlijk vanaf dat je opstaat, je gaat douchen, je maakt je klaar. Dan speelt dat in de auto onderweg naar school. Dus ja, er staat eigenlijk gewoon 24/7 muziek op. En dat is gewoon bijna altijd Billy.
0: Chloe, ik heb dat even toch kunnen opzoeken, want mijn brein werkte niet mee. Maar we spreken hier wel over 48 dagen dat jij non-stop naar Billie Eilish hebt geluisterd. Kunnen we dat nog normaal noemen?
3: Ja, ik vind het van wel. Het kan zelfs beter.
0: Oké, Chloe, als jij zegt dat dat beter kan, dan kan ik daar wel meteen 2,52 minuten bij gooien als je wil. Is dat een idee?
3: Zeker.
0: Blijf luisteren dan, want hier is lunch speciaal voor jou. Nona.

0: En Noenzi, ik was hier in de computer eens aan het zoeken naar geluid. En ik heb een zoekterm ingegeven. Onheilspellende klok. En dit is het geluid.
1: Dat past natuurlijk wel bij wat we zo meteen gaan vertellen.
0: Ja, de tijd dringt.
1: Het gaat over het Gouden Festivalbandje. Build
2: my Graspop Metal Meeting. Het zwaarste weekend van de zomer van 18 tot 21 juni in Dessel. Met Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Knock Loose, Volbeat, Bad Omens, Def Leppard, Sabaton, Megadeth, Electric Cowboy, Baby Metal en nog veel meer. Tickets en info, graspop.be, samen met Studio Brussel.
3: Get net vier feest met Like Me.
4: Tijd om te leven.
3: Wij komen
5: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
3: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsaparade.
4: Want ik ben Like Me.
3: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
4: Tot dan!
3: Van 14 tot en met 17 mei. Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
6: Krevel.
7: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
6: Krevel. Leef.

Take Me Out, Franz Ferdinand. De computer hier die geeft dit geluid als ik ingeef onheilspellende spannende klok. En dat is exact het gevoel dat past bij het volgende.

0: Want de tijd dringt, mannetjes. De deadline om jezelf in te schrijven, die nadert. Die deadline die ligt zelfs vanavond al in het zicht. Nog tot 6 uur deze avond kan je je inschrijven voor het Gouden Festivalbandje. Dat is met andere woorden binnen een dik 1,5 uur al. En om het toch nog eens even samen te vatten, dat is jouw toegangsticket om samen met 2 vrienden naar alle festivals te gaan deze zomer.
1: Dus, aan alle uitstellers, het is echt van nu, nu, nu. Als je nog twijfelt, is dit wat Kenza, onze oud-winnares, graag tegen jou nog wil zeggen.
2: Ik zou zeggen, twijfel lekker verder. Ik heb echt getwijfeld tot 2 dagen ervoor of zo. En doe dan op het einde toch wel zo inschrijven. Maar...
1: YOLO.
2: Ja, doen. Het is echt... Je vergeet dat nooit. Dat was een heel intense zomer, maar het was vooral heel fijn. 2 maanden lang aan niks moeten denken, behalve aan plezier. En de jeugd vergeet dat super vaak de laatste tijd.
1: Plezier, gratis en voor niks.
0: Ja, het is inderdaad uiterst interessant voor je portemonnee. Wat zeg ik, het is bijna lucratief te noemen. Dat heeft Chris Sugira van de podcast Moneytime voor ons uitgerekend.
3: Stel dat je een combi-ticket naar Pukkepop wilt pakken, €330. Combi-ticket werkt er €345. Combi-ticket Tomorrowland, €327. Dagticket Color Café, €47 en zo verder. Dus dan al die festivals tezamen voor onze gouden trio, dan komt het op zo'n €4.000.
0: Hola.
3: Ik heb hier nog niet eens drinken en eten bijgeteld. Dus stel dat er nog eens bij, dan komt het op een €3.400. Dat kost allemaal tezamen €7.400. Amai, mijn gat.
1: Crazy veel geld. Natuurlijk ook een zotte prijs waar heel wat studenten veel voor over zouden hebben.
4: Ik zou mijn nier doneren. Zeker als er zo artiesten zouden komen zoals Styla of Sabrina Carpenter. Ik ben daar. Front row.
5: Op dit moment heb ik nog geen herexamens, maar mocht ik er toch nog krijgen, zou ik die laten vallen. En dan studeer ik wel een jaartje extra, maar elk festival is wel iets waar ik moet zijn.
6: Als mijn broer niet mee mag, zou ik hem misschien wel opgeven.
7: Ik zou het logo van Studio Brussel laten tatoeëren. Ziet dat? Dat is mooi. Op een plek waar je het niet ziet. En vooral niet tegen de mama vertellen. Voilà.
8: De toilettenkuizen. Van alle festivals. Als ik er kan bij zijn en het is gratis en ik kan er logeren, dan ik zou de toilettenkuizen. Maar wel niet heel de dag, hè. We moeten ook kunnen feesten.
0: Maar geen zorgen. Je mag al je organen en familieleden houden. Je moet je gewoon wel inschrijven via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: En we zien hier dat in Millie uit Halle dat nog heel last minute heeft gedaan. Dag Millie.
9: Hallo.
1: Waarom heb jij je zo last minute toch nog ingeschreven voor het Gouden Festivalbandje?
9: Ja, ik had het ook pas heel laat door wanneer dat de deadline was. En ik hoorde al van mensen dat die waren ingeschreven. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Ik ga niet nog een jaar wachten. Als er nu nog een kans is, dacht ik, waarom niet? Er zijn zoveel festivals dat ik nog niet heb kunnen doen om het geld. En het is een unieke kans dat ik echt gewoon niet kan laten liggen, denk ik.
0: Nee, zeker en vast niet, Millie. We hebben hier net heel veel redenen gegeven waarom je toch mee moet doen. Je hebt je ingeschreven, dat is al een goede zaak. Met wie heb je dat gedaan? Met welke 2 vrienden?
9: Met 2 goede vriendinnen van in Halle, die ik heb leren kennen op feestjes en après-ski's en zo. En dat zijn vriendinnen die ik echt elk weekend zie en ook super samen naar festivals gaat, zoals Couleur Café en Weekend Dance en Bomboklat en zo. En dat zijn de goede vriendinnen om naar festivals mee te gaan.
0: Als je zo nog een goede pitch zou kunnen geven, Millie, waarom we jullie moeten selecteren om hier volgende week op Camping Goud te komen overnachten en te strijden voor dat Gouden Festivalbandje. Wat zou je dan zeggen?
9: Oei. Oké, wij zijn 3 zotte meiden die houden van uitdagingen, van sidequests en van muziek en festivals en die ook graag nieuwe muziekgenres willen leren kennen.
1: Okay.
9: Dat is denk ik mijn pitch.
1: Ik vind dat een goede pitch. Wij gaan in beraad slagen nog over alle kandidaten en maandag horen jullie wie erbij zit.
0: Heel veel succes, yes. Millie, en nu al een fijne kennismaking. Waarvoor dank.
9: Oké, dank je wel.
10: Ga deze zomer elk weekend naar een festival met het Gouden Festivalbandje. Schrijf je in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
11: Dat zijn er koud.
10: De festivalzender.
0: Ja, en tot binnenkort is misschien wel bij Somber op Pukkelpop, waar iedereen bij wil zijn natuurlijk. Dit is Undressed.

0: Welkom in de secte.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel. Nona en Thibault.
0: Want daar begint het wel op te lijken.
2: Ja, toch min of meer. Je kan zelfs nog toetreden tot onze community en secte. Zeker als je fan bent van de hotshot van deze week. En dan hebben we het over Forget Me van The Haunted Youth.
0: En daar zijn deze ereleden van onze fanclub heel blij mee. Frederik, Ellen en Peter.
3: Echt, wat kan ik zeggen? Topnummer van een magistrale plaat.
4: Het is een B-kant nummertje, maar deze song heeft echt alles om een A-kant te zijn. En daarom is hij terecht de hotshot deze week.
5: Krachtige song, agressief, emo. Prachtige samenspel van de hele band met de krachtige stem van Joachim. Is gewoon een topnummer, zoals alle nummers op hun nieuw album. Is gewoon internationaal materiaal.
3: The Haunted Youth is een band van wereldniveau. Top, top.
2: Dat waren de ambassadeurs van onze cult en ook vooral van de fanclub. Luister eens en laat ons weten of je ook wilt toetreden of niet. De lidkaarten zijn in ieder geval gratis.
0: Dit is Forget Me van The Haunted Youth.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
6: Daarom is dit deze week onze hotshot.
7: Youth,
8: Forget Me.
7: Yo, wij zijn de Haunted Youth en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de hotshot bij Studio Brussel. Fuck yeah.

0: er zijn hier allemaal crazy dingen aan het gebeuren. Hè. Zeker als we Veerde van der Straten mogen geloven. Die zegt, het is niet normaal hier in Merelbeke. Het is hier aan het hagelen.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
0: Jomo gaga.
2: O dierbaar België. Zot. O heilig land der vaderen. Dat is typisch Belgisch, hè, dat weer.
0: Oké, op die manier.
2: Maar misschien kunnen we haar wat beter gezind maken met de bumpersticker.
0: Dat kan, maar dan moet ze natuurlijk nog wel de woorden pluk, de en dag sturen in de app. En daar maakt iedereen kans op. Het is gewoon een hele fijne quiz. Het is bijna verlengd weekend. We gaan niet te moeilijk doen. 3 juiste antwoorden binnen de minuut. En dan kan die bumpersticker van jou zijn. Dus laat van je horen.
1: Wil jij onze bumpersticker winnen? Stuur dan nu pluk de dag in de app van Studio Brussel.
3: Zeg Fiek, doet die oorstoppen eens uit en kom dan tafel.
4: Ja, maar ik ben aan het voorbereiden op de festivals!
3: Maar dat is nu toch nog niet? En stop met zo te roepen alsjeblieft.
4: Oké, we gaan weten!
5: Ben jij ook nu al bezig met de zomerfestivals? Dan is het Gouden Festivalbandje iets voor jou. Studio Brussel stuurt jou deze zomer elk weekend naar een festival. Schrijf je nog snel in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. En win het Gouden Festivalbandje.
6: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.

0: Ja, ondanks de hagel die Veerde van der Straten ziet in Merelbeke, maakt het toch net iets zomerser. DTMF van Bad Bunny.
1: Studio Brussel. Nona en Thibault. Pluk de dag.
2: Pluk de dag spelen we vandaag met Nick Vlaming uit Echtegem. Dag Nick.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Jij klinkt zo fantastisch vrolijk. Welkom in onze club. Hoe gaat het met jou?
3: Goed, we zijn een beetje aan het fietsen binnen.
2: Ah wel ja, je stuurde ons een foto in de app dat je aan het fietsen bent op rollen, is dat dan? En niet in de hagel buiten. Ja. Ben je aan het trainen voor de, nee, voor de 1000 kilometer? Toevallig, voor
3: nee,
2: kom op tegen kanker.
3: Nee, morgen doe ik een plaatselijk koersje en ben een beetje aan het losreden.
2: Oh, we zitten met een professional.
0: Een plaatselijk koersje? Is dat dan een wedstrijd waar andere mensen kunnen komen supporten voor jou, Nick?
3: Ja. Ja, de supporters en de familie kunnen meekomen. Het is een kilometer of 60 en een paar plaatselijke rondes en dat is het.
0: Welke koers is dat en welk rugnummer heb jij?
3: Mijn rugnummer weet ik nog niet. En het is koers in Rollenhem-Kapelle.
0: Oké, als je daar morgen twee mafketels ziet die Nick roepen, dat zijn Nona en ik. En we gaan jou nu ook al aanmoedigen, want jij speelt een spel.
2: Nick, jij hebt binnen de 60 seconden 3 goede antwoorden nodig op vragen die wij uit de actualiteit hebben geplukt. Ben je er klaar voor? Dan mag je let's fucking go roepen.
3: Let's fucking go!
2: Binnen 50 dagen vindt het tweede grootste festival van België plaats met headliners als The Cure, The XX en Gorillaz. Maar welk festival is dat?
3: Pukkelpop.
2: Het is Rockwerchter, niet erg. Hoe heet de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival die door mag naar de finale?
3: Och, met de sneeuw dan. Och, ik weet het niet.
2: Moeilijk, hè? Isila. Ja. Verlengd weekend met dank aan een feestdag morgen. Welke feestdag is dat?
3: Pinksteren.
2: Het is hemelvaart. Kom aan, Nick. Een zekere Big Rom wordt 33 vandaag. Maar wat is deze rode duivel zijn echte naam?
3: Lukaku.
2: Ja, goed, Romelu Lukaku. Painted Black is vandaag exact 60 jaar oud. Maar welke band schreef dat nummer?
3: Oh, dat weet ik niet. Sorry.
2: The Rolling Stones? Hoeveel kilometer wordt er dit weekend per team gefietst voor Kom op tegen kanker?
3: 100.
2: Dat is 1000, Nick. Ah ja, het is te laat.
3: 1000 kilometer, ja.
0: Ja, Nick.
3: Ja.
0: Oh, dat vind ik nu jammer. Dat vind ik nu jammer.
3: Ja, ik ook, Thibault. Ik ook.
0: Maar ik vind het wel heel leuk dat je Isila de inzending van het Eurovisie Songfestival omschreef als die een meer sneeuw. Dat vind ik zalig.
2: Hij heeft het wel, wel gezien online, hoe dat het eruit zag.
3: Ja, oké. Ik heb dat gezien.
0: Maar Nick, nu je geen punten gescoord hebt hier in de quiz Pluk de Dag, ben ik er wel zeker van dat jij morgen in de top 10 eindigt in die koers.
3: Ja, dat zou wel... Ja, dat
2: zou wel
3: moeten,
2: niet?
3: Top 10? Oh ja.
2: Go, go, go!
0: We gaan ervan uit.
3: Dankjewel, merci.
0: Dus die twee mafketels die je morgen hoort roepen Nick, dat zijn wij, hè. Veel succes morgen.
3: Ja, oké, dankjewel, merci.

En dat is exact het soort lach dat ik zou hebben als ik weet dat het nog maar 50 dagen is tot Rock Werchter begint. The Cure, DXX en dus ook deze Gorillaz met Feel Good Inc.

0: code rood. Dat is toch wat ik hier in mijn linker ooghoek zie. Want dan heb ik, dat is een programma dat verbonden is met de NASA en satellieten en zo. En dat geeft code rood aan, namelijk 444 kilometer file.
1: Ik heb dat nog nooit gehoord, dat getal, denk ik.
0: Ja, dat is hier rood aan het plimpen dat het geen naam meer heeft. Er staat heel veel file, dus succes als je daarin staat. We proberen het een beetje draaglijker te maken met een Belpop klassieker. Die misschien de situatie ook belichaamt. Oh la la la la. Fantasymatic.

0: Bert in Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik rij nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is, en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws. Helemaal helder.
6: Kitnet komt naar je toe met de Hallo Coquet zoektocht in Brusk. Ga op zoek naar alle Kitnet koketjes. Onderweg krijg je heel wat tips van de Kitnet rappers. Heb je ze allemaal gevonden? Dan krijg je een leuke verrassing. De Hallo Coquet zoektocht. Vanaf nu in Brusk. De gloednieuwe kunsthal in het hart van Brugge. Meer info op kitnetvoorouders.be.
7: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
9: Oh my god, mama, dank u!
10: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel. 5:00, een hele goede middag.
13: VRT Nieuws
12: met Melina Verbeek.
14: Er rijden nog BMW's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 begon BMW dieselauto's wereldwijd terug te roepen, maar dat is vandaag nog altijd niet volledig afgerond. Dat heeft de redactie van Pano vastgesteld. Intussen zijn er in ons land al tientallen BMW-dieselauto's in brand gevlogen. Europa zegt dat de auto's veilig zijn, maar eigenaars die hun auto zagen uitbranden zien dat anders.
15: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei, mama, dit is niet oké. Stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt aan 3 minuten tijd. Een 7 uur. Bye bye BMW. Daar gaat de nachtmerries van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
14: De volledige Pano is te zien op VRT Max vanaf nu en op VRT 1 vanaf 9:15. Binnenkort krijg je in de meeste navigatie-apps meldingen van mobiele werven. Die apps zullen bijvoorbeeld botsabsorbeerders aan werven al enkele honderden meters op voorhand aangeven met een alert. Vorig jaar waren er nog 444 ongevallen met gewonden en 5 met dodelijke afloop aan of in de buurt van werven. In Tongeren in Limburg heeft een man 20 jaar cel gekregen voor de moord op zijn ex-partner 2 jaar geleden. Hij doodde de vrouw in haar huis in Kinrooi met 14 messteken nadat ze de relatie had verbroken. Uit het proces bleek dat hij de omgeving van haar huis vooraf had verkend. Het Assisehof hield rekening met zijn blanco strafblad en het feit dat hij spijt toonde, waardoor hij geen levenslange gevangenisstraf kreeg, maar dus wel 20 jaar. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatie. Er zijn in ons land zo'n 120.000 mensen zonder geldige papieren. Zij geraken niet op de arbeidsmarkt en kunnen vaak geen opleiding volgen, zegt het Brussels platform Armoede.
16: Legaal werken kunnen ze sowieso niet, maar ook toegang tot beroepsopleidingen is super moeilijk. Voor heel veel beroepsopleidingen kunnen ze niet inschrijven, waardoor er eigenlijk heel veel talent hier is, terwijl de arbeidsmarkt meekt om werkkrachten en die mensen zijn hier, hebben heel veel competenties ook en die kunnen eigenlijk hier niet wettelijk aan de slag.
14: De Europese Commissie gaat alle EU-lidstaten aanbevelen om conversietherapieën te verbieden. Dat zijn valse en soms gevaarlijke behandelingen die bedoeld zijn om holebi's of transpersonen zogezegd te genezen van hun geaardheid of genderidentiteit. De Europese Commissie moest met een reactie komen nadat meer dan 1 miljoen mensen hun handtekening hadden gezet onder een burgerinitiatief dat om een wettelijk verbod voor zulke therapieën vraagt in de hele Europese Unie. Maar zo'n verbod moet unaniem door alle landen worden goedgekeurd en dat is op dit moment niet haalbaar. Dus doet de Commissie nu alleen een aanbeveling aan de lidstaten. Conversietherapie is momenteel al verboden in 8 EU-landen, waaronder ons land. In het westen van Oekraïne zijn 3 doden en verschillende gewonden gevallen bij een grote Russische drone-aanval. Er is ook veel schade aan gebouwen. De militaire inlichtingendienst van Oekraïne had gewaarschuwd dat er een grote aanval zou komen. Rusland stuurde honderden drones tegelijk op Oekraïne af om de luchtafweer te verzadigen. Daarna zou ook nog een grote aanval met raketten volgen. En Timmerlier heeft de openingsrit in de Ronde van Hongarije gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Voor Merlier is het zijn 3e zege van het seizoen. Vanavond nog een aantal felle buien. Hier en daar ook onweer. Vannacht tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. Dan halen we 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
12: Oké, bear with me. Ik ga proberen dit allemaal duidelijk mee te geven. Maar we spreken in ieder geval over meer dan 440 kilometer file.
1: Amai.
12: Wish me luck. Op de Antwerpsring richting Nederland. 1 uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid. Daar is de weg wel vrij ondertussen. Richting Gent ook meer dan een half uur file tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En op de R2 de ring richting Stabroek 30 minuten erbij tussen Beveren en de A12. Naar Antwerpen dan gaat het traag op de E34 vanaf Beveren. 1,5 uur file. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas bijna 2 uur file. Op de A12 vanaf Aartselaar 1,5 uur. Op de E19 vanaf Mechelen-Zuid 20 minuten. Op de E313 vanaf Tessenderlo 1,5 uur file golven. Op de E34 vanaf Oelegem 20 minuten erbij. Op de E19 vanaf Kleine Bareel 10 minuten. Op de A12 vanaf Stabroek 3 kwartier. Want in Ekeren is er een ongeval gebeurd op de middenrijstrook. En op de N16 naar Mechelen meer dan 1 uur tussen de E17 en de E19. Naar Brussel gaat het ook traag. Op de E40 20 minuten vertraging vanaf Afligem. Op de E19 een kwartier extra tussen Kontig en Rumst. Daar is de weg wel vrij. Op de A12 een kwartier extra vanaf Wolvertem. Want in Meissen is er hinder door een aanrijding. Dan op de buitenring rond Brussel. 1 uur file tussen Eikenbrakel en Waterloo. En bijna ook 1 uur extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarden. Op de binnenring 1,5 uur extra tussen Beersel en Zelk. En ook 3 kwartier extra tussen Strombeek en Groenendaal. Godzeggen.
1: Kom aan.
12: Ik moet even mijn speeksel opslurpen. Op de E314 van Genk naar Lummen ook 1,5 uur file golven tussen Genk en Zolder. En naar Heerlen ook 30 minuten extra tussen Lummen en Zolder door een ongeval. Daardoor zijn er 2 rijstroken dicht. En naar de kust op de E40 1,5 uur file golven tussen Aalst en Drongen. En op andere plaatsen kleinere vertraging. Maar ja, het is gewoon heel veel file.
14: De meest betaalbare schrijnwerker van het land.
13: Studio Brussel. En Thibault.
12: Aan iedereen die nu in de file staat.
1: Proficiat.
12: Aan iedereen die begint aan een verlengd weekend.
1: Ook proficiat.
12: En aan iedereen die de boel toch draaiende gaat houden.
1: Ook proficiat. Wij zijn er alleszins toch een uurtje om jou bezig te houden, wat je ook aan het doen bent.
13: Je luistert naar
17: Studio Brussel. Live is music.

0: code rood als het over de file gaat.
1: Jongens, dat is hier echt niet meer normaal. De wegen staan helemaal vast precies, want we spreken over meer dan 440 kilometer file. Thibaut kon de file daarnet al amper voorlezen. Laat staan dat je er ook echt in staat.
0: Ja, ik denk als je nu in de file staat en je hebt zoiets van ik wil beginnen aan mijn verlengd weekend, maar ik sta hier helemaal vast. Dat gevoel samengevat klinkt ongeveer zo.
2: Wat is er met u? Echt? Kan niemand dit eens gewoon fucking normaal doen?
0: Ja.
1: Wij gaan er alleszins alles aan doen om jou een beetje te kalmeren als je in die file staat.
0: Ja, want normaal hadden wij hier heel schoon volk mogen ontvangen in de studio.
1: Ja, maar de persoon in kwestie heeft het een beetje te druk de laatste tijd.
0: Want de persoon in kwestie die heeft nogal een wild, druk en uiterst muzikaal leven. Maar niet getreurd, ondertussen is de techniek van tegenwoordig zo hard geëvolueerd dat we in staat zijn

0: een pianotape te spelen.
1: Ja, en dat is natuurlijk goed nieuws, want wij weten dat Oliver een geweldige pianist is. Blijkbaar al heel wat jaren. Oliver, jij speelt piano sinds...
0: Mijn achtste, denk ik.
2: En die piano, dat is natuurlijk een prachtig instrument, omdat...
0: Het is voor mij het instrument waar ik het makkelijkst op creëer en waar ik al heel veel songs heb op geschreven. Dus daarom is het een prachtig instrument voor mij.
2: En Oliver, mag ik dan eens vragen, welk nummer heb je dan speciaal voor ons gespeeld?
0: Looper.
1: Oh, en daar zijn wij fan van, het nummer Looper van Oliver Simons. Maar Oliver, waarom vind je dat zelf zo'n goed nummer?
0: Het nummer Looper is eigenlijk ontstaan aan een piano. Heel de basis van het nummer is de piano-riff die eigenlijk... De melodie van de stroof is geworden en in de originele, in de opname, zit dat niet meer. En nu op die pianoversie kan ik die wel terugspelen, die pianoriff.
2: Wordt dus sowieso een prachtige versie, maar zijn er dingen die wij nog niet wisten over het nummer bijvoorbeeld?
0: Het nummer heeft al heel veel levens gekend en is een jaar of 3-4 geleden denk ik voor het eerst opgenomen in Noorwegen. In de Ocean Sound Studios. En die versie heeft mijn eerste EP niet gehaald. En ik ben er toch altijd in blijven geloven op een manier. Het thema iets. Dus ik ben allemaal nieuwe versies beginnen maken. En dit is het uiteindelijk geworden.
1: Oké. We kennen het dan. We gaan er zo meteen naar luisteren naar die pianotape versie. Maar Oliver, even tussen ons. Wat voel jij dan als je achter die piano zit?
0: Heel ontspannen. En als ik... echt erin ga, krijg ik een gevoel van dat ik aan niks moet denken en een rust in mijn hoofd.
1: Aan niks denken en jij mag ook alles gewoon laten binnenkomen. Oliver Simons met Looper in de pianotape versie.
3: Pianotapes. Studio Brussel.

0: De pianotape-versie van Looper van Oliver Simons, die kan je trouwens herbekijken op het Studio Brussel-kanaal op VRT Max als je wil.
1: Ik krijg daar kiekeboebels van die versie van Oliver.
0: En die kiekeboebels kan jij zondag verder zetten?
1: Want dan sta ik in de Johan Cruijff Arena inderdaad. En dan ga ik dit nummer luidkeels meezingen. Harry Styles, American Girls.

0: Live. Samen met Humo en Studio Brussel.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.

0: Queens of the Stone Age.
1: Studio Brussel.
2: Nona en Thibault.
0: In principe kan dat altijd natuurlijk, maar vanaf vandaag heb je een hele goede reden om met opgestoken devil horns handen en een versleten jeansfrak vol met patches van metalbands naar de cinema te gaan. Want er is een film over Iron Maiden in de bioscoop en die heet Burning Ambition. Die band die bestaat ondertussen 50 jaar en dat hebben wij vorige zomer nog meegemaakt.
3: Ja, we hebben dat eigenlijk samen met hun gevierd op Graspop Metal Meeting. We zijn toen in het publiek gaan staan met allemaal ballonnen voor hen en ze hebben dat ook gezien, dat was wel leuk.
0: Ja, als je zo'n iconische status behaald hebt als band, ja, dan is het ook wel logisch dat er voor zo'n jubileumjaar een documentaire gemaakt wordt, denk ik. En dat blijkt dan een film te zijn geworden van meer dan 2 uur.
4: Gods of metal.
5: Paul Di'Anno was the first singer of the band.
6: But he wasn't really looking after himself.
7: Hello there. That's right, it's Bruce.
5: Bruce was just the piece of the puzzle.
6: Any long career is going to have ups and downs. We didn't realise just what a toll it would take.
8: The press were saying Maiden are dead. We have grunge.
9: This group created its own universe.
10: They belong together.
11: Iron Maiden hit rock bottom in order to become the greatest band in the world. A second time.
0: Interviews met bandleden, livebeelden, uitzinnige fans, Eddie de mascotte en heel veel sappige Engelse accenten ga je dan zien in die film. Het is een kennismaking met de band, maar vooral ook een trip doorheen hun succesvolle carrière van 50 jaar. En vooral ook, denken wij dan toch, de perfecte voorbereiding om naar de band te gaan kijken als ze op Live is Live spelen op maandag 29 juni. En beeld het je in, Nona. Je zit in je cinemastoel en deze drumintro zwiert je dan eigenlijk uit die cinemastoel.
3: Let's fucking go.

0: Het is de klok voor het Gouden Festivalbandje dat tikt.
1: Ja, en de klok die tikt genadeloos verder, maar het zijn niet veel minuten meer dat die klok tikt. 26 om exact te zijn, want om 6 uur sluiten de inschrijvingen voor dat Gouden Festivalbandje definitief.
0: Dan maak je nog altijd nu kans op een zomer vol gratis festivals met jouw twee beste vrienden. Het is nog niet te laat, maar niet straks afkomen dat je spijt hebt, hè?
1: Je kan het dus nog altijd doen. Gewoon het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Dien je kandidatuur in. Dat zijn jouw namen en die van twee vrienden. En dan klinkt de zomer misschien wel zo.
2: Ga deze zomer elk weekend naar een festival met het Gouden Festivalbandje. Schrijf je in via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
3: Dat zijn de records.
4: De festivalzender.
5: Het is gebeurd! Jullie hebben het Gouden Festivalbandje gewonnen!
6: Jullie mogen elk weekend op onze kosten met z'n drieën naar een festival.
7: Holy shit, man. We gaan de fucking kids lopen vandaag. Het is de laatste. Make some noise for Pukkerpop!
8: Thank you very much for having us, Frontier.
9: All right, tomorrow night.

0: Then I might be.
1: Ja, en fok het niet op. Schrijf je nog snel in voor het Gouden Festivalbandje op het Studio Brussel-kanaal op VRT Max. Noens, ken jij dit geluid?
2: Ik heb dat nog nooit gehoord.
1: Dit?
2: Dat klinkt als een vogel die door een computer gevlogen is.
1: Ja, maar dit ken je toch wel?
2: Dat is dat zwart Lego-manneke. Van Star Wars.
1: Ja, het gaat ooit nog lukken om van jou een Star Wars fan te maken. Zeker omdat we hier vandaag voor de laatste keer een duo-ticket voor die nieuwste Star Wars film kunnen weggeven. Dan gaat het over The Mandalorian en Grogu, een vervolg op de succesvolle Disney-serie The Mandalorian. Maar wij zochten dus nog een leuke manier om die tickets weg te geven.
2: Dus die boy heeft mij urenlang gekidnapt en mij laten kijken naar Star Wars films. Dat was...
1: Een droom?
2: Een ervaring. Ik was... Wel onder de indruk van die films, hoe oud dat die nog waren en zo. Maar ik weet niet of ik ze echt volledig allemaal zelf ga kijken in een soort...
1: Je was onder de indruk van hoe oud de films waren. Oké, kijk, je hebt twee dingen. Eén, je hebt eindelijk iets bijgeleerd. En twee, jouw beschrijvingen van de film waren wel heel apart. En daarom is het spel dus nog altijd zeer simpel. Weet jij welke iconische Star Wars-scène Nona beschrijft? Dan stuur je het juiste antwoord in de app. En dan maak je dus kans op dat duo-ticket. Luister goed, dit is de scène.
2: Ik zie een vrouw met twee knotjes aan de zijkant. Dat is wel speciaal. En ze is in het wit. Dat is precies zo'n nonneke of zo voor haar een tijd. Tegen een gouden robot aan het babbelen. Er gaan allemaal knopjes ingeduwd worden. Een straaljager of zo. Door de ruimte. Ik zie dat Lego-manneke weer. Ons zwart Lego-manneke. Ze zijn aan het vliegen door de ruimte. Oei, en ze schieten op elkaar. Oei, er ontploft er een. Jehoe, roept hem. Ja, als Elon Musk dit ziet, die gaat direct terug naar de ruimte. Dat meisje met haar dotjes ziet er wel uit alsof ze zich echt zorgen aan het maken is. Er wordt een hendel overgehaald. Ze zijn aan het wegvliegen, worden achtervolgd. Bam, kapot. Een of andere bol of zo.
1: Een of andere bol of zo.
2: Herken jij de scène? Stuur dan over welke het gaat in de app.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Krevel.
1: Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel, leef beter.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.

0: Ik vind Star Wars echt de max. Is iets dat je nooit uit de mond van Nona van Brakel zult horen.
1: Sorry, sue me.
0: Ja.
1: Sla me in de hand, boeien.
0: Maar we hebben er wel alles aan gedaan om van jou een fan te maken. Dat was een leidensweg voor mezelf. Maar we hebben wel samen gekeken naar enkele scènes uit het Star Wars-universum. Waarom?
1: Om mensen een experience te geven. Want er is een nieuwe film uit. The Mandalorian, whatever dat mag zijn. En Grogu. En daar kunnen mensen naar gaan kijken dankzij ons. Wij geven hun een duo-ticket.
0: Ja, die film komt volgende week officieel uit. En jij maakte al kans op tickets voor die film. Het enige dat je moest doen was samen met mij eigenlijk op je tanden bijten. Omdat Nona een bepaalde scène uit het Star Wars-universum beschreven heeft, kon jij herkennen over welke scène het gaat? Dan moet je dat sturen in de app van Studio Brussel. Oké, zo ging het.
1: Ik zie een vrouw met twee knotjes aan de zijkant. Dat is wel speciaal. En ze is in het wit. Dat is precies zo'n nonneken of zo voor haar een tijd. Tegen een gouden robot aan het babbelen. Er gaan allemaal knopjes ingeduwd worden. Een straaljager of zo. Door de ruimte. Ik zie dat Lego-manneke weer, ons zwart Lego-manneke. Ze zijn aan het vliegen door de ruimte. Oei, en ze schieten op elkaar. Oei, er ontploft er een. Yeehoe, roept hem. Ja, als Elon Musk dit ziet, die gaat direct terug naar de ruimte. Dat meisje met haar dotjes ziet er wel uit alsof ze zich echt zorgen aan het maken is. Er wordt een hendel overgehaald. Ze zijn aan het wegvliegen, worden achtervolgd. Bam, kapot. Een of andere bol of zo.
0: Een of andere bol of zo. Ik hoop dat ik dat nooit nog op die manier zal horen. Een hele goede middag, dag Isabeau.
2: Hallo.
0: Isabeau, ja, jij vond dit ongetwijfeld even erg als ik om die beschrijving te horen. Maar kan jij even vertalen voor ons Star Wars nerds en liefhebbers over welke scène het ging?
2: Ja, het gaat over het vernietigen van de Death Star. Het verzet heeft de plannen van de Death Star in handen gekregen. En ze heeft het dan over Leia en C-3PO gehad. En Darth Vader in zijn vliegtuig, spaceship. En Luke gaat in de Death Star vliegen om van binnenuit eigenlijk te vernietigen. En ervoor te zorgen dat ze wat meer macht in handen hebben aan de goede kant.
0: Dat is helemaal correct. Proficiat Isabeau, jij wint een duo-ticket voor The Mandalorian en Grogu vanaf volgende week te zien in de zalen. Proficiat, hè?
2: Dankjewel.
0: En toch nog eens even voor Nona om het duidelijk te maken. Die grote bol of zo waarover ze het heeft, dat was...
2: The Death Star.
1: Dankjewel.
0: I love you, Isabeau.

0: moet nog even bekomen van die beschrijving van Nona, maar dat doen we met Young Yellow en Better Nog.
1: Ik ga ook blijven zitten. Of ik nu Star Wars ken of niet, je kan me hier niet wegpesten.
0: Maar...

0: zanger, hè?
1: Ik was vergeten dat de micro al aan stond, sorry. Shit.
2: Sterkte aan iedereen die dat heeft moeten horen. En vooral sterkte aan iedereen die in die monsterfile hier staat.
1: Ja, goeie grap eigenlijk, de file. Maar Gert Bosman stuurt ook... Ah, goeie grap. Bert van Steenberg, die jarig is, zo gezegd. Ik heb hem een bericht gestuurd. Gert, dat is geen mop. Bert is echt jarig zometeen. En terwijl je in de file staat, nog een goeie DJ Tiësto met Traffic. Verder moet je het soms niet zoeken. Happy birthday, Bert.

0: van je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belastingspecial in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
7: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
8: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
9: Mijn haren omhoog?
8: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
9: Ah ja, dus mijn factuur?
8: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Mama, is mijn brood al klaar?
11: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
12: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
10: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
7: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
13: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
15: Het is 6 uur, goedenavond.
16: VRT Nieuws.
15: Melina Verbeek.
17: Het is de drukste avondspits van dit jaar. Als je nu in de auto zit, dan weet je al wel dat het enorm druk is op de weg. Het afgelopen uur stond er meer dan 450 kilometer file. Hajo Beekman, dat is wel heel erg veel.
18: Ja, dat het erg druk is aan de vooravond van een verlengd weekend is niet ongewoon. Maar op de Belgische wegen staat momenteel maar liefst 460 kilometer file. En dat is toch wel een klepper. We beleven de drukste avondspits van het jaar tot nog toe. En deze spits is zelfs een van de drukste van de afgelopen 10 jaar. De oorzaken, die zijn bekend. Pendelverkeer, veel recreanten uit België, Nederland en Duitsland die zich vooral vastrijden op de wegen rond Antwerpen en Brussel en een ongeval op de E40 naar de kust bij Oostkamp. Maar daarbovenop ook nog eens fikse regen en hier en daar zelfs onweersbuien die de verkeersstroom extra vertragen.
17: Rijden nog altijd BMW's rond die spontaan in brand kunnen vliegen. In 2018 begon BMW dieselauto's wereldwijd terug te roepen, maar dat is vandaag nog altijd niet volledig afgerond. Dat heeft de redactie van Pano vastgesteld. Intussen zijn er in ons land al tientallen BMW dieselauto's in brand gevlogen. Europa zegt dat de auto's veilig zijn, maar eigenaars die hun auto zagen uitbranden zien dat anders.
19: Ik merkte aan mijn gaspedaal dat er iets niet goed was. Maar de dochter langs mij zei, mama, dit is niet oké, stoppen meteen. Dus ja, ik ben meteen gestopt en op 3 minuten tijd. Een 7 uur, bye bye BMW. Daar gaat de nachtmerrie eens van. Dat je erin zit met je kinderen en dat je daar niet uit kunt.
17: De volledige pano is te zien op VRT Max en op VRT1 vanaf 9:15. De veiling van luxe auto's door de overheid gisteren heeft 850.000 euro opgebracht. Dat is meer dan de 500.000 euro waarop Financiën had gehoopt. Er werden 25 in beslag genomen auto's en motoren aangeboden. Ook enkele van thuisverpleegster Stefanie Sander die in opspraak kwam na gesjoemel met fictieve prestaties. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatie. Er zijn in ons land zo'n 120.000 mensen zonder wettig verblijf, waarvan ongeveer de helft in Brussel woont. Wijkwerking De Buurtwinkel ziet veel mensen die illegaal aan het werk zijn en vindt dat een argument om hen te regulariseren.
20: De boodschap is vooral eigenlijk dat die mensen onzichtbaar zijn. Als ze zichtbaar worden gemaakt, is dat vaak in een hele negatieve context. Terwijl dat wij hier in de verf willen zetten dat die mensen in het merendeel van de gevallen gevallen eigenlijk werken. Die werken in de bouw, in de horeca, ook de schoonmaak en zo. En wij willen eigenlijk dat werk wordt gebruikt als een inrijpoort om mensen te regulariseren. Het feit dat mensen werken, dat hen kan toegang geven tot een wettig verblijf, dus tot verblijfsdocumenten.
17: De Europese Commissie gaat alle EU-lidstaten aanbevelen om conversietherapieën te verbieden. Dat zijn valse en soms gevaarlijke behandelingen die bedoeld zijn om holebi's of transpersonen zogezegd te genezen van hun geaardheid of genderidentiteit. Meer dan 1 miljoen mensen hadden een burgerinitiatief ondertekend dat om een wettelijk verbod voor zulke therapieën vraagt in de hele Europese Unie. Maar zo'n verbod moet unaniem door alle landen worden goedgekeurd en dat is op dit moment niet haalbaar. Dus doet de Commissie nu alleen een aanbeveling. In ons land is conversietherapie al verboden. En in de wielronde van Italië heeft de Spanjaard Igor Arrieta de vijfde rit gewonnen. In een spurt met twee klopte hij de Portugees Afonso Eulalio, die wel de nieuwe leider wordt. En in de ronde van Hongarije heeft Tim Merlier de eerste rit gewonnen na een massasprint. Hij was sneller dan de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Vanavond nog een aantal felle buien, hier en daar ook onweer, vannacht tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer, dan halen we tot 12 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig.
16: Ben je er klaar voor? Want het is veel. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 1,5 uur extra tussen Sint-Annelinkoeroever en Deurne. Daar is de weg vrij. Richting Gent, 1,5 uur tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 de ring richting Stabroek, ruim 1,5 uur tussen Beveren en de Liefkeshoek-tunnel. Door een defecte vrachtwagen op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Beveren, 1 uur. Op de E17 vanaf Sint-Niklaas, ruim 1 uur. Op de A12 vanaf Aartselaar, 1,5 uur. Op de E19 vanaf Vilvoorde, 1,5 uur file golven in Zemst, hinder door een defecte bus. Op de E313 vanaf Herentals West, 1 uur. Op de E34 vanaf Oelichem, 1 kwartier. Op de A12 vanaf Stabroek, 1,5 uur. En op de N16 naar Mechelen, 1 uur tussen de E17 en de E19. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde, 1,5 uur. Op de A12, 1 kwartier vanaf Wolvertem. Om de buitenring rond Brussel, 1 kwartier tussen Eigenbrakel en Groenendaal. En 1 uur tussen Wezenbeek en Grotbijgaarden. Op de binnenring 3 kwartier tussen Beersel en Zellik en 1 uur tussen Strombeek en Zaventem door een ongeval links. Naar Gent 1,5 uur op de E17 tussen Lokeren en Beervelde door een ongeval links. Naar de kust op de E40 25 minuten tussen Beernem en Oostkamp door een defect voertuig rechts. En op de E19 bij Bergen 3 kwartier file in beide richtingen.
21: Out of office.
22: Bert van Steenbergen.
16: Ik kan maar één iets doen bij zoveel file en dat is een geniale playlist voor je maken. Ik begin met Elderbrook en Nam.
23: Je luistert naar Studio Brussel.
24: Life is music.

0: Goeie vibe start vanavond. Maar misschien is meer energie nodig. En ook vrolijkheid, dat komt zo meteen. Na de energie in Doghouse.
1: Hey, wij zijn Waste.
2: En je luistert naar Studio Brussel.

0: holla, bitch, holla, sit down. Holla, little bitch, holla, me on. Holla, bitch, sit down. Holla,
1: holla, holla, holla. Ja, als Kendrick Lamar dit komt zeggen, ik weet niet, ik zou misschien gewoon luisteren. En niet al te moeilijk doen. Kendrick Lamar en Humble. Ik heb zo meteen plaats in de playlist voor een goed nummer dat jij kiest.
2: Studio Brussel.
3: Out of office.
2: One Rit Wonder.
1: Ja, het is een nummer dat misschien bij velen wel deugd zou kunnen doen op dit moment met die gigantische file die er is. Nog altijd een kleine 400 kilometer file in ons land. Stel dat jij daarin staat, of ook niet, je mag ook sturen als je er niet in staat. Ja, er gaat een nummer zijn dat je goed kan gebruiken. Dat ene nummer dat je graag opzet wanneer je even een boost nodig hebt. Wanneer je zo de energie moet hebben om aan die avond te kunnen beginnen, om door alle problemen en beslommeringen van de dag te raken, om die los te laten en dan gewoon vlot aan de avond te beginnen. Dat is jouw One Rit Wonder, dat nummer dat je daarbij helpt. Dus stuur dat nummer door in de app.
2: Out of office.
1: Dit is de nieuwe van Calvin Harris. Vrolijk, lekker zwoel. En de titel wordt ook meteen duidelijk. Het is Satisfy. Goeie avond.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
6: Amai, dat wordt vlammen.
5: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
7: Studio Brussel.

0: volle bak zomer. In de muziek dan toch.
1: Studio Brussel.
2: Out of office.
1: Van Ritwonder.
0: Goedenavond, Ivan.
3: Goedenavond.
0: Hoeveel punten op 10 geef jij deze woensdag?
3: Wow, een stevige
0: 7,5. Een stevige 7,5? Toch een prima dag, maar wat kon er nog beter dan?
3: Het weer mocht iets beter zijn vandaag.
0: Goed, oké, maar verder is alles prima verlopen. Zijn er nog plannen voor de avond?
3: Richting Nijmegen rijden voor een drum and bass feestje.
0: Oké, leuke plannen voor de woensdagavond. Maar nu nog in de auto stappen. Heb je enig idee of jij nog veel file gaat tegenkomen?
3: Ik heb net gekeken en ik dacht dat het vrij goed was opgelost ondertussen.
0: Oké, dan ben ik blij voor jou, want het is al heftig geweest de voorbije uren. Voor veel mensen, dat is goed voor jou. Nu, om jou dan wat klaar te krijgen, klaar te stomen voor dat feestje vanavond. Jouw One Rit Wonder, welk nummer?
3: De Stay Bootleg van Used.
0: Ja, drum and bass, dus eigenlijk volledig een thema voor straks.
3: Ja, al een beetje opwarmen voor vanavond. Ja. En iedere keer als ik dat nummer hoor, dan krijg ik weer super veel zin in de festivals.
0: Ja, snap ik. Het komt er allemaal aan. Ze zijn aan het beginnen, ook dit weekend al wat festivals natuurlijk die starten. Heb je er veel op de planning staan?
3: Tot nu toe enkel Rampage en Pukkelpop.
0: Dat zijn al twee zeer mooie wel, denk ik.
3: Ja, dat is een mooi begin.
0: Ja, Ivan gaat hard gaan op Rampage en Pukkelpop. Dat staat genoteerd. Vanavond ook. En nu dus al opwarmen met een van die geniale bootlegs van Used. Wat is er goed in die te maken? Allemaal even knallen. Ivan, fijne avond. Veel plezier.
3: Fijne avond.

0: Straks kan je meebrullen met jij en jij's. Maar eerst wil ik weten welk nummer jou bezighoudt.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Welk nummer krijg jij niet uit je hoofd? Welk stukje muziek is er bij jou de hele dag opnieuw en opnieuw aan het afspelen in je hoofd? Te pas en te onpas, je denkt er even niet aan. En dan pats, daar is het dan plots weer. Dat stukje muziek. Ja, welk nummer is dat momenteel bij jou? Ik wil het graag weten, omdat ik het dan zometeen op de radio speel. En dat helpt meestal dan toch voor even. Misschien niet voor altijd, maar toch voor even. Welk nummer krijg jij niet uit je hoofd? Stuur dat nummer in de app.
1: De betoverende indieband Big Thief komt terug naar België. Op 2 juni in Voorstationaal in Brussel. Ontdek hun nieuwe album Double Infinity live. Tickets en info livenation.be. Een magische avond met Big Thief. Samen met Studio Brussel.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro.

0: Oscar and the Wolf en Strange Entity.
1: Studio Brussel. Out of office.
2: Out of office.
0: Goedenavond, Stefanie.
3: Hallo, goedenavond.
0: Hoe is deze woensdag bij jou al verlopen?
3: Goed, woensdag is mijn vrije dag, dus dan is dat goed, hè.
0: Ja, en deze week is donderdag ook nog eens een vrije dag?
3: Ja, en vrijdag ook.
0: En vrijdag ook. Het is een prachtweek voor Stefanie. Maar jongens, toch, echt waar, zo waarschijnlijk. Ja. Al zit je met één klein probleem, als je het al een probleem zou willen noemen. Er is muziek die in je hoofd vastzit. Welk nummer is het bij jou?
3: Ik had Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger.
0: Ja.
3: Ja, dat zit de laatste tijd on repeat in mijn hoofd.
0: En weet je hoe het komt?
3: Nee, maar ik ben daar ineens nog meer naar beginnen luisteren, naar dat liedje. En ja, het zal ermee te maken hebben.
0: Ja, goede kans wel. Ja, het zou goed kunnen. Ja. Maar kijk, dat is sowieso een topnummer, dus dat het dan wat in je hoofd zit, is misschien niet het allerergste van de wereld. En het is ook wel een leuk nummer om een beetje, ja, de start van een verlengd weekend voor velen, en voor jou eigenlijk is het al weekend bezig, nog wat verder in te luiden, denk ik.
3: Zeker.
0: Ja, bam. Dan gaan we dat gewoon doen en daarvan genieten de komende paar minuten. Stefanie, geniet jij nog van je woensdagavond en ook van de komende twee dagen.
3: Oké, dank u wel. Jij ook.
1: Out of office.

bijna 7 uur. Straks is het weer Radar op je radio. Niet met Thomas vanavond, maar met mij. Ik blijf nog even langer om ook Radar te doen. Nu nog Fred Again met Solo, maar dan wel in de heel coole Ketama remix. Out of office. Ketama is een producer die gekend is omwille van zijn heel uplifting synths. Je gaat zometeen snappen wat ik bedoel. Begint rustig, maar dan gaat het helemaal openbloeien.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
1: Jesus Christ.
0: Auto's die in brand vliegen.
2: Dat is iets dat je nooit gaat vergeten.
0: De impact is groot.
3: Ik ga je nooit meer met een BMW rond, hè?
0: Wat doet de fabrikant?
4: Als BMW echt op de hoogte is dat er een productiefout is en zij doen niet wat ze moeten doen, dan is dat een pure schande.
0: Veiligheid onder vuur. Pano. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
5: VRT Nieuws. Helemaal helder.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
8: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
7: Dat is goed vastgezet, hè?
8: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
7: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
8: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
7: Ja.
9: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
10: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
11: Ketnet komt naar je toe. Ontdek Nerdland voor kleine nerds op Nerdland Festival.
12: Kom van 23 tot en met 25 mei mee experimenteren met wetenschap in ons tuinkot.
13: Met mij, Lieven Scheren.
12: En met mij, Hetty Halsmoortel.
11: De leukste proefjes, shows en van alles om te doen met wetenschap.
14: Op domein Tuijenbroek.
11: Tickets via nerdlandfestival.be of ketnetvoorouders.be.
15: Jij hebt de power met de Eneco-app.
16: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
17: Hoe weet jij dat, papa?
16: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
17: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
16: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
17: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
16: Nee, Marieke wel.
15: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
18: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
19: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
20: Het is 7 uur, goedenavond.
19: VRT Nieuws.
20: Melina Verbeek.
21: Ons land en Turkije gaan meer samenwerken rond defensie. Zo is het onder meer de bedoeling om kennis uit te wisselen over de bestrijding van zeemijnen. Minister van Defensie Theo Francke, die mee op economische missie is in Turkije, noemt Turkije een voorbeeld op het vlak van de defensieindustrie. Het is ook de bedoeling dat België Turkse officieren zal toelaten om te studeren aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Katoenatie, het bedrijf van Fernand Huts, is veroordeeld voor belastingontduiking. Drie afdelingen van Katoenatie stortten in 2020 een deel van hun winst door aan vennootschappen in Luxemburg. En vandaar ging het geld verder naar het belastingparadijs Jersey. Er werd telkens geen roerende voorheffing betaald. Volgens de bedrijven was dat ook niet nodig. Maar de rechtbank in Antwerpen oordeelt van wel. De bedrijven moeten nu 54,5 miljoen euro roerende voorheffing alsnog betalen. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatieprocedure. Er zijn in ons land zo'n 120.000 mensen zonder wettig verblijf. Ook in Antwerpen wonen veel mensen zonder papieren. En zij willen graag een oplossing, zegt Annelies van Loon, die werkt met mensen zonder papieren.
22: Dat ook zij eigenlijk nog altijd op zoek zijn naar een menselijke oplossing in die situatie. En dat ook zij eigenlijk heel hard dromen van te kunnen participeren en bij die samenleving te mogen horen. Er zijn heel veel die willen werken, die ook kunnen werken, die hun talent willen tonen. Maar er zijn er ook een aantal die hun leven willen starten en die hebben ook dingen opgeofferd. Dus ook die mensen vragen of zoeken naar een oplossing in hun leven.
21: Vlaams parlementsvoorzitter Freya Van den Bossche gaat meer uitleg vragen aan de Britse ambassadeur over het intrekken van de etalreistoelating van Philippe de Winter van Vlaams Belang. Die zou zaterdag spreken op een betoging tegen massamigratie en islamisering in Londen, maar hij kan nu niet meer naar het Verenigd Koninkrijk reizen. In een e-mail van de Britse autoriteiten staat dat zijn aanwezigheid niet bevorderlijk zou zijn voor het algemeen belang. Vlaams parlementsvoorzitter Van den Bossche.
1: Ik zal sowieso nagaan wat de beweegredenen zijn voor de beslissing vanuit het Verenigd Koninkrijk. En als dat inderdaad blijkt te gaan om een louter geval van het vermoedelijk hebben dat iemand een andere mening heeft dan de machthebber in zo'n bevriend land, dan is dat absoluut schokkend. En dan zal ik ook mijn grote bekommernis daarover meedelen. Maar laat ons even afwachten wat de ambassadeur in gesprek, als hij erop ingaat, te vertellen heeft ook.
21: De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Rusland vandaag al minstens 800 drones op Oekraïne heeft afgevuurd. Bij die grote aanval zijn al zeker 6 doden gevallen. De aanvallen waren vooral gericht op het westen van Oekraïne. Volgens Zelensky zouden er na de drones ook nog heel wat raketten kunnen volgen. En in de wielerronde van Italië heeft de Spanjaard Igor Arrieta de 5e rit gewonnen. In een spurt met 2 klopte hij de Portugees Afonso Eulalio, die wel de nieuwe leider wordt. Vanavond nog een aantal felle buien, hier en daar ook met onweer, vannacht tot 9 graden. Morgen opnieuw buien en kans op onweer, dan tot 12 graden. En ook de rest van de week wordt wisselvallig.
13: Hoogstraten aardbeien. Studio Brussel.
14: Hi, I'm Olivia Dean.
23: Hello, this is Joe from Idols.
24: I'm Charlie XCX.
25: Hi, I'm Jamie XX.
26: Wij zijn Kaat van Stralen.
27: Hi, this is Fontaine's DC.
28: Ik ben Evie de Visser.
29: What's up, it's Gies.
30: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
31: We're listening to Radar.
32: Radar.
31: Radar.
32: Radar.
33: Radar.
34: Bert van Steenbergen.
35: Ik laat zo meteen een heel bijzondere remix op je los. En ik kleur je avond met de muziek van Florence Road, Lamborghini Girls en nu Bleach 93. Goedenavond.
36: Je luistert naar
37: Studio Brussel.
38: Brussel.
39: Life is music.

0: start van de avond. Stealing van Bleach 93.
1: Studio Brussel. Radar.
0: De avond wordt sowieso mooi met muziek van Osayuki, Keys, Arlo Parks en een gekke remix van een tune die de voorbije maanden je radio heeft gedomineerd. Het nummer What You Want. Als je het niet kent, heb je weinig de radio gehoord. Want het was echt een bom van bij het begin, dat nummer van Angèle. Was ook haar terugkeer na een paar jaar stilte. En je hoorde natuurlijk ook direct die zotte samenwerking die het nummer is. Want wie anders creëert die sound dan Justice? Match made in heaven voor een toffe, maar ook wel echt stevige track. Maar niet stevig of niet gek genoeg voor iedereen. Zoals de Amerikaanse band Fuckers. Die zijn bezig sinds 2022. Hebben al een mooie naam voor zichzelf gemaakt. Ze spelen dit jaar bijvoorbeeld op Lowlands, het grote festival in Nederland. En ze spelen ook een aantal shows als support van Harry Styles. Tijdens zijn echt zotte tour die bijna begint. Die band heeft dus nu een remix gemaakt van Angèle en Justice. En je gaat het nu ontdekken, er is een hoek af. Dat kan ik je zeker wel zeggen. Het zou ook perfect gepast hebben in de electro-scene eind jaren nul, denk ik. What You Want in the Fuckers remix.
1: Radar. Radar.

Hanging Out to Dry. Arlo Parks zit intussen aan een heel mooie verzameling van albums van haar straffe debuutplaat in 2021 naar de opvolger in 2023 en nu een mooie derde, Ambiguous Desire. Dit is Get Go.

0: straks het heerlijke geweld van Lambrini Girls en je hoort een gloednieuwe pianotape. Nagies.
1: Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
2: Ja!
3: Maar ja.
1: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
4: Oh ja!
5: Maar ja.
1: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
2: Oh ja!
3: Maar ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
8: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.

0: Dat is nu toch elke keer om goedgezind van te worden. Cobra.
1: Studio Brussel.
2: Pianotapes.
0: Vandaag kroop opnieuw een straffe artiest achter onze piano. Het is een naam die tegelijk al wel en nog niet lang bezig is. Het is het prachtige project Oliver Simons. Hij is nog niet zo lang bezig onder die eigen naam, maar hij maakt wel al jaarlang muziek als deel van Bazaar. En vroeger ook onder de naam Warhola. Hoe goed was dat ook wat hij toen maakte? Het was al de heel typische sound van hem met zijn elektronica en vooral ook zijn stem. En dan is zijn solowerk lang stilgebleven. Tot hij een jaar geleden dan plots terug verscheen. Onder die eigen naam Oliver Simons met een eerste nummer, een EP. Ik was toen meteen mee. Vorig jaar direct van dat nummer. En dan ook de EP die kwam. En een jaar later heeft hij nu weer een strafnummer op de wereld losgelaten. Het was onlangs nog onze hotshot. Tien op tien, als het mij vraagt, die looper van Oliver Simons. Dus natuurlijk moest hij ook aan onze paarse piano komen zitten. En zeker hij eigenlijk, want...
3: Het is voor mij het instrument waar ik het makkelijkste op creëer. Waar ik al heel veel songs heb op geschreven. Dus daarom is het een prachtig instrument voor mij.
0: Ja, dan mag je al zeker zijn dat die pianotape geniaal wordt, natuurlijk. Wij kennen het nummer nu een paar maanden, maar het heeft al een hele weg afgelegd.
3: Het nummer heeft al heel veel levens gekend en is een jaar of 3-4 geleden, denk ik, voor het eerst opgenomen in Noorwegen, in de Ocean Sound Studios. En die versie heeft mijn eerste EP niet gehaald. En ik ben er toch altijd in blijven geloven op een manier, het thema iets. Dus ik ben allemaal nieuwe versies beginnen maken. En dit is het uiteindelijk geworden.
0: En daar is nu dus nog een versie bijgekomen. De puurste versie van allemaal. Oliver Simons en Looper.
2: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

Three Girls Cult of Celebrity. Reggae Geel, dat is 3 dagen dubben en dansen in de zon van 30 juli tot 1 augustus. Er staan meer dan 100 zalige artiesten met heel wat kleppers, maar ook wel verrassingen. Wat dacht je van Tourist MC? Die speelt er op zaterdag. Een andere bekende naam die naar Geel komt is Shy FX. Deze remix van Shy FX heet altijd de remix van Proto J, Who Knows?

0: Feel It All van Osayuki Slater staat klaar over anderhalve minuut.
1: Robin is helemaal terug. Het Zweedse popicoon stelt haar nieuwe album Sexy Stential voor op 30 juni in de ING Arena in Brussel. Kom meedansen met Robin. Tickets en info, livenation.be. Samen met Studio Brussel.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
4: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI. Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
7: Manutan, Manutan.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
7: Manutan, Manutan.
6: Bestel op manutan.be.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week alle rozeewijnen, 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo,
10: alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Slater en Old Technology. Studio Brussel. De festivalzender! Je hebt het misschien gemerkt dat het voorbije jaar nogal absurd is geweest voor Kaat van Stralen. Een van de winnaars van de nieuwe lichting 2025. Het ging echt zot van Pukkelpop vorige zomer tot de warmste week in december. En dat zijn dan echt de grote dingen die ik eruit haal. Er was zoveel. En dan ging het nog verder in 2026 met de Mia voor Alternative. Insane, maar ook zo terecht dat ze die won. En je zou dan kunnen denken, het wordt toch even iets rustiger nu. Het kan niet zo hard blijven gaan. Well, think again, want deze zomer wordt ook crazy. Kaat van Stralen dropte vandaag op de socials een lijst van festivals die op zijn minst indrukwekkend kan noemen. Rockwerchter, Tour, Best Kept Secret, Rockherk, Campos Solar en ook al dit weekend Rock Aflichem. Gisteren had ik hier nog bezoek van Matthias en Philippe van Rock Aflichem. Die waren helemaal klaar voor het festival. En ook klaar voor Kaat van Stralen, die daar zaterdag speelt.

Ken je de muziek van Jennifer al? Het is het alias van Hector de Vriend, jonge gast uit Brussel, die het liefst prutst aan elektronica. Het is met de stem van Teun, die kan je kennen als achtergrondzangeres bij Evie de Visser. Dit is Need You By My Side.

Alex G en Afterlife. Zometeen na 8 uur bezoek hier in de studio. Want Ila komt langs. Eerst nog wat energie van Skrillex en Young Mika.

0: mannetjes.
1: Vader?
0: Hier is brother Bambi.
2: Halleluja, brothers en sisters.
3: Halleluja, brother Bambi.
2: Morgen is het weer zover.
4: Hemelvaartsdag.
3: Halleluja.
2: En wat is het nog tot morgen?
4: Hemelse korting.
0: Welke hemelse korting, brother Bambi?
2: Nee tegen BTW, brother vader.
3: Halleluja, brother Bambi.
5: Tot en met morgen is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Check of jouw winkel donderdag open is. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
6: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Onze Belgische kust is een van de veiligste van Europa. En dat hebben we te danken aan de vele gemotiveerde strandredders. Wist je dat er in de zomermaanden zo'n 1800 redders instaan voor je veiligheid? In elke kustgemeente vind je dan minstens één bemande reddingspost. Vorig jaar redden ze liefst 256 mensen uit de zee en kwamen ze meer dan 1000 keer tussen op het strand. Ze waken zelfs over de zeehondjes. Bij AXA Verzekeringen zijn we al bijna 25 jaar trotse partner van de Belgische strandredders. De beste ambassadeurs van risicopreventie die er samen voor zorgen dat jij op het strand kan genieten in alle vertrouwen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
7: Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
7: Life is music.
8: Studio Brussel. 8 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korte. In Brussel is een boom op een trein gevallen vlakbij het station Ukkelstalle. Niemand raakte gewond, maar de bovenleiding is buiten gebruik. Het is niet duidelijk wanneer die zal hersteld zijn, zegt de NMBS. Er rijden momenteel vervangbussen. Vandaag is het de eerste internationale dag van mensen zonder wettig verblijf. In Brussel hebben heel wat armoedeorganisaties gepleit voor een vlottere regularisatieprocedure. Er wonen bij ons zowat 120.000 mensen zonder wettig verblijf, zowat de helft van hen in Brussel. Zo'n dag is belangrijk om te focussen op mensen zonder papieren en hun situatie, zegt Christa Matthijs van het Brussels platform Armoede.
9: Er bestaat al een dag van de migrant in december, maar mensen zonder wettig verblijf hebben eigenlijk een heel specifieke situatie waar het feit dat ze geen verblijfstatuut hebben zorgt ervoor dat ze eigenlijk uitgesloten worden van een heleboel sociale rechten, wat tot een heel specifieke en heel schrijnende situatie leidt. Dus daarom verdienen ze zeker en vast een dag die hun situatie in de kijker zet.
8: De burgemeester van de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, neemt strenge maatregelen vanavond. Hij wil relletjes en brandstichting in de buurt van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers, zoals gisteren, vermijden. Tegenstanders van dat centrum, opgehut ook door radicaal rechtse politici en partijen, hadden onder meer fakkels en vuurwerk naar het gebouw gegooid. Tot en met zaterdag geldt er een noodverordening en mag niemand zonder geldige reden in de buurt van het gebouw komen. Gezichtsbedekkende kledij is er verboden en de politie mag ook preventief fouilleren op wapens. De Amerikaanse president Trump is geland in Peking. Hij zal er de volgende twee dagen praten met de Chinese president Xi Jinping. Net voor zijn vertrek noemde Trump zijn Chinese ambtsgenoot een vriend en zei dat er veel goede dingen te gebeuren staan. Maar dat is wel wat optimistisch, zegt collega Veerle de Vos.
10: Ik vrees van wel. De twee landen liggen al een paar jaar overhoop over alles waarover ze overhoop kunnen liggen. Denk aan die extreem hoge invoertarieven die Trump op een bepaald moment heeft geheven op Chinese producten. Waarop dan China de export van kritieke aardmetalen naar de VS heeft stopgezet. Aardmetalen die de VS nodig heeft om hoogwaardige chips te maken. Je hebt dan de aanval gehad op Venezuela en Iran. Amerikaanse aanval. Belangrijke bondgenoten van China. Ook belangrijke olie-exporteurs. Dus ja, de relatie loopt niet over rozen. En ik denk dat de twee wel heel wat gaan hebben om over te praten de volgende twee dagen.
8: En onze landgenote Sarah Shari is in München Europees kampioen taekwondo geworden. In de categorie tot 73 kilogram was ze in de finale sterker dan een Turkse. Shari was al eens eerder Europees kampioen, ook twee keer wereldkampioen en ze behaalde brons op de Spelen van Parijs. We krijgen vanavond nog een paar felle buien, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer ook. En dan halen we 12 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
7: Studio Brussel.
11: Hi, I'm Olivia Dean.
12: Hello, this is Joe from Idols.
13: I'm Charlie XCX.
14: Hi, I'm Jamie XX.
15: This is Kat van Stralen.
16: Hi, this is Fontaine's DC.
17: Ik ben Evie de Visser.
18: What's up, it's Geese.
19: Ik ben Jelle de Turk van Dressed Like Boys en je luistert naar Radar.
20: You're listening to Radar.
21: Radar.
1: Radar.
13: Bert van Steenbergen.
8: Zometeen zeer schoon bezoek. Ila komt langs met nieuwe muziek. Dus zorg dat je klaar zit om mee die muziek te ontdekken. Na Vrouwtje. Goedenavond.
1: Je luistert naar
13: Studio Brussel. Life is music.

0: radar.
1: Je hoort zometeen een gloednieuw nummer dat je nog nergens anders kan horen, want het is nog niet uit. Vrijdag is het pas voor de hele wereld, maar je hoort het wel al zometeen hier op Studio Brussel. Het is nieuwe muziek van Ela. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Hoe gaat het?
2: Goed, heel goed. Ik ben blij om hier te zijn.
1: Ja, het is ook fijn om je te zien, want het is al even geleden dat wij elkaar hebben gezien. Ik probeerde mij te bedenken van wanneer, en dan is dat denk ik de Ela Show in Trix. En dat was in...
2: Stelt je mij een hele goede vraag, want ik heb een heel slecht geheugen.
1: Ik denk
2: twee jaar geleden.
1: Wat absurd is, want dat leek me niet zo lang geleden dat we elkaar hadden gezien. Dat was met het album Aina in 2024.
2: Klopt.
1: En nu ligt er een nieuw album klaar. Motherland.
2: Ja.
1: Wat is er al klaar van het album? Wat nog niet? Hoe ver zit het?
2: Wij zijn in januari gaan opnemen in Londen. Met Mico Gordon. De mixen hebben zich de afgelopen weken plaatsgevonden. Maar ik kan nu wel echt volledig zeggen dat de masters over een weekje binnen zijn. Dus het album is klaar. Het ligt zo goed als op onze hard drive.
1: En welk gevoel overheerst dan nu op dit moment over die plaat? Is het veel excitement? Is het andere dingen die je voelt?
2: Het is heel spannend. Het voelt zoals een nieuw begin voor ons. Een nieuw hoofdstuk. Ik denk dat dat de beste manier is waarop dat ik het kan beschrijven.
1: Nieuw hoofdstuk met ook sinds de tijd nu een extra bandlid. Want ik zag de laatste maand al wat dingen passeren op socials en dan zag ik daar 4 mensen in plaats van 3.
2: Ja, Matthias.
1: Ja.
2: Matthias is erbij gekomen, ja. Hij is eigenlijk al met ons in de studio gedoken tijdens de opnames van Aina. Heeft daar wat synthesizers in gespeeld. En ik had het gevoel dat ik mij niet echt volledig kon focussen op zingen tijdens de liveshows, omdat ik zo wel bezig was met mijn gitaar te spelen en dan dat pedalboard er nog bij, een beetje tapdansen en het was te veel. Dus we hebben gevraagd aan Matthias, maar echt heel lief gevraagd of dat hem erbij wou. En die heeft ja gezegd.
1: Ja, vanaf nu dus met 4 op het podium en ook samen verder als band in het geheel natuurlijk, dat is ook mooi. Wat is eigenlijk het verhaal van de plaat die komt voor jou of voor de band?
2: Voor mij, om het heel kort even toe te lichten, is het ontstaan nadat ik een beetje... ik heb naar mijn papa staan kijken en ik dacht, die man is in de jaren 80 uit Turkije naar hier gekomen. Heeft al zijn dromen daar achtergelaten en heeft hier nieuwe dromen, eigenlijk een nieuw leven moeten ontwikkelen. En dat heeft mij eigenlijk wel gepakt. En ik had zoiets van, die leeft met stukken die van zichzelf missen, hier verder. En heb ik het wat verder bekeken en dacht ik, die is over de zee naar hier gekomen en dan zijn de natuurlijke elementen erbij gekomen, zoals water, de wind. En van daaruit ben ik vertrokken om de lyrics te schrijven. En het is uiteindelijk niet alleen over mijn papa, maar over hoe dat wij allemaal met stukjes die missen in ons verder leven.
1: Dat gaan we allemaal horen en voelen op die plaat Motherland, die er wanneer ergens aankomt?
2: In het najaar.
1: Het najaar?
2: Ja.
1: Het zal nog duidelijk worden wanneer precies, dat denk ik. Dat,
2: absoluut.
1: Dat komt
2: absoluut. We gaan dat heel snel aankondigen.
1: Dat is goed. Wat wel al aangekondigd is dat er ook al veel en goede liveplannen zijn.
2: Ja.
1: Wat gaan jullie allemaal uitsteken?
2: Wij gaan op onze allereerste Europese tournee, wat dat is heel spannend is. En dan sluiten wij die af in de AB, hier in Brussel. Hier.
1: Wat ook heerlijk moet zijn, toch?
2: Ja.
1: Om dat te kunnen afsluiten in AB. 28 november.
2: 28 november.
1: Dan is de Ancien Belgique. Sowieso heel veel succes met die tour, nu al. Met de plaat ook, alles dat gaat komen. Maar ik zei daarnet al dat je nieuwe muziek bij hebt.
3: Studio Brussel. First play.
1: Een nummer dat pas vrijdag uitkomt, maar we gaan het nu al in primeur spelen op de radio. Is dat ook nog altijd spannend dan nu, dit moment, om dat voor de eerste keer te laten horen?
2: Ja, ik krijg wel stress.
1: Oké, dat is niet nodig, Het heet In My Heart. Nog kort, wat wil jij er nog over vertellen dat je niet in het nummer zelf vertelt?
2: In My Heart gaat eigenlijk over je vastklammen aan iets wat dat er niet meer is. En hoe moeilijk het is om soms voor jezelf te kiezen. Maar wat ik wil zeggen is dat het heel belangrijk is dat je dat wel doet.
1: Mooie woorden. Kijk, hier is het voor de eerste keer. Het nummer, Ela, dank je wel om langs te komen. Heel veel plezier en succes de komende maanden. En graag tot de volgende keer.
2: Met veel liefde, dank je wel.
1: Dit is In My Heart.
3: Studio Brussel. Radar. First play.

kreeg de term ragebait. Want dat is eigenlijk wat Charlie XCX heeft gedaan met rockmuziek. Want ze zei dat de rockmuziek aankwam en dan werden mensen kwaad. Of mensen snapten het niet. En dan bleek het een nummer te zijn met de titel Rockmuziek. Ragebait dus. Zo noemen we dat. Deze mooie intro die komt van Benny Boo. Finalist bij de nieuwe lichting van Studio Brussel dit jaar. Dit is Schrödinger Summer. Studio

0: is 13 mei, de tijd waarop het festivalseizoen zo al hier en daar begint met morgen.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Festival.
0: In het Aziatpark in Vilvoorde. Het is toch de jaarlijkse afspraak in het Hemelvaartsweekend. En het is een prachtige locatie daar die de ervaring nog altijd extra maakt. Bovenop al een zeer goede line-up. En ja, hoe ziet die line-up er dan uit?
3: Dit jaar hebben wij 50-50% mannen en vrouwen. En ook heel veel Belgen dit jaar op de line-up.
4: Ik denk dat we dit jaar gewoon nog harder hebben gezegd van oké, we gaan dat gewoon wel spotlighten. Want er is zoveel talent. Al dat talent dat hier in Brussel, maar eigenlijk over heel België verspreid zit, echt wel mee in de spotlight te zetten. En we hebben al een campagne gedaan met foto's. We hebben hier in België heel hard geroepen van homegrown over headliners. We zijn een postercampagne gaan doen in Londen en in Amsterdam onder andere. Met van ja, kom hier, what's here? Om echt wel te stoeven van, hey, kijk wat we hier in de aanbieding hebben. En we zijn daar gewoon heel trots op.
0: En dat stoeven moet ook voldoende gebeuren. En daarnaast moeten we ook een klein beetje hopen dat het niet te veel gaat regenen de komende dagen. Suso Brino is er ook bij op Horst Festival. Dit is La Marcha.
1: Studio Brussel. De festivalzender.

0: Brussel.
1: Daarom is dit deze week onze hotshot.
0: The Haunted Youth. Forget me.
2: Yo, wij zijn de Haunted Youth en we zijn fucking psyched. Want deze week zijn we de hotshot bij Studio Brussel.

Dean Turnley is dit jaar zijn muzikale droom aan het waarmaken. Producer uit Australië. Zijn tracks brengen hem nu tot in België zelfs deze zomer naar Pukkelpop. Dit is

0: jij al mee met J. Jerome 87? Ja, het klinkt een beetje als een vage Instagram-username waarvan je beste berichten negeert omdat het wellicht een oplichter is, ja. Maar het is toch de naam van het soloproject van de frontman van Al J. Als je de muziek van Al J wat kent, dan heb je dat ook snel door. Door zijn herkenbare stem. Hij zou hem niet kunnen wegsteken als hij het zou willen, denk ik. Er komt een debuutplaat aan en je kan het nummer Track and Field nu wel al ontdekken. Het is een nummer dat heel snel tot stand kwam, heeft hij verteld, hier bij Studio Brussel.
1: Some songs take years to write and then some songs don't, and I think this was a song that took me maybe a couple of weeks to write. And you know, when I say weeks, you know, probably about 10 or 11 hours of work, which is actually extraordinarily quick for the length of time it normally takes to write a song. And then actually structuring it, it wasn't difficult either. So I think half the battle is structuring a song and not adding too much, and also making it interesting within the time that you've allotted that track to exist. Yeah, it was quick.
0: Quick, maar daarom niet minder goed. J. Jerome 87 en Track and Field.
2: Studio Brussel.
3: Radar.
2: Radar.
4: Hear the field, feel the canyon, hear the fields in you. Baby Larry, I felt the same as I do now. So take me to track

Als je de clip nog niet hebt gezien, please ga die kijken. Echt waar, pure kunst. De clip van Storm 2 van Generation en Yung Lean. We kennen Brent van Esten al lang als frontman van Steak, als DJ met Crazy Heartbeat samen met Lolalita, of als helft van Klakmatrak. Maar solo maakt hij ook prachtige muziek. Die rustiger is. There is freedom to disappear. Goedenavond.

Het is woensdagavond, dus zometeen schakelt die radio over naar Abattoir Anvers, het duo dat altijd voor een interessante show zorgt. En over interessante duo's gesproken, binnenkort is het zover. Angine de Poitrine, live op La Nuit Botanique. Het is vooral ook een heel mysterieus en absurd duo dat Rick al veel fans heeft.

0: je belastingen? Volg volgende week de Win-Win Belasting Special in de app van VRT Nieuws.
1: Woehoe, amai, dat is precies een serieuze win-win.
2: Dit is Studio Brussel.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.
3: Studio Brussel.
4: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van 2 vrouwen. 1 van de 2 is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Ons land wil meer hoogopgeleide werknemers van buiten de Europese Unie aantrekken en daarom wordt de zogenoemde Europese blauwe kaart aantrekkelijker gemaakt. Dat heeft de federale ministerraad beslist. Die blauwe kaart is een gecombineerde werk- en verblijfsvergunning voor hoogopgeleide werknemers. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Boszuid, legt uit wat er verandert.
5: We gaan die aantrekkelijker maken door de behandelingstermijn daar te verminderen. Dus binnen de 90 dagen zal daar een beslissing komen en door bijvoorbeeld ook voor die personen gezinshereniging eenvoudiger te maken. Want voor ons is het belangrijk dat we de deur moeten kunnen openstellen voor toptalenten die onze economie versterken.
4: In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Burgemeester Mark Verheijen en politiewoordvoerster Yvonne Hondema.
6: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. Is geprobeerd daarna om de brandweer tegen te houden. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
7: We zullen wel kijken hoe we met name ook mensen van buiten, hoe we die ook gewoon kunnen weren. Want die hebben hier ook helemaal niets te zoeken.
4: Tot en met zaterdag geldt er een noodverordening en mag niemand zonder geldige reden in de buurt van het gebouw. Gezichtsbedekkende kledij is er verboden en de politie mag preventief fouilleren op wapens. En in een zaak tegen de Franse oud-president Sarkozy heeft het parket opnieuw een gevangenisstraf van 7 jaar geëist. Het gaat om de behandeling in beroep van de zaak waarin Sarkozy ervan beschuldigd wordt dat hij zijn presidentscampagne in 2007 deels zou hebben gefinancierd met geld dat hij gekregen had van de toenmalige Libische leider Gaddafi. In dezelfde zaak zat Sarkozy al eens 3 weken in de gevangenis na zijn veroordeling in eerste aanleg vorig jaar. Hij was de eerste Franse oud-president ooit die in de cel moest. Sarkozy heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is, vandaar het beroep nu dat behandeld wordt. De uitspraak wordt eind november verwacht. We krijgen vanavond nog een paar felle buien, temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we opnieuw buien en kans op onweer en dan halen we zo'n 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Studio Brussel. Brussel.
0: Beste luisteraar, wij vragen uw aandacht voor het beste cultuurmagazine van de VRT. Tot op heden onterecht nog niet bekroond met een cultuurprijs. En zoals u weet, schrijft u cultuur met een grote Q.

0: abattoir Anvers.
1: Faisal en Glint.
2: Yay! Cool, man. Cool. Dodge Glint and Atomic Dog.
3: Dog.
2: Dog. Wow, wow, wow.
3: Deze in de grondleggers van de P-Funk.
2: Ongelooflijk. Wij zijn fan. Snoop Dogg was het ook.
3: Gasten met extreem veel takken in de muziekindustrie. Gasten die bij James Brown in de band hebben gespeeld. Gasten die eigen legendarische bands en nog steeds dingen inspireren. Jij zei net ook van Thundercat heeft iets van weg.
2: Yes.
3: Blijft gewoon gaan, jong. The ripple effect is crazy.
2: The butterfly
3: is crazy. It's crazy.
2: It's crazy. Hoe gaat het ermee, Vijs?
3: Yeah, fucking A, man.
2: Huh?
3: Fucking A, on hell yeah, man. Gewoon fucking rock and rolling. Rocking and rolling.
2: Zomer staat voor de deur.
3: Zomer staat voor de deur. Ik heb er wel zin in. Want dit weekend spelen wij ook onze eerste zomershow samen.
2: Klopt.
3: Wij zijn samen Glint al.
2: Yes.
3: Voor de mensen die het niet weten, wij hebben twee moderate, bescheiden C-level hitjes gehad.
2: Zoals Sergi Monaar het ooit omschreef. Hitje.
3: Hitje.
2: Ja. Bescheiden hitje. Bescheiden.
3: Extreem bescheiden. Ik denk dat op de schaal van 1 tot 10, waar zou je het plaatsen?
2: Op de schaal van 1 tot Eye of a Tiger.
3: 3 dan.

0: Vaak is het dan ook zo dat iemand, of vrienden van ons of wij zelf, of vooral vrienden van ons, een album releasen. En dan zeg je, ja, het is te hopen dat er niemand anders groot released die week.
1: Ja.
0: Dus zeg je, eigenlijk moet je vingers moet kruisen en hopen dat Billie Eilish geen een of andere live recording van haar album...
1: Maar waarom dan? Om nummer 1 te halen?
0: Om nummer 1 te halen, ja.
1: Want doet dat er zelfs nog toe, nummer 1 halen?
0: Ja, wel, blijkbaar wel, want iedereen is daar heel veel bezig.
1: Ja, is dat niet
0: het
1: gewoon...
0: Het is gewoon een leuk ding om te zeggen dat je album, al is het een kwartier, op nummer 1 heeft gestaan.
1: Is dat niet gewoon een ding voor een Instagram post?
0: Ja, en misschien dat de festivals wel zeggen, maar het was wel nummer 1 album. Ik denk misschien als het...
1: Festival Shockery, Herman, laat het ons weten.
0: Ja, laat het
1: moeten we nummer 1 halen?
0: Bel ons gewoon even. Kunnen we, heeft iemand Shockery zijn nummer? Zet het even op Instagram of op... of die van Herman Schuurman, zet het even online en dan kunnen wij het vandaag...
1: Laat het ons weten.
0: Ik denk misschien ook als het op tafel ligt van, moeten we die echt boeken en dat dan iemand anders aan tafel zegt...
2: Dus zij hadden wel een nummer 1 plaats.
0: Even nummer 1. En dan zeg je, Devin, maar het was wel maar 1 dag.
1: Ja.
0: En dan zegt Devin, maar het was wel 1 dag.
1: Maar wel 1 dag langer dan
0: jij op 1 gestaan?
1: Ik weet niet, hebben wij ooit al op 1 gestaan?
0: Nee, wij stonden op 3, denk ik. Okay. Heb jij ooit op 1 gestaan?
1: Vraag het me even.
0: In uw hartje wel.
1: In mijn hoofd sta ik... Nee, daar sta jij op 1.
0: Ja. Maar dus, dat is de context van wij die we samen als act. We zouden iets kunnen laten horen van wat wij samen hebben gemaakt, maar dat gaan we niet doen. Maar dit weekend spelen we onze eerste festivalshow.
1: Yes, Krasnopolski.
0: Nederland,
1: Groningen. En dan volgende week is het de beurt aan Gladiolen.
0: Gladiolen.
1: In Olen, het verre Olen.
0: Oh ja, man. Olen. I like Olen.
1: Ja,
0: ja,
1: Olen gaan heel goeie zijn om te roepen.
2: Olen!
0: Wat zou er nog in Olen zijn? Wat is er nog een crazy ding in Olen? Misschien moeten we een dag in Olen chillen. Wat is er in Olen te doen? Wacht,
1: Olen. Heeft Olen lokale delicatessen?
0: Oké, ik zoek ondertussen.
1: Ik ben zeer benieuwd. Ben jij van Olen? Laat het ons even weten in de Studio Brussel app.
0: In Olen kun je in 2026 uitstekend terecht voor wandelen en fietsen in de Kempense natuur.
1: Cultuurhistorische
0: bezienswaardigheden zoals de Buulmolen en het gerenoveerde dorpscentrum. Hel ja, man, we gaan gewoon het dorpscentrum en daar gewoon problemen zoeken. Populaire activiteiten zijn het Olens Radiomuseum. Oh, kijk!
1: Hey. Dus waar wij nu zitten, een beetje.
0: Misschien komen wij er wel in na deze special, na deze Olen special.
1: Laat het ons weten, Olen.
0: Streekproducten proeven en thematische wandelroutes zoals de oude ambachtenwandeling.
1: Ah.
0: Wat zijn jouw favoriete oude ambachten, Jan?
1: Leerlooier en boterkarner.
0: Okay. Hell ja, boterkarner is een best seksuele ambacht, hè?
1: Ja.
0: Visueel dan?
1: Ja, toch wel.
0: Dus ja, wandelen en fietsen kun je dan doen. Bezienswaardigheid. Dus de Buulmolen is een historische molen in de deelgemeente Buul. Ik was onlangs ook naar Amsterdam aan het rijden en ik zag dat er daar nog een paar molens zijn aan de kant van de weg.
1: Het Hollandse cliché en er danste een meisje in klompen tussen de tulpen terwijl ze een bol kaas vrat.
0: Wie zijn idee was het om een houten schoen te maken ooit?
1: Slecht idee.
0: Want leerhandel en zo was al een ding, hè? En wachten
1: misschien
0: en zo.
1: Boeren gewoon. Misschien was hout heel makkelijk voor hem, maar boeren hadden toch ook wel.
0: Moet toch gewoon een of andere boer zijn die te veel. Die een soort van schimmelkaas had gegeten en heel high werd daarvan. En dan dacht van: hé, deze blokhout is nu mijn schoen. En dan ging hij daarmee op café en zegt iedereen: Jaap, wat zit je aan het doen? En zegt van: heb je het niet gehoord? Dit is het nieuwe ding.
1: Klompen werden van hout gemaakt vanwege een combinatie van praktische, economische en functionele redenen. Ze boden de ideale bescherming voor boeren, arbeiders en ambachtslieden in een nat en drassig landschap. Ik denk dat je een beetje moet zien als een soort van de ijzeren tippen in werkschoen.
0: Ah, goeie.
1: Hout is natuurlijk...
0: Maar op het veld kan een klomp toch niet handig zijn?
1: Het harde hout beschermde de voet tegen stoten, vallende voorwerpen, scherpe stenen en mest.
0: Maar zitten die, misschien heb ik met een moderne klomp voor de geest, die zo heel los zitten, maar misschien waren het vroeger fitted klomps.
1: Fitted klomp.
0: De Air Force klomp.
1: Air Force klomp. Trilla klomp.
0: De Air klomp.
1: Klomp Jordans. Zorgen dat er toch wel een fashion brand is dat de klomp al terug heeft proberen brengen. Hè?
0: Goeie vraag. Kun je dat nog heel even googlen en dan zullen ze weer terug naar muziek gaan.
1: Vul jij ondertussen de...
0: Moet je de leegte vullen?
1: Ja.
0: Dit weekend spelen we op Krasnopolski. Het is 4 uur rijden vanuit Antwerpen. Dus we zoeken nog een activiteit om te doen op de heenweg en ook op de terugweg. Je moet eigenlijk... We zoeken meerdere activiteiten. Eén voor als, of een paar voor als het een heel goede show was. Maar we hebben ook zeker alternatieven nodig voor als we ons in stilte moeten bezighouden. En een heel slechte show. Want in Nederland zijn wij eigenlijk... veel bekender dan dat we in Vlaanderen zijn. Wat dus wil zeggen dat de druk veel hoger ligt. Hollanders zijn ook best gierig, dus die drinken niet zoveel. Dus het is veel moeilijker om ze los te krijgen. Dus we gaan het echt moeten doen op vibe en op aura en met muziek. Wat

0: wat het moeilijke is, want we hebben eigenlijk helemaal niet zoveel muziek. En de muziek die we hebben, spelen we ook niet live.
1: Ja.
0: We maken eigenlijk gewoon nieuwe muziek voor de live set.
1: Yes, we spelen maar één nummer dat de mensen zullen kennen.
0: Ja, exact. En dat was dus die 2 op 10
1: ja. Wat we net over intussen meer nieuws over de klompen.
0: Oké, okay, yeah.
1: Natuurlijk, de klompen die we eigenlijk tegenwoordig het meeste zien zijn die Birkenstocks, die iedereen draagt.
0: Dat zijn klompen.
1: Een soort van herinterpretatie van een klomp. Ja.
0: Ah, wauw. Oh ja, hey,
1: eigenlijk
0: ja,
1: wel, hè. Ook heel, dat is ook niet uit daar fitted klomps zijn,
0: nee,
1: clogs,
0: nee,
1: trouwens.
0: Is niet in...
1: Maar ik vind hier absoluut klompen van Margiela en Dries van Olten.
0: Ah, ja. Ja, de fashionistas.
1: Yes.
0: Oké, dus heb jij een Air Force, een Klomp Force One voor ons of een Klomp Jordan klaar liggen? Stuur het ons op. Wij willen graag de klompindustrie terug een nieuw leven inblazen. Wij zouden dat heel graag live
1: on stage. Ik sla vermoedelijk mijn enkels om, maar hey.
0: Misschien luistert er wel een klompmaker, een hobbyist.
1: Wie mooi wil zijn, moet klomp dragen. Orel San, l'odeur de l'essence.
2: Abattoir en verre.

0: Gatriel, Paco Amoroso en Anderson . Willem
1: en Sef, 100.000

0: Radio Brussel.
1: Abattoir Anvers.
0: Faisal en Glins.
2: 100.000.
3: 100 motherfucking duizend.
2: Hey, dat was Sef.
4: Cool, man.
2: Jij kent hem goed.
4: Ja, we zijn vrienden. I like him.
2: Want jullie hebben samen ook wat dingetjes gemaakt.
4: Ja, het meest recente is IJsland.
2: IJsland 2.
4: IJsland 2 is nu... Hoe lang is dat nu uit? 3 maanden of zo? Of
2: is al 3 maanden? Volgens mij...
4: Maar februari, hoop van toch? Ik weet het niet. Ja, ik denk dat wel, eigenlijk, jong. En dat is grappig, hè. Ik heb dat tegen u onlangs gezegd. Van dat als je een release doet, dan voelt dat een week alsof je all over the place bent. Ja. En dan een maand later is dat precies van, ah shit, ik moet iets nieuws doen.
2: Want ja.
4: Mensen zijn het vergeten.
2: Ik ken het gevoel.
4: Zo crazy. Dat is wel echt nog maar recent. Het is echt nog maar net af. Het is gewoon,
2: ja.
4: De zomershows moeten nog beginnen.
2: Maar jullie hebben wel wat zomershows.
4: We hebben wel wat zomershows. Ja, we doen wel
2: waar kijk je naar uit?
4: Down the Rabbit Hole doen we de main stage.
2: Dat is crazy.
4: Dat is wel cool.
2: Kan ik komen kijken?
4: Ja, je kunt komen kijken natuurlijk.
2: Nice.
4: We spelen ook in België. We doen Bukkelpop doen we in een zaaltje.
2: Kan ik komen kijken?
4: Ja, zeker. Logische feesten doen wij een dagje.
2: Oké. Okay. Kan ik komen kijken?
4: Ja, natuurlijk.
2: Jello speelt kijken. Daar ook trouwens. Dat is een heel gekke dag. Hè?
4: Dat is een gekke dag,
2: Zwangerie,
4: ja.
2: Juli, dus IJsland, de jeugd van tegenwoordig, Jong Jello.
4: De streets.
2: Streets. Dus de streets vergeten.
4: Ja, inderdaad, ja. Maar ja, wat is ook nog waard, live?
2: Ik denk wel dat vet is.
4: Ik had het over Young Yellow.
2: Oh!
4: Dus ja, daar en dan spelen we nog een paar festivals. Lowlands doen we nog wat leuke festivals. Dus dat is wel cool.
2: Ja.
4: Maar dus dat voelt alsof dat al een eeuwigheid geleden is. Alsof het nooit is gebeurd. Wat wel jammer is, want vroeger had een album wel echt een shelf life van een jaar.
2: Ja.
4: En nu voelt het alsof het album meer leeft voordat het uitkomt. En van het moment dat het uitkomt, is het precies het startschot van nu mocht je stoppen met het.
2: Natuurlijk hebben jullie ook, als ik het mij goed herinner, 1 single gedaan. Of 1 week voor de release of zo.
4: Juist, ja.
2: Dat
4: 2 weken voor de release.
2: Dat zorgt er wel natuurlijk voor dat je de shelf life... Dat was heel vet, hè?
4: Ja.
2: Maar,
4: niet per se voor het publiek.
2: Marketing-wise, ja. Niet. Allee, of om in te tappen op het. Maar het heeft hard gewerkt. Ik denk. Het heeft even een culturele impact
4: ja, zeker. Gemaakt.
2: Het heeft even de conversatie in Nederland ook wel gedomineerd. Toch?
4: Ja, zeker. Maar evengoed zelfs als een Bruno Mars of zo'n album zou uitbrengen.
2: Heeft hij ook gedaan en no one cares.
4: Voilà.
2: Het was ook gewoon echt Mijn niet punt. Goed.
4: Nee,
2: sorry,
4: Bruno.
2: Goed, ja, van Bruno, maar niet van het laatste.
4: Hoe kan dat, Jan, dat op zo'n niveau iemand een poepalbum uitbrengt?
2: Ja, knikkers.
4: Ah ja, ze worden omsingeld door mensen. Dat is tof. Ja, Bruno doet dat. Ja, dat
2: en ook op de duur, denk ik, als je een paar keer iets hebt gedaan dat echt op die schaal werkt, wat bij ons tot op heden nog niet kunnen toe-eigenen.
4: Nou, dat is toch een 2 op 10.
2: Een 2 op 10, zeker. Maar als je een paar keer, laten we zeggen, een 10 op 10 haalt, denk ik ook wel dat misschien enerzijds heb je het risico dat je omringt met ja-knikkers, maar dat hoeft zelfs niet alleen dat te zijn. Ik denk ook wel... dat op de duur, als altijd alles werkt, iedereen zoiets heeft van maar hij weet het wel, hè, want het werkt altijd.
4: Mm.
2: Until it does not.
4: Ja. En hoe doorbreed je die single dan? Die cirkel? Want,
2: heruitvinden.
4: Wat zou Bruno Mars nu moeten doen, denk je?
2: Het ding is gewoon, wat ik een beetje het gevoel had, was dat hem nu zo... We kennen Bruno Mars Poppy, dan hebben we Bruno Mars 24 Karat. Dat was een vibe switch. Hij heeft heel hard gewerkt.
4: I like that.
2: En dan zijn we geëvolueerd naar Bruno Mars met beste vriend Anderson .Paak. Silk
4: Banger.
2: Sonic. Dat was insane. Grote fan van. En dan heb ik het gevoel dat hem zo iets had van... die Silk Sonic lane, I like it. We gaan dat blijven doen.
4: Mm-hmm.
2: Maar meer gepolijst.
4: Ja.
2: Dus ik denk dat het net dat meer terug naar de essentie moet of zo. Minder polijsten, meer het grondwerk, want hij kan het obviously wel. Hè.
4: Ja.
2: Hij is op een bepaald moment echt wel de guy die misschien het dichtste bij een soort van Michael Jackson figuur kwam. Of zo. Ook
4: juist,
2: zijn grote idool.
4: Ja.
2: Is gewoon back to the trenches, Bruno.
4: Ja, en denk je dat hij kans zou maken met gewoon een vintage Bruno album, als in gewoon gitaar en I wanna be an astronaut.
2: I wanna be an astronaut.
4: Yeah. So and you and me.
2: Yes.
4: Zou dat werken, denk je? Ik heb wel het gevoel, waarom dat ik dat zeg?
2: Ja.
4: Ik heb het gevoel dat een nieuwe trouwsong of een nieuwe, zo'n melige communie-achtige liedjes.
2: Ja.
4: Whatever het is eigenlijk.
2: Ja.
4: Zo, liedjes dat mensen spelen op van die lullige eerste dansachtige dingen. Mensen komen altijd met hetzelfde af.
2: Ja.
4: Niemand maakt nog zo'n muziek.
2: Is dat zo?
4: I love you.
2: Sorry,
4: you love
2: is,
4: me.
2: Is dat nu niet Olivia Rodrigo of zo?
4: Alle liedjes gaan over heartbreak. Of hoe
2: heel veel gaat over de liefde.
4: Dus ja, maar dus het ding is, de slechte kant van de liefde.
2: Ik denk dat sowieso veel mensen nog wel liefdesliedjes maken. Maar het is gewoon, misschien is het niet altijd even goed.
4: Juist, ja, maar de liefde gaat toch over hoop.
2: En ik denk ook wel dat misschien in de gepolariseerde samenleving... waarin we altijd al maar eenzamer worden allemaal en daten via apps, dat misschien inderdaad meer gaat over het individualistische en minder over het bold mens gegeven en je evenbeeld vinden.
4: Ja. We zijn er zelf ook een beetje schuldig aan, omdat wij dus ook de toxische kant van wat mensen delen liever consumeren dan de leuke kant ervan. Ik wil maar zeggen, als voorbeeld, als ik scroll in mijn algoritme en iemand begint, mijn vriendin is vreemd gegaan, dan ben ik meer getriggerd om te blijven kijken dan iemand zegt,
2: mijn
4: ik ben al 15 jaar samen met mijn vriendin en het is allemaal echt pijs
2: en
4: vrede.
2: Ja, en daar moeten we dus beginnen. Dus ik zou zeggen, begin bij jezelf, gooi dat algoritme dicht, de zuk heeft al genoeg aan u verdiend. En, ja. Take back the brain, man.
4: Ja,
2: ik zat vandaag op de tram, op weg naar hier.
4: Oh, yeah.
2: En kijk rond mij, keeping it real, man. Just keeping it real.
4: Je bent eigenlijk wel echt een gewone jongen gebleven.
2: Man, the people. En ik keek rond mij en ik zag letterlijk dat iedereen in heel de tram, er waren heel veel mensen, allemaal aan het scrollen waren.
4: Mm-hmm.
2: Op TikTok of Instagram of Reels of whatever. En het depressed the shit out of me.
4: Ja, ja.
2: Ik wou echt roepen.
4: Ja, om te illustreren hoe kut het eigenlijk is, ga ik nu gewoon... op TikTok en we gaan gewoon luisteren. Gewoon even luisteren naar iemand die scrollt.
2: We gaan, dus gaan we dat zeker doen in uw algoritme? Ja, oké.
4: Okay. Dus dit is gewoon. We gaan gewoon samen luisteren hoe ik scroll op TikTok. Ja. Want dat is toch basically wat we allemaal aan het doen zijn.
2: Zou je nu gaan kijken dan?
4: Nee.
0: Number 5: sound effects. If you have a good mic for this one, that's good. You don't have to.
4: So new score. But,
2: allemaal muziek.
1: These are everything
2: content
1: that I've purchased in the last few months.
4: Okay, ads for Hugo Boss.
5: You can now use Claude to control Ableton Live. Ableton Live Ableton is a god.
2: Muziekprogramma.
4: James Brown highlight wheel. James. LeBron James.
2: LeBron
4: James Brown. Ik zal eens komen. Oké, cool. Temptation Island reclame.
2: Ah, ik ben het niet aan het kijken.
4: Ik ook niet.
2: Oké. Okay.
4: Ik ben wel echt
2: ik heb het gehad. Ik word hier helemaal gek van.
4: Ja, wel, dus dat is eigenlijk wat ik wil illustreren.
2: Oké,
4: okay, ja, dus,
2: stop ermee.
4: Van hoe kut het eigenlijk is. En dit is door wat we doen.
2: Sorry voor alles. We gaan terug naar de muziek. 2 uur cultuur.

0: Ja, dus nu zitten we een beetje op het awkward moment. Er is niet genoeg tijd om een nieuwe track te beginnen spelen. Het zou een beetje disrespectvol zijn ook naar nieuwe muziek.
1: Ja,
0: om
1: daar
0: maar 20 seconden
1: dus dan vullen we het gewoon lekker.
0: Dus dan hebben we eigenlijk nu, ja, hoe laat is het nu? We hebben eigenlijk een goede 20 seconden.
1: 28, 29, 30.
0: Dus nu is het nog, ja, 40. Dus we hebben dan zo'n jingle die we dan om 10 seconden voor het uur moeten beginnen starten. En dan begint het nieuws.
1: Ja.
0: Dan komt er weer een hoop bullshit en gewoon slecht nieuws. Het is gewoon altijd slecht nieuws.
1: Slecht nieuws, vaak wel, hè.
0: Een hoop ongezellige shit.
1: Ja, ja.
0: Oh, hier, en Dominika komt net binnen. Je kunt nog heel snel salut zeggen voor het nieuws. Zeg maar, heel snel, luid.
2: Dag.
1: Voilà. Niet, nog niet weggaan.
0: Ja, zo meteen komen we terug, hè? Alle 12 aan vers.
2: Studio Brussel. Life is music.
3: Studio Brussel. 10 uur, een heel goeie avond. 14 nieuws met Alain de Korte. De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest nog 1 politiezone. Nu zijn dat er 6. Ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor. Volgens minister van Binnenlandse Zaken, Quintin, zal de fusie van de politiezones niet alle problemen in Brussel oplossen, maar ze is wel nodig, bijvoorbeeld in de strijd tegen de drugshandel.
4: Maar we moeten echt die architectuur herzien om sterker te zijn, om de uitdagingen van vandaag, zeker het gevecht, de strijd tegen de narcotrafieken, goed te kunnen voeren.
3: De wet maakt het ook mogelijk dat politiezones elders in het land fuseren. Dat zal vrijwillig kunnen, maar gemeenten zullen er wel geld voor krijgen. Dat zou hen moeten aansporen. Vandaag zijn er in heel België nog 180 politiezones. Minister Quintin zou dat aantal graag zien dalen tot 60. In Brussel is een politieinspecteur aangehouden op verdenking van mensenhandel en prostitutie. De man werkt voor de politiezone Brussel-Noord. Hij kwam in het vizier na een klacht van 2 vrouwen. 1 van de 2 is een sekswerker. Naast de verdenking van mensenhandel en prostitutie is er volgens het parket ook sprake van misbruik van gezag, bedreigingen, slagen en verwondingen en schending van het beroepsgeheim. Het onderzoek loopt nog, zegt het parket. Voorlopig is meer informatie geven niet mogelijk. Bij de Brusselse cultuurtempel Bolzaar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen ze uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchener Philharmoniker in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus wel welkom in Bolzaar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
5: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
3: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de oorlog met Iran een geheim bezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Wat de leiders van beide landen precies hebben besproken is niet bekendgemaakt, maar Netanyahu vindt de ontmoeting vanavond een historische doorbraak in de relaties tussen de twee. De Golfstaat is een bondgenoot van de VS en een van de Arabische landen die de relaties met Israël hebben genormaliseerd. De Emiraten werden door Iran wel onder vuur genomen als een vergelding voor de aanvallen die de VS en Israël uitvoerden tegen Iran. De man die drugs zou geleverd hebben aan Friends-acteur Matthew Perry heeft in de Verenigde Staten 2 jaar cel gekregen. Het gaat om een Hollywood-producer die flesjes van de gevaarlijke harddrugs ketamine bij een dealer had gekocht en die via een tussenpersoon aan Perry had bezorgd. Een overdosis van die ketamine werd Perry 2,5 jaar geleden fataal. De oorspronkelijke dealer werd eerder al veroordeeld tot 15 jaar cel. Matthew Perry werd vooral bekend van zijn rol als Chandler Bing in de populaire sitcom Friends. En onze landgenote Sarah Charis is in München Europees kampioen taekwondo geworden. In de categorie tot 73 kilogram was ze in de finale sterker dan een Turkse. Charis was eerder al 2 keer Europees kampioen, 1 keer wereldkampioen en ze behaalde ook brons op de Olympische Spelen van Parijs. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden vannacht. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen. Wel fris morgen tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Studio Brussel. Brussel.
7: Beste luisteraar, wij vragen uw aandacht voor het beste cultuurmagazine van de VRT. Tot op heden onterecht nog niet bekroond met een cultuurprijs. En zoals u weet, schrijft u cultuur met een grote K.

0: tot in de kist.
1: Wow.
0: Praxie der mist. Broek bepist. César die slist.
1: Ah, Gina.
0: De visser die vist. Met mijn broeder Klins. In de mist.
1: In de mist.
0: Abattoir onvers.
1: Je gemist, we hebben je gemist. Het was een lang slecht nieuwsje. Maar we zijn back. Met de tweede uur.
2: Abattoir.
1: Cultuur. Jazz Braak, featuring Dikke, binnenkort featuring Fred Gatta. C'est dit quoi, heet deze. Okay.

0: op Brussel.
1: Abattoir Anvers.
2: Yes. Live vanuit de triekste Antwerpen. We zitten nog steeds achter onze roze ruit. Het

0: freestyle-programma. Dus wij freestylen eigenlijk alles wat we zeggen en denken. Om een voorbeeld te geven van freestyle. Dus bijvoorbeeld, ik zie... geef een voorwerp.
1: Banaan.
0: Ik heb ooit een banaan gekocht.
1: Yo. Hij was recht. Wat een gedrocht.
0: Ah, zover was ik niet. Nee, freestyle is open, een... open format. Dus niet, dat is freestyle classic.
1: Okay.
0: Dus wij zijn eigenlijk een klein beetje voorbij dat geëvolueerd. Wij zijn vanuit de overtuiging dat muziek niet per se hoeft te rijmen om goed te zijn. Dus bijvoorbeeld, geef een ander woord.
1: Box.
0: Oké, okay, box. Ik was ooit in de box en nu ben ik er niet meer in.
1: Wow, jij bent...
0: Okay, dat is eigenlijk hoe wij poëzie maken, eigenlijk vanuit niks.
1: Ver uit de box, eigenlijk de poëten der lagere landen, hè.
0: Ja. Ik ben zo ver buiten de box dat als ik kijk naar een doos, dat ik denk van wow, chance dat ik daar niet meer in zit.
1: Aangezien wat jij nu aan het zeggen bent mij al niet meer kan schelen, denk ik dat het de mensen die luisteren zeker niet meer kan schelen. Hey, dus ik stel voor dat we een beetje muziek geven.
0: Nu al?
1: Ja.
0: Ik was net begonnen.
1: Ja, ik weet het.
0: Mag ik u nog één woord geven? Ja. Dat jij dat dan, twee woorden, omdat jij dan twee, en dan zullen we dan aan muziek spelen. Oké. Scherm.
1: Ik zit achter het scherm en nu ben ik er niet meer.
0: Wow.
1: Dank u.
0: Poëzie. Oké, nog één woord en dan gaan we naar muziek. Rood.
1: Rood. Ogen bloeddoorlopen rood. Morgen.
0: Abattoir en vers, jongens. Dit is kunst.
1: Roussowski, Ralficho. Ik heb mij laten vertellen dat dit het hotste is momenteel in Spanje.
0: Rood.
1: Rood. Ogen bloeddoorlopen rood. Morgen.
0: Abattoir en vers, jongens. Dit is kunst.
1: Roussowski, Ralficho.

0: Ja, dus wij hebben een probleem.
1: Fout.
0: Je zou denken dat bij digitale toestellen de plaat niet kan blijven hangen, maar dat is dus wel zo. Dus zoals je kunt zien, als je hier op mijn scherm kijkt, staat er emergency loop. Dus ik ben niet aan het. Dus wat er nu moet gebeuren, ik hoop dat het straks niet moet gebeuren. Ah ja, dus want vanavond draai ik in de Wintercircus in Gent.
1: Yes.
0: Otnar is het daar, ik draai daar van 1 tot 3.
1: Wat is het daar?
0: Otnar, in het, ja, Otnar is de naam van het feest.
1: Ah, oké. Okay. Wat betekent Otnar?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet goed.
1: Oké.
0: Okay. Maar het is wel in
1: is het
0: winter...
1: Misschien, waar is Otnar omgedraaid? Otnar.
0: Radno. Rando? Random?
1: Random.
0: Misschien is het dat wel. Alleszins, dus in het Wintercircus in Gent. Dat is een hele leuke venue. Ik draai daar dus Jeroen de Lodder, Kenny Montana, Monsieur draai daar ook. Maar ik ben ik doe de heavy lifting wel.
1: Ja.
0: Dus ik heb ondertussen mijn USB-stick, dus daarmee ga ik vanavond ook draaien. Dus ik hoop dat het vanavond niet gebeurt. Dus ik heb ondertussen mijn stick er terug uitgehaald en er terug in. En nu denk ik dat het terug werkt, hopelijk. Oei. Nee.
1: Nee.
0: Oh, dat is wel echt een probleem eigenlijk.
1: Oké.
0: Okay. Wacht, we proberen. Er staat nog altijd nou loading.
1: Mi sentimiento. Mi sentimiento.
0: Ja, wacht,
1: ik zal ondertussen een liedje zingen.
0: Ja, doe dat ongeveer. Ik ga het misschien gewoon eens aan- en uitzetten. Ja,
1: heb je een verzoekje?
0: Wacht, hè. Een verzoekje... Iets Belgisch, zou ik zeggen.
1: Iets Belgisch.
0: Pakt iets... daar gaat ze, van Clouseau.
1: Oké. Okay.
0: Kunt je de tekst er misschien ook hebben?
1: Ik ga het er even bij nemen, want dat ken ik niet goed.
0: Ondertussen
1: goed
0: zet ik de CDJ terug.
1: Daar gaat ze.
0: Dit is trouwens echt professioneel, hè?
1: Daar gaat ze. En zoveel schoonheid heb ik nooit verdiend.
0: Nooit verdiend, bitch.
1: Daar staat ze.
0: Daar staat ze.
1: En zoveel gratie heb ik nooit gezien.
0: Misschien ooit een tijd geleden.
1: Soms praat ze.
0: Heel erg soms.
1: Terwijl ze slapend met mijn kussen speelt.
0: Weet andere dingen ook.
1: Ik laat ze. Zolang ze maar met mijn lakens deelt. Ik ben al hoog begonnen, hè. En zelfs de hoeders van de wet kijken minzaam als ze fout parkeert. Is het kapot van altijd de stick?
0: Ik denk dat we er bijna zijn. Wacht, okay. Ik ga wel niet...
1: En zelfs de flikken hebben pret als ze sensueel voorbij marcheert.
0: Van mij marcheert.
1: Ongegeneerd. Dat valt eigenlijk een beetje samen.
0: Hell yeah. Oké, okay. We gaan gewoon bij een ander nummer beginnen.
1: Yes.
0: Maar het werkt dus, dat is goed nieuws.
1: Yes. Habemus, musica.
0: Wes, met Alani in de Todd Terry's Club Mix.
1: Dang.
0: Misschien draai ik deze vanavond ook wel.
1: Let's

0: Ja, we zijn hier nog steeds hoor. In DJ-terminologie heet dit de mix-out. Normaal gezien moet je tegen nu al lang een ander nummer ingezakt hebben. Maar dat doen wij niet. Want de producer van de track heeft ervoor gekozen om een hele lange outro te maken aan dat lied. Dus wij eren dat.
1: Absoluut. Kunst met Q.
0: Dus als wij een Miles Davis track zouden spelen, zou het ook gewoon... Zie, voilà. En nu pas gaan we de volgende spelen.

0: show. Vanavond tussen 1 en 3 is er een van de Pleasure Boys aanwezig. Het Wintercircus in Gent. Leuk feestje.
1: Pleasure Boys for life, baby.

0: Spice.
1: Ja.
0: Dat was het dan weer.
2: Damn.
0: 2 uur cultuur via headtops.
2: Dat
0: was onze derde laatste aflevering. We hebben er nog 2 dit seizoen. Misschien, het zou wel eens echt kunnen dat het laatste seizoen ooit zou zijn.
2: Ja, dat is waar. Maar als dat zo is, dan zijn we er wel echt vol een bak van aan het genieten met z'n allen.
0: Man, I'm enjoying it. Wij hopen dat jullie er ook van genoten hebben. Wij weten het, want als je er nu nog bent, you're a real one.
2: Ja, dan kunnen we wel echt alles aan. Zie dat ook als een compliment. Als je deze show leuk vindt, wil ik echt zeggen dat je een unieke plaats hebt in de maatschappij.
0: En in ons hart.
2: Ja, en in ons hart. En dat je gewoon echt een cultuurliefhebber bent. Net zoals wij, gewoon een goede kunt. Gewoon echt een straight-up, gewoon een grade-A kunt, maar met een Q.
0: Ben je straks in Gent, ga dan checken bij Fais. Om hoe laat?
2: Van 1 tot 3 in het Wintercircus te Gent.
0: Oké. Okay. Ik ga tegen dan lekker in mijn bed liggen.
2: En tot dan zeggen wij nog een dikke vette peace in the Middle East!
3: Dit is Studio Brussel. Life is music.
4: 11 uur, een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. Na een schietpartij in Aals in de buurt van Luik zijn 3 mannen in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Ondertussen zijn ook 4 verdachten door de politie opgepakt. Zowel de slachtoffers als de vermoedelijke daders zijn allemaal mannen van Palestijnse origine. Er is nog niet veel duidelijk over de feiten zelf en een motief. De politie is een grondig onderzoek gestart. Volgens Franstalige media liggen alle pistes open voorlopig, onder meer een afrekening, een link met het drugsmilieu of ook een politiek conflict. In de Nederlandse gemeente Loosdrecht, tussen Utrecht en Hilversum, gelden strikte maatregelen vanavond en de volgende dagen. Burgemeester en politie willen relletjes zoals gisteren vermijden. Toen gooiden tegenstanders van een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers fakkels en vuurwerk naar een gebouw. Er ontstond brand, niemand raakte gewond. Actievoerders probeerden ook te verhinderen dat de brandweer het vuur probeerde te blussen. De vermoedelijke daders wonen niet in het kleine Loosdrecht, maar zijn wellicht speciaal naar de gemeente afgezakt om amok te maken. En veel inwoners van Loosdrecht zijn boos.
5: Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is.
6: Ze komen al uit het oorlogsgebied, lijkt hier wel oorlog. Ik vind dat de mensen het verstand moesten gaan gebruiken. De mensen die hier allemaal staan te demonstreren, die hier helemaal niet wonen, die allemaal mee herrie komen maken.
5: Ik vind het verschrikkelijk. Ik bedoel, die mensen hebben plek nodig in Nederland. En laten we er een beetje toleranter mee omgaan. Ik begrijp dat ze het eng vinden dat er 30 mannen komen, of wat is het, 70. Maar die mensen hebben toch onderdak nodig. Als het andersom was, zouden we toch reuze blij zijn als wij ook een plekje kregen. Ja, toch?
4: Vanavond bleef het voorlopig rustig in Loosdrecht. De maatregelen voor de passagiers op een Brits cruiseschip in Bordeaux zijn versoepeld. Op dat schip was een grote uitbraak van wellicht het norovirus. Een 80-tal mensen had er last van maag- en darmklachten. Daarop moesten alle 1200 passagiers en 500 bemanningsleden aan boord blijven. Het gaat vooral om Britten en Ieren. Maar vanavond is beslist dat wie geen symptomen heeft, het schip mag verlaten en Bordeaux mag bezoeken. Wie ziek is, moet wel aan boord blijven in quarantaine. Na Frankrijk vaart het schip nog door richting Spanje onder meer. Een 92-jarige man is aan boord overleden, maar dat zou gaan om een hartstilstand en heeft niet met de uitbraak van de buikgriep te maken. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en dan is er ook kans op wat opklaringen. Wel fris morgen, tot maximum 12 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
3: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Kortse. De Universiteit Gent wil tegelijk uit de 5 resterende projecten met Israëlische partners stappen. Dat heeft rector Petra de Sutter vanavond laat gezegd na de Raad van Bestuur. Een vergadering die vorige week vrijdag was gepland ging niet door door vernieuwd protest van pro-Palestijnse actievoerders aan de UGent. Samenwerkingen tussen Belgische universiteiten en Israëlische instellingen zijn sinds het conflict in Gaza het mikpunt van kritiek. Maar de UGent heeft nu dus een beslissing genomen. Bij de Brusselse cultuurtempel Bozar nemen 3 leden van de Raad van Bestuur ontslag. Dat doen ze uit onvrede met de komst van de Israëlische dirigent Lahav Shani volgend jaar. Een optreden van hem met de Münchener Philharmonikern in Gent werd vorig jaar nog geannuleerd, omdat hij zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen de Israëlische interventie in Gaza. Maar volgend jaar is Shani dus blijkbaar wel welkom in Bozar. Een grens is overschreden, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
2: Ik ben niet van mening dat de Raad van Bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanhoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
1: De Kamer heeft de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanavond, vanaf 1 januari 2028, telt het Brusselse gewest nog 1 politiezone. Nu zijn er dat 6. Die maakt het... Ook oppositiepartijen Anders en Ecolo Groen stemden voor de wet. En die wet maakt het nu mogelijk dat politiezones ook elders in het land fuseren. Dus niet alleen in Brussel, maar dat zou dan wel vrijwillig kunnen. Maar ze krijgen er wel geld voor om ze aan te sporen, zo is dat. En minister van Binnenlandse Zaken Quentin gaat zich persoonlijk engageren, zegt hij.
3: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we beginnen met Brussel. En ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, of een provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
1: In Duitsland is een kinderarts van een ziekenhuis in de buurt van Berlijn aangeklaagd voor zware zedenfeiten. Er is sprake van zo'n 130 gevallen van verkrachting en ook ernstig kindermisbruik. De kinderarts zit al sinds november in de cel, maar de zaak kwam nu pas aan het licht. De feiten zouden zich hebben voorgedaan in een langere periode, tussen 2013 en 2025. Volgens de politie zou de man de meerderheid van de feiten gepleegd hebben tijdens de uitoefening van zijn beroep ook in het ziekenhuis. En in Frankrijk wordt een man van 37 beticht van 18 verkrachtingen van jonge kinderen. Hij zou die feiten hebben gepleegd toen hij als babysit op de kinderen paste. In december werd een eerste klacht ingediend nadat een moeder beweerde dat haar zoon van bijna 3 jaar door de man zou verkracht zijn. Toen is het onderzoek gestart bij het gerecht in Lille in het noorden van Frankrijk. En toen kwamen nog andere feiten dus aan het licht. En in het voetbal in Frankrijk is Paris Saint-Germain opnieuw kampioen. PSG won bij de tweede in de stand, Lens, met 0-2. Voor PSG is het al de 12e titel in 14 jaar tijd. Vannacht droog in het westen, elders nog kans op een bui, rond 6 graden. Morgen opnieuw een onstuimige lentedag met buien die soms hevig kunnen zijn. In de namiddag droger en kans op wat opklaringen, wel fris, tot maximum 12 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: I see you baby shaking that disco ass. Maar dat is pas het tweede nummer. Het eerste combineert de hit van Chic met de aanpak van de Sugar Hill Gang. Maar dan wel in Spaans. Welkom.
5: Studio Brussel.
6: I can't give you a definition for disco music because it's broad.
4: Disco Donderdag.
5: Jeroen de Lodder.
7: Studio Brussel.
8: Óyeme, tú que eres joven, tú que sabes comprender, tú que luchas por tortura en la ONG.

0: Disco Donderdag.
1: Jeroen de Lodder.
0: Studio Brussel. Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Gisteren werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brussels gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
2: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezones. Dus we hebben gedaan met Brussel. Ik heb al aan de gouverneurs gevraagd om een tour te organiseren voor mij op elke hoofdstad, enfin provinciale hoofdstad, met de burgemeester en de korpschef, om te zien samen hoe wij kunnen de fusie aanmoedigen.
1: Het bestuur van de Universiteit van Gent heeft beslist om 5 samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen tegelijkertijd stop te zetten. Dat heeft rector Petra de Sutter de voorbije avond aangekondigd. Op die samenwerking kwam heel wat kritiek vanwege het geweld in de Gazastrook. Pro-Palestijnse actievoerders hebben recent ook opnieuw een gebouw van de universiteit bezet uit protest. Verschillende andere samenwerkingsprojecten met Israëlische instellingen zullen wel blijven doorgaan, omdat die volgens de universiteit niet in verband kunnen worden gebracht met de mensenrechten schendingen in de Gazastrook. En bij het Brusselse cultuurhuis Bozar nemen dan weer 3 leden van de raad van bestuur ontslag vanwege een aangekondigd concert met de Israëlische dirigent Lahav Shani. Vorig jaar werd in Gent nog een concert met hem geannuleerd omdat de dirigent zich niet expliciet genoeg had uitgesproken tegen het geweld van het Israëlische leger in Gaza. Maar volgend jaar wordt dus wel een concert met Shani georganiseerd in Bozar. Onbegrijpelijk, zegt Jos Gijsels, een van de 3 bestuursleden die nu opstapt.
3: Ik ben niet van mening dat de raad van bestuur zich moet moeien met alles van wat de directie programmeert. Dat zou een verkeerde opvatting zijn van schoolmeesterschap. Maar wat dit betreft is het toch wel duidelijk, als die man dan wel praat in algemene termen over vrede tussen de volkeren, maar niet ziet of niet wil zien wat er allemaal gebeurt op de westelijke Jordaanoever, in Gaza en in Libanon, dan is voor mij een grens overschreden en kan ik niet meer volwaardig functioneren. Dan is het vertrouwen zoek.
1: En dan nog het weer. Vannacht lokaal nog kans op een bui bij temperaturen rond 6 graden. Ook na de ochtend eerst opnieuw kans op buien, later droger weer en kans op opklaringen. Temperaturen dan tot 12 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Life is music.
2: Goedendag. Welkom bij de Belastingtelefoon. Dit gesprek kan voor kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen.
3: Cowboy.
2: Als u uw burgerservice nummer bij de hand heeft.

0: Het is 2:00. Goedenacht, VRT-nieuws met Joppe Matijn. In Loosdrecht in Nederland is de voorbije avond het protest tegen een tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers opnieuw uit de hand gelopen. Gisteren werd aan het opvangcentrum nog brand gesticht. Om nieuwe rellen te voorkomen had het gemeentebestuur de voorbije dag maatregelen genomen en onder meer extra politiecontroles georganiseerd. Maar desondanks werd aan het opvangcentrum toch opnieuw met vuurwerk gegooid. De politie zette daarop het waterkanon in. 4 relschoppers werden opgepakt. Aan de westkust van Marokko is het lichaam van een tweede Amerikaanse militair geborgen. De man was vorige week samen met een andere Amerikaanse soldaat vermist geraakt tijdens een grootschalige internationale militaire oefening. Zijn lichaam werd enkele dagen geleden al gevonden. De twee verdwenen nabij een klif aan de kust. Waarschijnlijk vielen ze in zee. In het parlement is de fusie van de Brusselse politiezones goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2028 telt het Brusselse gewest 1 politiezone. Nu zijn dat er nog 6. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil dat ook andere politiezones gaan fuseren.
1: De bedoeling is van ongeveer 180 politiezones vandaag naar een 60-tal politiezone. Dus we